energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte

wachtenlijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd.

Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk glort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Prinsjes, de keer wat dan je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Bakken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
10: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
12: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
11: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
12: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC.

0: nofpc.nl.
1: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
2: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
1: Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeestje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
13: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
19: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
18: Faber Telecom en Data.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
6: Dit is RTV NOF.
7: Mijn klankbord.

Beste Harkes, fijn dat jou weer aanstemt ha op het programma Klankbord op sneeuw 30 mei 2026. Van harte welkom. Je kan weer een lied omvragen voor een felicitatie, een bemoediging of sterkte te wensje. En groet of van jezelf een lied. Wij in de studio zitten er klaar voor. Het telefoonnummer is 0511 44 1202, optie 4. Joge is er voor de techniek. Hilly neemt graag jouw verzoekjes aan. Harry docht de cd's en mijn naam is Lea en mij het presenteren. Harkes, een soort duister plezier en we beginnen met het lied Vrede zij u van Nederland zingt.

0: Mijn zoon legt dus...
1: Anneke Sudema, jou de hartelijke lokwensken, ons Tientje van de Zee. En een groet van Jannie de Boer, Ietsje Procé, Janke Bersma, Jannie Elgesma, Gelly Dijkstra en Johannes Posma. En Anneke had het lied Welk een vriend is onze Jezus van je omvregen.

Heer, ik kom tot u. Dit lied had Mattie van Omme Onvreken van de gemeente Philadelphia, kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, zieken en rouwdragenden, mevrouw Dorhout en voor de bewenders van de zinnen en voor uw inzet danken we op.

Klaasien Poorten, ja. Jo krijgen een lied om ben, maar de hartelijke lokwensken van Dini, Sjoertje en Ditty. Maar het lied zie de lelien op het veld.

Bjense en Kobi de Jager willen graag een bemoediging aan om Bouke en Annie Sjoerdstra, Wiltje Groen en zijn vrouw, Douwe en Eke Hedder, Albert en Babs, Benny en Monique Prins en zijn dochter Maya het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

Jurjen en Anneke jou de hartelijke geluk wensen om een vrouwtje van de kooi. Zij maar Joort haar jitje vieren. En ze jou een groet aan Volkert en Aafke en aan de familie Schaafsma. En Jurjen en Anneke haar het lied Blijf bij mij Heer van je hem aanvregen.

die Damstra, dit lied weer voor jou bestemd. Want jou maaien jou het 25 jaar worden. En jou krijgen de hartelijke lokwensken van Piet en Aafke. En dat weer dus dit lied dat we nu krijgt spelen. Ha. En het orenlied blijft bij mij hier. Dat weer instrumentaal. Dat doen we nu nog even maar worden.

Bouke en Annie jou de hartelijke lokwensken aan Douwe de Jong. Want jou mochten 28 mei jou jitje vieren. En ze haar een bemoediging voor Annie, jouw vrouw. En het lied is De Haven van Rust. MUZIEK.

Cornelia van Doesem voor graag een bemoediging aan on Jappie en Marijke van Doesem en on tante Corrie, maar het lied Toekomst vol van hoop.

Joke Visser, je mocht een aan de maandje je jitje vieren en je krijgt de hartelijke lokwensken van Dirk en Klaasje, maar ook van Joop en Joke uit Kolm. En wie speel je nou het lied Er komen stromen van zegen?

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Love PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC. Het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC. Nof PC. Daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend waren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland

0: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden
9: en verkopen
8: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Mijn doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
11: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
11: Schitterend.
13: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Bakken. Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
17: Dit is RTV NOS.
18: Mijn klankbord.

Dag Harkes, wie binnen wij, hè? We beginnen met het eerste verzoekje van Tine de Jager. Zij houdt de hartelijke lokwensken aan Tom Geertsma, want Joma joert je jitje vieren. En ze had een groet van familie en vrienden, maar het lied Er loopt een man langs de wegen.

Beste Harkes, we gaan nog geen ruimte meer voor jouw verzoekjes. We hopen bij ons dat jou het volgende week weer proberen. Het volgende verzoekje is van Jan Maarten en Anneke van de Keuken. Ze jou een groet aan alle bewoners en personeel van de scholen in Metselaar, maar het leert 10.000 redenen.

Ierske Veenstra jouwt een bemoediging aan alle zieken. En ze jouwt een groet aan de familie en alle harkers. Maar het lied komt tot de vader.

0: Zijn het? Is dat die?
1: Anneke Pietersma hoopt morgen 90 jaar te worden. En je krijgt de hartelijke welkomstwensen van mevrouw Merkes. En Anneke het leert dat ze van je onvrede haar is wat de toekomst brengen mogen.

Klaas en Ali uit Vervet, jou een bemoediging om Geertje Wierda. En ze jou een muzikale groet om Jaap en Gerkje van der Bij. Maar het lied De Heer is mijn

Tine de Vries, jou de hartelijke lokwensken om Sipke de Vries, want Joma Jojo Jidje vieren. En Tine jouwt een groet om de familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Brita en alle Harkers. En ze jouwt het lied op Gebed om Moed, maar dat is ek van Jelly Wielstra uit Dokkum. En zij krijgt een leven groet van Maaike Couperus uit Dokkum.

Douwe Herder, jou krijg je de hartelijke groeten van je vrouw Eke. En ze wil het lied graag jaren litten als het leven soms pijn doet.

Tijke en Geeske Meetsma willen graag mijn lied Auke en Marijke Veenstra van harte lok wensen. Want zij mochten zo'n 20 mei 60 jaar trouwd wezen. En Auke en Marijke, het is ook een bemoediging voor jem van Tijke en Geeske. En het lied is Lichtstad met uw parelen poorten.

vrouwtje, joma joetje jitje vieren. En je krijgt de hartelijke lokwensken van Volkert en de band, maar het lied Stil, mijn ziel, wees stil.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

Tom Geertsma, jo mai joed jo jidje vieren. En jo krijgen de hartelijke lokwensken van de broers en zussen Geertsma. En het lied dat ze van jo aanvregen ha, jo zult het nooit bevieren, maar het lied hiet een lied om nooit meer te vergeten.

Daar ruist langs de wolken. Maar dit lied jouwt Griet van der Meer een bemoediging om Ietse en Janke van der Bij, om familie, bekenden en alle harkes.

Tineke van der Wij, jou de hartelijke geluk wensken aan tante Thea. Zij mijn moan haar jeetje vieren. En een groet van mem J. van der Wij, ome Willem, tante Mintje, familie W. Pitstra, Jan, Albert, Fuikje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rosema, Jappie en Marijke, Hilly van der Bij en Corrie Alma, maar het lied gefeliciteerd, zeggen wij. En Harkes, hierbij binnen wij dus aan het einde kaam van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. We vinden het fijn dat je volgende week van een kwartier voor 8 weer bel je. Bedankt voor het belgen en luisteren. En ontzien.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeester mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle

0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapte ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een sto, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: He, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
13: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
12: Zo, enkel hier. Nou heb ik net meer bieten.
13: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
16: Peppe, mag ik ek bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
16: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Onder vastrit in Boetenpost wordt een gevel flink opknapt. Harry Roxma en Cor Pompstra die werken daar aan een bijzondere murenschildering. Zo vertelt Theo Bakker van Plaatselijk Belang Boetenpost.
2: We hadden hier een wat minder fraaie muur die we nooit zagen omdat er een andere winkel strak tegenaan stond. En toen die te behoeve van de parkeerplaats hier afgebroken werd, ja, toen zagen we die muur en dachten van nou dat... Daar kunnen we misschien wel iets leukers van maken.
1: Op de Mjorre komt een gedicht van dwaapsdichter Ate Griepstra oer de Grietman. Grietman, dat binnen voorinners van de Boargemasters, die jet iets een wichtige rol spielen in Boetenpost. De Mjorre-schildering is op dit stuit nog in oorbouw, maar spieter genoeg kregen de makers al wat een mijntje met een eerste tjinslag.
2: Er was een of andere lummel die dacht dat hij er ook wat moois van kon maken. Dus die ging er ongevraagd overheen. Maar dat is inmiddels alweer onder de grondverf verdwenen.
1: Als alles neffens plan verint, dan wordt de Mjorre-schildering op woensdag 3 juni officieel ontbleten. Het Midsiuwske Tjerke van Jannem mat op nij inrochten worden en tagonkelijk worden van publiek. Daar had de stichting Monumenten Behoud Matist Friesland een subsidie van 50.000 euro van kriegen uit het Waardfonds. Het tjerkje wordt volslijn op nij inrochten. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het tjerkje en ook het terrein om de tjerke heen wordt ompakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sloot het tjerkje van een pad om bij de wurkwiezen en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel die het 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. Oud-leerling en oud-meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinne in Dokkum die koen het toontje nog één keer op haar oude squallen omstruunen.
3: De garderobe, de rekken van 40 jaar geleden stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verhoren. De klusjes stonden er al hier, de sommige hun eigen nog met ooit hun boeken in zitten. Dus het gebouw is net verhoren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verhoren.
1: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koerde nog één keer in Shen. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aarskiet.
3: Hier neem ik aarskiet van een semi-permanente bouw, zat ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deel zet, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij wazen naar een nieuwe bouw daar.
1: Bovendat joeg de gemeente en wat is Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt

0: Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrijn. Hoensjeen.
1: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De twee Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
8: It's getting hot in here.
9: Wat een stoel, jong.
8: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
9: Oh?
8: Ja, van het gas.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
10: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
17: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
16: Schitterend.
3: botten gewoon, Ludema. Uit water is

0: voor boetengewoon, boetenwerk, ook voor onderhoud, bestreding en riolering.
1: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Onder vastrit in Boetenpost wordt een gevel flink opknapt. Harry Roxma en Cor Pompstra die werk je daar om een bijzondere mjorreschildering. Zo vertelt Theo Bakker van Plaatselijk Belang Boetenpost.
2: We hadden hier een wat minder fraaie muur die we nooit zagen omdat er een andere winkel strak tegenaan stond. En toen die te behoeven van de parkeerplaats hier afgebroken werd, ja, toen zagen we die muur en dachten van nou dat... Daar kunnen we misschien wel iets leukers van maken.
1: Op de Mjorre komt een gedicht van dwaapsdichter Aten Griepstra oer de Grietman. Grietman, dat binnen de voorinners van de Boargemasters, die jet iets een wichtige rol spielen in Boetenpost. De Mjorre-schildering is op dit stuit nog in oanbouw, maar spieter genoeg kregen de makers al wat een mijntje met een eerste tjinslag.
2: Er was een of andere lummel die dacht dat hij dat... Dat hij er ook wat moois van kon maken. Dus die ging er ongevraagd overheen. Maar dat is inmiddels alweer onder de grond verder verdwenen.
1: Als alles neffens plan verint, dan wordt de Mjorreschildering op woensdag 3 juni officieel ontbleten. Het middeleeuwse kerken van Jannem moet opnij inrocht worden en toegankelijk worden voor publiek. Daar had de stichting Monumenten Behoud Natist Friesland een subsidie van 50.000 euro van krijgen uit het waardfonds. Het kerkje wordt volslijn opnij inrochten. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het kerkje. En ook het terrein om de kerk heen wordt ompakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sluit het kerkje voor een pad om bij de werkwijze en de activiteiten van het Zilte Paad. Dat is de nieuwe pilgersroute bij de Waadkustdel die het 22 monumentale kerken met elkaar verbindt. Al het leerling en al het meiwerkers van het Dokkinga College locatie De Vinnen in Dokkum, die koen het toontje nog één keer op haar oude squallen omstruinen.
3: De garderobe, de rekken van 40 leerlingen stonden nog steeds en ze werken ook nog steeds. Dus daarin is net zo volle verroren. De klusjes stonden er al hier, de sommigen zullen hun eigen nog met ooit hun boeken niet zitten. Dus het gebouw is net verroren, maar daarin, ja, de meesten, maar ook het onderwijs is altijd wel mij verroren.
1: Het gebouw is bot verorderen en is er doet iets ek als een tijdelijk gebouw deel zetten. En na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Waar dat woe koer er nog één keer in zijn. De juist gymnastiekdocent van de meer hoe het aanschiet.
3: Je neemt ik aanschiet van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat wordt tijdelijk deel zet, maar ja, 44 jaar is dan heel lang. En dus je gaat heel wat squally jeugd heen gaan. En nou mij wazen naar een nieuw gebouw daar.
1: Bovendien joeg de gemeente Natist Friesland informatie over de nijbouw op de locatie. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland.

0: drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. Vier goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstromende grot in Laos, moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. Twee andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Dit is RTV NOF.
14: My No, de Weekend Nieuws Show.
13: RTV NOF. Dagelijks in de Weekend Nieuws Show.
15: Janny Hansma over de Wattelintocht. Nee, ski moet zeggen, maar ik zei ze.
14: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Elze Sneun tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuwsshow
0: op RTV NOF.
2: Goedemiddag, welkom bij alweer een nieuwe uitsturing van de Weekend Nieuwsshow. Het is juur 30 mei en de komende 2 uren ben wij er weer van Jim, mijn Nijs verhaal en nieuwsgierigheden uit de regio. Mijn naam is Arnold Hiemstra en de co-presentatie is juurt van Hanneke Skerjon. De techniek wordt juurt verzwaren door Klaas Kempenaar. En in dit eerste uur staan wij stil bij verskate onderwerpen. We zullen het hebben over een waterintocht, het afskie van een politicus, maar ook over kunst. En die kunst neemt collega-presentatrice Hanneke Skerjon je nou eerst in mei.
3: Ja, goeiemiddag. De Stichting Kunstkrieten organiseert het in het weekend van 30 mei en jen 30 mei, dus juurt en morgen, van de Santje een keer. De kunstroute Rondje Kunstzinnig. En online hebben we nu Marcia de Lange om hier uw oor te vertellen. Marcia, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hallo. Marcia, je bent de voorzitter van Rondje Kunstzinnig, ja. En ook kunstenaar. Ja. Dit erel van het Zandje in de keer, dat is al vaak.
4: Ja, dat is hartstikke vaak. Ja, ja, klopt. We gaan alweer naar jubileum.
3: Dat het heel leuk is?
4: Ja, superleuk. Ja, absoluut. En het breidt zich inderdaad iedere keer uit. En dit jaar ook extra naar een andere gemeente toe.
3: Oh.
4: En het staat ook heel erg in teken. Hè? Verweven wortels geeft bij ons eigenlijk aan een stukje verbinding. Het houdt niet op bij de grens. En er waren prachtige locaties net over de grens. Dus hebben we ervoor gekozen om ook de gemeente Noord-Oost-Friesland te benaderen. En daar zitten een aantal locaties die ook meedoen.
3: Ja, hartstikke mooi, want ik inderdaad verweven wortels. Ik denk, wat bedoelen ze daar nou precies mee? Maar ja. Dat is dus dat er andere gemeenten mij doggen.
4: Ja, nou ja, iedere kunstenaar heeft dat geïnterpreteerd zoals ze zelf willen. En de een zoekt het letterlijk onder de grond naar de wortels. De ander zoekt het in stambomen of waar kom ik vandaan. Dus het is echt heel verschillend hoe iemand het heeft geïnterpreteerd.
3: Ja.
4: En tot uitdrukking heeft gebracht. En wij hebben die verweven wortels eigenlijk gebruikt om ook de verbinding te zoeken met een andere gemeente.
3: Ah, op die manier. Ja, want ik dacht ook al, komt er bij elke kunstenaar wen en vorm, maar dat is dus wel de bedoeling.
4: Ja, als ze zich aanmelden is het de bedoeling dat ze in ieder geval 1 tot 2 werken maken in het kader van het thema. Zodat het ook terugkomt.
3: Ja, en hoeveel kunstenaars doggen er mij?
4: 35.
3: Dat is een heel soort.
4: Ja, dat is zeker heel veel. En dit jaar ook voor het eerst 2 mensen uit Amsterdam, dus 2 gastkunstenaars.
3: Ja.
4: Nou, dat is dan ook wel weer mooi als je dan toch over verweven wortels hebt, dat het dus inderdaad niet ophoudt bij die grenzen. Maar dat het eigenlijk overal vandaan komt. Niet alleen uit de gemeente Achtkarspelen, maar ook daaromheen.
3: Ja. Maar de kunst is nog 1 onvoldaan.
4: Ze doen een aanmelding en het is wel voor zowel amateurs als beroepskunstenaars, maar het moet wel van een bepaald niveau wezen en mensen moeten inderdaad, bijvoorbeeld al eerder geëxposeerd hebben, maar het kan ook opkomend talent zijn. Het niveau is toch wel vrij hoog.
3: Ja, ja. En doe dat zelf ook maar als kunstenares?
4: Klopt.
3: Ja, ja. En wat is die, wat maak je stal?
4: Nou, ik doe fotografie en taxidermie. Dus ik zet dieren op, maar ik gebruik dat eigenlijk in mijn hele fotografieproces. Dus bij mij kun je foto's zien. Eigenlijk gaat mijn werk altijd over de ingewikkelde relatie tussen mens, dier en natuur. Mm-hmm. En op dit moment staat er een serie die eigenlijk begint met een laatste vlucht. Dus dat gaat eigenlijk over vogels die overleden zijn door een ongeluk of door tegen een raam te vliegen. Vervolgens heb ik ze ontleed en zijn deze bijna huidjes, moeten gewassen worden voordat ze opgezet worden. En tijdens dat proces heb ik ze gefotografeerd in een soort zwarte metselkuiper. Dus het zijn hele serene, bijna wegvliegende vogels geworden. Dus er is niks lugubers aan. En van daaruit ben ik eigenlijk gekomen tot een nieuw begin. En dat is eigenlijk dat die vogels weggevlogen zijn en dat het getransformeerd is naar een soort vlinders. En van daaruit gaan ze eigenlijk naar een afdruk. En een afdruk zegt bij mij eigenlijk van, ja, als een vogel of vlinder tegen het raam vliegt, komen op het licht af, dan zie je daar zo'n afdruk. Dus dat is eigenlijk de serie die hier te zien is.
3: Mooi, klinkt interessant.
4: Ja, het is ook heel interessant. Ja, ja.
3: Wat is de route? Hoe rent die route?
4: Ja, nou ja, de route, het is net hoe je hem zelf wilt rijden. Eigenlijk, zeg maar. Je kunt starten in Buitenpost en dan het stuk zeg maar Noordoost-Friesland pakken en dan richting Twijzel. En dan eigenlijk via de Heerkiep of Droge Ham, zit daar nog tussen, Droge Ham. En dan weer terug via de trekweg naar Buitenpost. Dus het is net waar je begint. En nou, we hebben nu een aantal bezoekers al gehad. En sommigen kiezen dan voor een bepaalde locatie omdat ze een bepaalde kunstenaar willen zien. Of omdat bepaalde discipline dat ze willen zien. Of dat ze daar vlakbij wonen en dan de ronde helemaal gaan fietsen of lopen of rijden.
3: Ja.
4: Er zit wel één wijziging in die nergens zichtbaar is. Is dat vorige week Westergeest is uitgevallen. Dat was ook een locatie. En dat is oud-woude geworden. Door omstandigheden kon de kerk niet gebruikt worden. En is uitgeweken naar de kerk in oud-woude. Dus de kunstenaars die in Westergeest zouden zitten, zitten nu in oud-woude. Is wel gecommuniceerd via social media en dergelijke. Maar het is wel even handig om te benoemen. En daarnaast is er richting mij een vreselijke wegomligging. Want de hele N355 ligt eruit bij mij.
3: Ja.
4: En moeten mensen echt, nou, als je vanaf Buitenpost komt, via Jistrum. Deze kant om. Geprobeerd zo goed mogelijk aan te geven met borden, vlaggen en pijlen. Maar ja, je kunt niet rechtstreeks op dit moment.
3: Nee, klopt. En waar kunnen mensen die route kraaien?
4: De route kunnen ze sowieso op elke locatie liggen de magazines. Inclusief de route die in de middenpagina zit en die er ook uitgehaald kan worden. Maar het is een heel handzaam A5 formaat, dus je kunt hem zo in je tas steken. Daarnaast kon je hem downloaden van de website en is hij gecommuniceerd op Facebook en Instagram.
3: Oké. En als laatste, er is nog een actie mijn kanskaart. Wat houdt dat precies in?
4: Nou, dat houdt eigenlijk in dat mensen als ze op een locatie zijn en mooie kunstwerken zien, dat je een kanskaart kunt kopen voor €5. En op die kanskaart kun je de naam van een kunstenaar zetten waar je heel graag een werk van zou willen winnen. En vervolgens kun je die kaart op elke locatie weer inleveren. En aan het eind van de route, of aan het eind van zeg maar het weekend, zal de kaarten getrokken worden door de wethouder, Tjibbe Brinkman. En komen daar winnaars uit. En dat betekent dat als een kanskaart getrokken wordt, dat zo'n kaart €500 waard is. En bij de desbetreffende kunstenaar die ze op de kaart hebben gezet, zeg maar opgehaald kan worden. Dus kunnen ze uitzoeken.
3: Oh, wat leuk.
4: Dus, en het is een win-win situatie, want het is natuurlijk super mooi voor de kunstenaar en mooi voor de bezoeker dat hij een werk kan winnen. En ook mensen met een beperkte beurs, die nu misschien het werk niet kunnen kopen omdat het gewoon te duur is.
3: Mm-hmm.
4: Kun je op deze manier kun je het ook winnen.
3: Ja, mooi. Mooie actie.
4: Ja, toch?
3: Ja. Nou, ik wens je een heel soort succes. En het waardigt in ieder geval goed mij. Dus
4: super.
3: Kind op een fiets, begreep ik.
4: Ja, super. De eerste bezoekers zijn geweest en iedereen is heel erg enthousiast. Dus we verwachten er heel veel van. Dus iedereen van harte welkom.
3: Ja, nou, en je hebt heel veel succes.
4: Dankjewel.
3: En dankjewel. Dat is die een van de vertellen moest.
4: Oké,
3: hoi.
1: Altijd actueel. De Weekend Nieuws Show.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just.

0: Ja, dat we Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. En daarmee komen wij alweer op het volgende onderwerp hier in de weekendnieuwshow. Want we zullen het hebben over waterrinnen. Juist op 30 mei wordt het door Wadloopcentrum Friesland een waterintocht organiseren van Lauwers Eg naar Skiermoes Eg. En wij hebben even contact met Jannie Hansma, die dus je meer hoeft vertellen kan. Goedemiddag, Jannie.
1: Goedemiddag.
0: Ja, juist is er dus een waterintocht van Lauwers Eg, die het naar Skiermoes Eg targeert. Troch het Wadloopcentrum Friesland opzetten. Doop is gids bij ditzelfde Wadloopcentrum. Kist dus vertellen wat er zo mooi is aan water in.
1: Ja, nou, dat is een hele prachtige mooi, jongen. Ik vind het mooiste om mijn oren gidsen. Mensen, ja, heel vaak voor het eerst kennis meid te letten van het hele bijzondere gebied. We hebben het dan over haar. Het watergebied dat zit op de werelderfgoedlijst van UNESCO en dat is heel uniek, want er is hier net een natuurgebied in Nederland die daarop zit. En ja, het is een gebied wat vaak Ipperdij leeg wetter had en dan kunnen wij er doorheen rennen. En dat is wel heel bijzonder. En alle tachten, dat is altijd een heel afwisselend van bij het waar naar het wetter, wat altijd het alle wat oors is. Maar best in beweging en een kerst tegen van het natuur.
0: Ja, en hoe is het zo kom dat het gids worden wist bij het Wadloopcentrum? Woest dat altijd al worden? Of?
1: Nou, ik hoor altijd wel heel wat van een rondte. Ik ga wel hier in het midden van het land wennen en meer in het bos. Maar ik wil graag de loft zien. En als iets zwamke ga ik wel vaak naar de familie, naar de Skielgeta. Maar vervolgens, dan kijk ik heel graag op het dik van de Waddenzee. En een kennis van mij die water in gids, dus ik kan mijn handball eens mij rennen naar Ameland. Maar en toen ik weer in Friesland kwam te waaien, dus ongeveer een jaartje hier alleen, toen had ik me onmeld bij de water in centrum Friesland. En toen heb ik in het eerste jaar heel veel tachten bij mij rond en toen ben ik de opleiding begon.
0: Dat klinkt alweer heel interessant en mooi dat je dat water in zou oppakt, hè? Jim zullen jullie het uiteindelijk zitten om een fietje in oren 30, dus jouw vertraaien. Hoe lang wordt het nou ijsaantocht via het waad?
1: Ja, nou ja, dat hing er dus wel een beetje van welke tochten we rennen. Deze specifieke tocht is de Braxantocht naar Skielgen en dat was skier. En dat is een beetje de eenvoudige tocht in die zin. Wij gingen eerst even, die verzamel je dus om jouw vertraaien. Dan moet iedereen zich bij ons aanmelden. En dan stappen we op een boot. En die boot die gaat ongeveer 20 minuten varen. En die zet u ze al op een Braxant. Dat is een grote zandplaats. En dan beginnen wij te rennen. En die tocht wordt ongeveer 3 hele uren. En dat betekent dat we eerst een hele tijd naar Noordoosten rennen. Daar komen we dan uiteindelijk bij een geul. Die moeten we dan oorstekken. En dan kennen wij dus meer richting het eiland herinneren. Dan moeten we nog bij een laatste geul. Moeten we een keer oorsteken. En dan moeten we wel op die het onwijzig wijzen. Want dan komt het wetter ook alweer op. En dan moeten we nog richting de diepte. En we zitten nu nog in het vogelbroedseizoen. Dus we moeten net zomaar op skier komen. Dan moeten we echt wel naar de richting de Veerdam nou rennen. En al met al wordt het ongeveer dus 3 hele uren. En dus ongeveer meer dan 1,5 kilometer rennen we dan.
0: Ja, je zei het niet zo van, we hebben wel wat tijdsdruk, hè? Want het wetter komt natuurlijk dan altijd weer omheen. Ga je dat volgens mij maken dat het wel wat spannend worden, weet je?
1: Nee, gelukkig ga ik dat zelf net mee maken. In principe houden wij daar ook wel heel wat rekening mee. Nou is dat mij de Braxantocht, is dat wel lastig, maar voor bijvoorbeeld naar Ameland te rennen. Of van de verste wel naar skier. En meesten die kennen net goed mij komen. Ja, dan kent ik wel dat we meesten weer rondbrengen maken naar de dikte. Omdat ze, dan door keer we te lang over de tocht van en dan kom je in het probleem. Dus daar proberen we wel rekening mee te houden. Op een Braxantocht, daar kennen meesten wel als gewoon een goede basisconditie haast. En kerst gewoon goed rennen, dan is deze tocht op zich prima te doen. En komen we eigenlijk nooit in een probleem.
0: Gelukkig maar. En Juwet is vanzelfs dus de mogelijkheid om te water in. Maar binnen er in principe ook meer mogelijkheden om bij het Wadloopcentrum water in tochten te doen?
1: Ja, zeker. Eigenlijk gaat het water in het seizoen een beetje van begin mei tot begin oktober. En in die periode hadden wij een hele reeks, een hele schema ja, op een lijn zetten is, maar wanneer we weten wanneer het leeg wetter is. En dan hebben we meer dan verschillende toch niets voor meer dan over. En ja, dat gaat een hele planning maken. Dat ken ik best, dat een hele grote groep of een grotere groep belangstelling had op een orendij. Ja, die kan dan contact opnemen met onze vereniging. En dan sjoggen wij wat de mogelijkheden binnen. Van binnen gidsen die daar mij erin kennen. En hoe komt het uit mijn etiketij bijvoorbeeld.
0: En waar kun je die informatie eventueel vinden?
1: Ja, we hebben een website van Watloopcentrum Friesland. En dat is www.watlopen.net. En daar zit heel veel informatie op. Ik hoor bijvoorbeeld van de strekkingen horen mast om een kleren, wat de kosten binnen en welke verschillende tochten er binnen. En daar zit bijvoorbeeld ik naam bij van een contactpersoon. Dus mochten er echt nog heel specifieke vragen zijn, kan ik altijd mijn persoon in contact opnemen.
0: Goed. Dank je wel voor die taljochting, Janne, hier in de Weekend Nieuws Show. En ik wens je jou een heel mooie data en een heel soort willejoerd bij de Watloop.
1: Ja, dank je wel. Het zal wel goed komen.
0: Ja. Hoi.
2: Els Wiekijn op RTV NOF.
3: Dit is de Weekend Nieuws Show.
2: Bij Arnold Hiemstra.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Lijst de blik in de vinnen van het Dokkinger College. Oud leerlingen en oud docenten kregen deze week nog één keer de kans om rond te rennen in het gebouw van de vinnen van het Dokkinger College in Dokkum. Het squalgebouw werd na de zomer gesloopt vanwege een nijbouwplan. Bij het openstellen kwamen een soort ontdekkingspoppen om squaltijd, lessen en bijzondere momenten. Er konden bezoekers informatie krijgen over de toekomstige ontwikkelings op het terrein. Voor een soort inwoners van de regio betjutte het een bijzondere afskier van een herkenbaar plak in Dokkum. Tussen een deelnemers genietje van de motoralfstedentocht. Aanronde wieken lutst de motoralfstedentocht op nij een soort deelnemers en bezoekers naar Friesland. Ook in Dokkum wie het drok, dat honderden motoren troch de binnenstad rieden op wij naar de volgende stempelpost. Bij de Roetendel stienen een soort belangstellenden om de motoren te bewonderen en de deelnemers om te moedigen. Troch het mooie waar verroen de tocht zonder ideale omstandigheden. De organisatie spreekt van een succesvolle editie die op een nij een soort publiek naar uw regio luts. Bewenners van het Ameloon krijgen de mogelijkheid om mij te praten over het onderzoek naar de vargul tussen Holwert en het Eiloon. De berikbaarheid van het Ameloon staat al langere tijd onder druk door verzoning van de route. Daarom wordt onderzocht hokker oplossings mogelijk binnen voor de toekomst. Omwenners en belutsenen kunnen haar ideeën en zorgen delen onder de inspraakmomenten. De uitkomsten van het onderzoek moeten helpen bij de toekomstige karren om de verbinding naar het Eiloon heen te houden. In Dantmedeel is deze week de nieuwe coalitie presenteren. De partijen hebben afspraken maken over de plan voor de komende bestuursperiode en presenteren daarbij een college met vier wethouders. Onderwerpen als woningbouw, leefbrunst en voorzienings in de dorpen krijgen daarbij een soort omdenken. De coalitie zei het inzetten te wonen op gewerking met inwoners en verenigingen. De gemeenterieën bepraten plan met kwarten officieel.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Juwet een droge dag, mijn zinnen. En er droeg wat hege bewolking oor. Met een zwakke, ontmatige west-noordwestenwind lissen de temperaturen rond een jontje 20 graden op de Wadden tot 20, 22, 23 graden in het zuideesten. In de nacht is het droog, klaart het op en het is 12 en 14 graden. Morgen en manje droeg met een afwisseling van wolken en zinnen. Met een zwakke, ontmatige westenwind lissen de temperaturen rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag 16 graden en buien. Dinsdag buien, donker 18 graden, met een matige, onkrachtige zuiden tot zuidwestenwind.

0: Ja, we harken even naar je noemen van Shakira Zoo. En daarmee komen wij bij het volgende onderwerp hier in de Weekend Nieuws Show. En dat had te krijgen met politiek. Recent kwam er een artikel op is website van Bie dat bekend werd dat Ebe Alberts wenachtig in Den Woord ophouden zil als statenlid voor het CDA Friesland. Hier in de studio is Alberts onskoot om het daar te hebben. Welkom in de studio, Alberts. Mooi dat jou er binnen en tijd vrijmaken hebben om je deel te komen.
1: Ja, nou, dank voor de uitnodiging.
0: Kan je eens vertellen waarom of jou ophouden zullen als statenlid van de Provinciale Staten?
1: Ja, dat kan ik wel uitlezen. Ik heb het zo'n heel ideeën. Ja, en er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Hè? En normaal gesproken dan zit je de periode uit. Hè? Dus vier jaar. Dus dan zoek ik het in totaal 18 dingen hebben. Alleen ik heb wat verordeningen op mijn werk. Dat geeft me meer tijd kosten. En ik ben ik wat meer in het buitenland. Dus voor mij weer dat het moment om eens even heel goed na te denken van... kan ik dat nog op een goede manier combineren? Ja, toen heb ik het besluit naam om... maar er zin met te stoppen. En dat is ik wel een redelijk natuurlijk moment.
0: Want dan ga je ook steeds maar 2 keer hier volmaken binnen de politiek.
1: Nou, kreeg ik net. Want normaal zoek ik nou tot maat tot de verkiezingen. Dat red ik net op. Dus ik ben iets jedder. Er is wel een opvolging verschoon. Dus ik ben naar politiek CDA-talent een mooie kans om statenlid te worden.
0: Ja, je zei het al. Ik had binnen mijn orenwerk uitdagingen. Wat doe je dan voor werk ook, vreeg je mij?
1: Nou, ik werk voor Wageningen University in Research. En ik ben verantwoordelijk voor de Dairy Campus in Ljouwt. Dat is een innovatiecentrum voor de melkveehouderij. En we doen daar een hoop nationale en ik wil internationale onderzoeken. En er is ik een hoop gearworking internationaal. En specifiek ik wil mijn Aziatische landen. En we gaan... behoorlijk groot project in China en daarin ik ben kwad ik hinnen. Nou, dat is ik heel erg nieuwsgierig, dus daar heb ik wel heel volle nacht aan. Maar ja, het is een serieus project en dan het steer te werken en op een gegeven moment dan geeft dat ik een beetje knel. Dus dan mijn keuzes maatje.
0: Ja, dan ben je misschien wat minder om in de tiert. Want hoeveel tiert neemt het eind, het politieke werk steeds maar?
1: Best wel volle, vooral als je het politieke werk ik serieus nemen wil. Maar globaal is het ongeveer 15 tot 20 uur in de week, denk ik. En een fractievoorzitter heel vaak krijgt iets meer. En dat gaat dan met name over, toch wel, vooral als je coalitiepartij binnen, dan is er wat vaker hoe les over bepaalde thema's. En vooral om als coalitie ik inriedig naar boeten te komen. Dus dat vreegt vaak wat meer hoe les. Aan de achterkant, zeg maar.
0: Ja, jij bent dus fractievoorzitter van het CDA Friesland.
1: Ja.
0: Provinciale Staten had ik mijn orenzaken doen als in de gemeente bijvoorbeeld. Kun je eens meenemen in onderwerpen of wichtige zaken die te aronden hier in spelen?
1: Jawel. De gemeente zit wat dichter bij de Friese bevolking, denk ik. En de onderwerpen die wij in de Staten bepraten, zijn vaak wat abstracter. Dus dat gaat bijvoorbeeld door economie, economische structuurversterking. Ik het OV, dat zit dan wel wat dichter bij de meesten. Maar het gaat ik bijvoorbeeld heel volle oeren het rondelijke gebied. Hè? Dus de rondelijke waardening, dat soort thema's. Maar nou ik bijvoorbeeld de provinciale wijnvisie. Die komt, die is wie al de weken in de Staten. En over 2 weken is het de provinciale havenvisie. Dat zijn iets abstractere thema's. Maar op de lange termijn wel belangrijk voor Friesland.
0: Ja, je reflecteer je eigenlijk al een beetje op Aaron de Wieken, maar hoe zie je waarom op Aaron de Jeren? De verhoudingen binnen namelijk best wel bijzonder. Er zit onder oren een hele grote partij in de Staten en aan de andere kant ben er ook een aantal Niemals-fracties. Is die situatie makkelijk of moeilijk om besluiten te nemen?
1: Want ik ga nou 2 perioden mooi maken. En de eerste wiene verhouding nog relatief traditioneel. Hè? Dus de traditionele partijen die dan een coalitie vormen. Hè? Dus Partij van de Arbeid, VVD, hier in Friesland FNP, CDA. En CDA is ik heel lang de grootste geweest. Ja, en dat is na de verkiezingen van 23 is het verloren. Toen kregen we natuurlijk een keer de opkomst van BBB. Die mooi viertje in Sydney in de Staten kwam. Ja, en uiteindelijk is het ik meeskewerk. Dus qua type meesken werkt dat eigenlijk best wel noffelijk. Alleen een naaie partij, die haar oorzaas een partij zoals de Mine. Ja, iets minder historie, iets minder kader. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dus dat vreegt in die zin meer tijd. Maar ik denk op menselijk vlak, want uiteindelijk is het meeste werk, ja, wat je nou heel kort investeren, kan het ik heel lang goed gaan.
0: En hij hem daar als CDA een soort bereikt? Of bereken kind wat jou woont?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Wij zijn natuurlijk een middenpartij, dus wij zijn net van de gemakkelijke politiek of de meer de populistische uitspraken. Dus altijd vanuit de inhoud politiek bedrouwen. En ik denk dat het dus wel heel goed slagen is om een op dossiers die soms wat minder zichtbaar binnen, maar bijvoorbeeld provinciale financiën of de provinciale bedrijfsviering, om daar echt wel meters te maken zien. Maar dan ben ik wel een aantal orenzaken waar wij wel heel blied maar binnen. Maar het is altijd heel, voor CDA's is het altijd heel lastig om heel expliciet naar boeten te brengen van nou, wat hebben we al je bereikt? Dat komt omdat wij, wij zijn een middenpartij die het vanuit de inhoud en vanuit christelijke waarden politiek bedroogt. Ja, en dat, dat je het populisme, je hebt daar dus net bij.
0: Nee, en in juni staat jouw Aski dus op een planning. Is de nieuwe fractievoorzitter al bekend?
1: Ja, dat is Karen van der Velde Ronda uit Aardigen, Smellingloon. Die neemt dat van mij oor. Ja.
0: Goed, dank u wel dat jou hier even welkom woont in de studio. Ik wens je een heel soort succes bij de Dairy Campus van Wageningen University en een heel goed weekend.
1: Ja, dank u wel.

0: Dit weekend in Roewij Sport.
1: Ja, ik deze week ben uw sportverslagjouwers op pad om wedstrijden te volgen. En wij hebben contact met Lutsen. Goedemiddag, Lutsen.
2: Ja, goedemiddag.
1: Vertel eens, wat zit er al hier op het programma?
2: Nou, einde van de competitie. Er zijn al wat medailles verdeeld, om het zo maar te zeggen. Maar na de competitie, daar gaan we vooral om denken van de middag. Ja, daar zitten we met in. Te beginnen met uw live verslagen. IFC bekwiek Dokkum, Johannes Dauma, die zelfde verslag van Wan. Hilke de Graaf, hij reist aan naar Rode School. Want daar met Harkem op einde vanmiddag voetballen voor de Nijcompetitie. Die doet er verslag van. Triwaard naar RWF gaan we omdenken voor Bauke Bosma. Doet er verslag van ODV Dokkum. Jelle van der Wal zit bij ODV Dokkum. Tenaard Vierwaarden, hier de Prins. En AC 500 in VCR met Miet Liesinga. Nou, dat zijn dus verslagjouwers die de hele middag op paard zijn. En werd smoorder ook. Verder volgen wij natuurlijk de heren van Broekster Boys. Zij reist Johan naar Lichtenvoorde. Naar Longa 30. En dat had ik alles te krijgen met mijn competitie. We hadden van een beetje ook nog omdenken voor de wedstrijd van Juster Jonne. HZVV tegen Schruster V. En daar hadden we de bekerfinale. Lammert Brouwer en Bauke Bosma hadden Juster in de West. En daar hadden we nog omdenken voor. Verder is verslagjouwer Erik Visser nog op zittenwest in Twisler Heide. Want Oege Sietse van Lingen. Hij voetbalt in Thailand. En daar kreeg je vanmiddag nog een reportage van de jaren. En we doen nog een stapje naar het keertsen. Ronnie de Wet, hij is aanwezig bij Moral Justus, bij de heren hoofdklasse. Nou, dat is het van 12 en 6 uur. Alle reden om met de harkjes, zou ik zeggen.
1: Goed, dank u wel, Lutsen, voor die taljochting. En dan geven we nou even oor naar Ronnie de Wet, want die is in Moral Justus op de keertsvelden en die doet haar verslag. Goedemiddag, Ronnie.
3: Ja. Goeie media, ja, dat klopt. Of ja, goeie media klopt helemaal. Nou, zo die meer, de krijgt weer een bal gigantisch bovenslijn. Ja, ik ben aanreiziger naar Moire Lussus, waar je de heren hoofdklasse bent. Nou ja, die ben je net alleen, want de dames hoofdklasse ben je rek en de dames eerste klasse. Dus ja, daar is aardig wat keerts. We hebben er een prachtig mooi waar bij op dit moment. En ik kan je vertellen, de eerste wedstrijd in Binneldien, dat is Patuur 1, Remmel Bouwman, Jon Laars van BMW, Pieter Talsma. Die hebben vier wezen gelijk 6-2 won van het partuur Steven Koster, Pieter Jan Leijenaar en Geren de Boer. En dan hebben we partuur Traaien, Peter van Zuiden, Albert Hoekstra en Kevin uit Heemstra. Die won met 4 van mij in. En 6 gelijk van het partuur Fjouwer, André van Delen, Jon Banstra en Lars Pieter van Straten. Jon Banstra is erbij bijlaten, want Thomas Dijkstra die hem al meldt. En dan hebben we de plaatselijke favoriet Johan Sipma, die komt hier uit Leusenswaai. Mike Gabion van Papna en Hendrik Kooster. Nou, die won vrij gemakkelijk hun partij. Eerste partij met 4 van 12, 6 jouwers van Paul Dijkstra, René De Haan en Ion Team IJsma. Nou, de uitslag van de dames, die heb ik net geslaagd. En wil Jeroen bij Spatsectie en ook dat nog van Wanda krijgen, dit en dat. Maar het is hier prachtig mooi waar en alles. En het is hier geweldig van Wanda. Het keert van in waar we blijven hier, maar leusjes. Alles hier perfect van. Ik zit hier ook met een broodje en een wat sap. Dus dat is zo mooi wat.
1: Goed, dankjewel Ronnie. Lekker eten. En in het tweede uur komen we even bij jou. Waarom?
0: De Weekend Nieuws Show. RTV NOF.
4: Don't you ever stop, long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start. Get your car out of that gear.

0: Ja, met dit nummer van Harry Styles. We komen wel weer aan het einde van het eerste uur. Hè. Maar ik bleef wel hangen, zoek ze. Want in de 12 uur hebben we echt weer heel mooi nice en mooie muziek. En nieuwsgierige onderwerpen.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerheen. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-BOA's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs.

0: Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is RTV NOF.
12: Mino, de Weekend Nieuws Show.
1: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
13: Het evenement Bumarok in Anjem.
12: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: en met dit nummer van ABBA komen we alweer in de tweede uur van de Weekend Nieuws Show. En nou, mijn naam is Hanneke Skerion en tegeren met co-presentator Arnold Hiemstra hebben we dit uur weer nieuwsgierige onderwerpen en mooie muziek. En de techniek is in handen van Klaas Kempenaar. In de studio hebben we nu Romy Kempenaar. Welkom, Romy. Wie gaan praten we doen? Wat zei ze morgen?
1: Ja, ja.
0: De gemeente Dantemadiel die had 2025 afsluiten met een positief financieel resultaat van 3,2 miljoen. Ook de algehele reserve, bedoeld als buffer voor onverwachte tjinvallers, groeide naar 14,8 miljoen. Met deze resultaten bleef Dantemadiel een financieel zoende gemeente. Het is een heel mooi resultaat, Romy. 3,2 miljoen kunnen we wel zeggen.
1: Ja, ja, er zit geen kanttekening aan dat we tot jaarwijs 2025 nog de verwachting hingen dat we ongeveer 4 miljoen overhouden zongen.
0: Oké.
1: Dus daar zit het tekort in de jeugdzorg.
0: Ja.
1: En daar is het laatste jaar hier. Zie je een derde aardige tjinvallers in ten opzichte van dat wat we verwachten hingen. Maar ja, 3,2 miljoen is natuurlijk. Voor een gemeente met mijn jochentje in 1000 inwoners nog steeds een gigantisch bedrag.
0: Ja.
1: Dat we die erbij plussen kunnen op algemene reserve.
0: Ja.
1: Zo, geld overhouden is ook geen doel aan zich van de gemeente. Want je hast het geld om te broken voor die inwoners. Maar op het moment dat je geld overhoudt en je hast een gezonde algemene reserve, dan hoest net heel gauw hele ingrippende besluiten te nemen die de meesten heel bot rijden. Dan kun je volle met je constant beleid hebben, geen verrassingen. Of minder verrassingen die de meesten van de gemeente verwachten kennen. Dat is meer het doel van dat geld doorhouden. Het is geen doel op zich.
0: Nee, maar het is mooi dat het zo is, uiteraard. En ja, waar komt dat geld precies bij? Is dat structureel of ben dat incidentele meivallers?
1: Ja, de meivallers die ben over het algemeen ben die vaak incidenteel. Dus die komen ben eenmalig.
0: Ja.
1: Dus de tjinvallers ben vaak structureel. En dat zien we bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg. We zien in de jeugdzorg dat er gewoon meer aanvragen komen. En ook steeds meer complexere troffenwezingen binnen. Dus complexere behandelingen. En die zien we gewoon iedere keer weer omkomen. Dus het is. Ja, het is geen vast gegeven dat iedere hier zo goed draait als dat we in 24 draait.
0: Nee.
1: Juist omdat die hegere kosten in de zorg, want we zien het net alleen in de jeugdzorg, maar ook in de WMO.
0: Ja.
1: Ik bedoel, iedereen ziet het in zijn eigen buurt. Er komen steeds meer orden.
0: Ja.
1: Er komen steeds meer scootmobielen, trapliften en dat soort dingen. Dus dat maar wel financiert.
0: Ja, precies. En toen eerst ik al de jeugdzorg. He, dat, daar, ja, dat valt achteraan dus al. Maar. Ja, want men zocht over de hele linie bij alle gemeenten, net tot het hele land, dat het daar best wel kniept, dat het best wel heel lastig is. Hoe is dat te verklaren dat dat zo groot wordt? Die zorg.
1: Ja, ik denk net dat dat om meer is om dat te duiden. Dus juist wel dat de trajecten gewoon duurder worden.
0: Uh-huh.
1: Maar het Rijk had ook geld beschikbaar gesteld voor de transformatie jeugd, heet het dan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dat de hele jeugdzorg alles inregelen wordt en we bij het actie wordt en hoe kan je meer op een voorkant zetten? Hoe kan je eerder bij de meisjes wijzen? Hoe kan je preventief iets doen? En ik weet er net precies het fijne van, want ik haar zorg, jeugd, haar ik nooit in portefeuille gehad als wethouder.
0: Nee.
1: Dus dat is echt de wethouder sociaal domein die daar meer op het diepte inzet.
0: Ja.
1: Maar ik weet wel dat ze ermee bezig zijn en dat ze volle meer naar de voorkant willen en naar de preventiekant daar.
0: Ja.
1: En ik ga mijn eigen gedachten er wel bij waarom het, de jeugdzorg stijgt. Maar ik denk dat iedereen dat wel had.
0: Ja, nou ja, maar als het vergelijk is bij vroeger, dan is het nog wel een enorm taalnaam. En ik weet net als toen ik signalen kreeg dat er meer gezin binnen mijn problemen en dat ze tussen bal en skip vallen.
1: Ja, maar ik boeten de jeugdzorg om juist dat ik in bijvoorbeeld de participatie werd. Dus juist dat steeds meer mensen toch best wel heel moeilijk zetten. Ik mij de inflatie die het nou weer onjagen wordt door die ellende in Iran. En dat jouwt voor een hele prutte meisken toch wel onrust in de beurs.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, waar ligt het aan? Het zijn tal van factoren.
0: Ja.
1: De wereld is ook gewoon complexer dan dat het vroeger weer.
0: Ja. Maar vraag je me, hadden ze jij er hulp? Is dat ik aan iets wat mij speelt, denkst?
1: Dat weet ik net. Dat kan ik echt net inschatten. Want nee. Ik doe de trofverwezing net. En ik doe de zorgintake ook net. Ik ga wel altijd zijn. Maar dat is een meer persoonlijk. En vanuit de portefeuille financiën. Van wijs er nou alsjeblieft wel wagen op. Dat die zorgondernemers ondernemers zijn. Jeugdzorgondernemers zijn ook ondernemers. En ik wil die mensen niks te kwaad doen. Maar het doel van een onderneming is wel economisch de continuïteit. En hoe was er wenst van haar? Hoe was er van leven?
0: Ja. Ja.
1: Oh, en dat, ik zal net een ondernemer te kwaad komen, maar het is onder gemeente. Op het moment dat je opdracht juist, dan regelst je hoe je dat doet. Dus zij is net met die trofverwezingen en de zorgpartijen, dit soms zelf de indicaties meidt in de afwegingen. Dat is hetzelfde als naar de bakker gaat en die beurs juist, dus zij is pak er maar wat uit voor de balen. Ja, zo werkt het net.
0: Nee.
1: Ja, zo werkt het dus wel. Maar zo zoet net werken, maar er is nog een hele prutte op regie te halen. En ik, wat nogmaals, ik zal die zorgondernemers net kwaad man als dat hij bewust iets verkeerd door of zo. Ik geloof vast dat de intentie goed is. Dat de intentie er is om die band te helpen, zo snel mogelijk goed te helpen. Maar het is echt gewoon een onderneming.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dan komen we weer bij de privatisering van de zorg. Nou ja, dat is een riksverhaal.
0: Ja.
1: Daar vinden we echt alle jij wel wat van.
0: Ja, ja. Nou ja, ik wil er even op in, omdat het natuurlijk wel van invloed had op die een heel miljoen die er meer werd hier.
1: Ja.
0: En wat kunnen de burgers nou vernemen van dat er zoveel geld is? Wat ga je, ga je een plan van, nou dan kan dit er ook in, dat kan er ook in.
1: Nou, sure, wat ik krijg al zei, dat de burger kan vernemen dat er geen ideologische dingen gebeuren. Dat er geen vreemdigheden komen. Voor de komende jaren ziet het er echt wel redelijk uit van dat wat we als college nou weten. Ik weet de exacte cijfers nog net, wie werken dat nog verder uit. Maar het punt is een beetje, dit geld wat over is eenmalig geld. Dus dat komt bij de algemene reserve. Als we investeringen door in wegen, squallen, dwarpshuizen, die komen iedere jaar weer aan. Dus in die positie maken ze de oren besluiten. Doe kerst in één jaar wat 10 miljoen overhouden. En tagelijk je squallen betalen kennen, omdat je verplicht bent om die in 40 jaar aan te schreeuwen qua rente en aanlassing.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel wat een technisch verhaal. Ja. Maar dat maakt het gemeentefinanciën echt wel complex.
0: Ja.
1: En dat maakt het soms ook wel eens moeilijk uit te lezen. Dit is mooi, want er staat een gezonde buffer.
0: Ja.
1: Maar die buffer kan zinvallers in de komende jaren opvangen. Kerst ook eens een keer ergens iets plussen bij de projecten die het nou in de begroting staan. Want ja, wat staat in de begroting? Nou, MFC van Waarden staat in de begroting. Vlaasdretten Verstrijn staat in de begroting. Dus die hebben alle hebben grote projecten in de begroting. En daar hoest op dit moment even net om te tarnen.
0: Nee, dat kan gewoon terug in. Zoals ze inderdaad in februari, nou, dat is natuurlijk al jaren, ben we daar met dwaande. Maar dat zei ze kunnen ook al hier terug in.
1: Nou ja, daar staat het budget wat er hier daarvoor beschikbaar stelt had. En daar hoort nou in ieder geval nog niks bij wij om het feit dat het financieel nog gezond bent.
0: Ja. Ja.
1: Dus op het moment dat je echt uit de bocht vliegt structureel, ja, dan snapt ik iedereen dat een college en een gemeente hier iets dwam had.
0: Ja.
1: Want dat doe je dus eigenlijk. Ja. Dus het is naïef om te denken van had een gemeente uit de bocht vliegt dat ze hun geld bij hem schotten en dat ze bij verder gaan kennen, dat ze al die dingen hebben.
0: Ja. Ja. Maar hard ik in dat je wat behouden binnen mij geld uit Jaan?
1: Nee.
0: Dat net.
1: Nee, wie doet wel wat gebeuren. Maar volgens mij hebben we de laatste jaren ook wel zien dat er prutte fietspaden, prutte wegen op knap zijn.
0: Ja.
1: Er is echt wel goed investeerd, maar jou moet ook investeren.
0: Ja, ja, precies. En nou, achteral, ik bleed dat je hem net fuseert binnen mij, wat is Friesland.
1: Nou ja, wie had daar als partij altijd, als de partij werd ik dan verzet, had daar altijd verstingen. Wie ben ik altijd de verkiezingen zijn gang. En de partijen die het van de zelfstandigheid winnen, die had ik de laatste jaren altijd de meerderheid gehad in de rieën.
0: Ja.
1: En ik merk nou ook dat het geen discussie meer is in de rieën.
0: Nee, precies. En als laatste vraag, waar maakt je hem het meeste zwaar genoeg voor 2026?
1: Ja, 26 nog net specifiek hoog over. Maakt ik me persoonlijk wel de meeste zwaar genoeg het hele sociaal domein.
0: Ja,
1: en dat is net alleen nog de kostenkant. Maar dat is gewoon dat de oontalen groeien. Maar die oontalen ben maar kille cijfers. Achter al die oontalen zitten gewoon mensen die het in ellende zetten.
0: Ja. Ja.
1: En om die mensen uit de ellende bij te krijgen. Want die zorg, dat is geld, dat ben kelle cijfers. Maar die ellende die daarachter zit, dat is krekkelijk als mijn schuldenproblemen of inkomensproblemen, vooral schuldenproblematiek. Waar ben je van het zinken de sigaar? Dat ben de ben uit die huishouding.
0: Ja.
1: Dat ben de grootste opgaven. Maar dat ben al jaren de grootste opgaven. En wie ben heel bot afhankelijk van financiering uit het Rijk. Maar ik van gewoon dingen die het in de wereld afspelen.
0: Ja.
1: Inflatie, dit komt door ellende in het Midden-Oosten. Ja, ja. Dat kan je hierin dan wat net oplossen.
0: Nee, maar haast er wel mee te krijgen.
1: Haast er wel mee te krijgen, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, hartstikke fijn dat ze daar even over vertellen woordest in de uitsturing. En ik wens je hier nog een hele fijne weekend.
1: Nou, dank je wel, jij Mike.
0: Ja, oké. Okay.
2: Altijd actueel. De Weekend Nieuws Show.

0: NOS Agenda.
1: Ja, deze keer hebben we even wat uitzocht hier in de omgeving. Want ik dit hier iedereen aan je Bumarok. Een evenement wat al een skoft in aan je organiseren wordt. En wij praten erover met Bote Banstra. Goedemiddag, Bote.
2: Ja, goeiedag.
1: Ja, in aan je is het al feest. En dit wordt al een aantal hier organiseren. Hoe is het eens ontstaan, het Bumarok?
2: Bumarok, ja. Vroeger in de strandpop op Schoons. En nou, dat kon het meer. Dan hing we plaatst in het Bumertuin in Haaien. Daar hing we dan een liet feestje en ja, dat groeide een beetje uit. En ja, nu zitten we hier op de ijsbaan in Haaien. Ja, het Bumerak een beetje ontstaan.
1: En je bent met mijn team van vrijwilligers die het opzetten, ha? Hoe is de sfeer er nou op terrein? Want ik hier op achtergrond her en der wat geloden.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, we hadden een zomerman het opzet. En ja, heel veel vrijwilligers. Die worden echt stikker veel vrijwilligers. Ja, en maar dit waar, ja, het zweer is nog super en het rent al aardig vol. Dus ja, voor de eerste band ik wel leuk, vind dat er midden in betekent al wat animo is.
1: Ja, want je bent correct uit eindzetten?
2: Ja, we zijn hier nog bij we losgingen en ja, succes. De eerste 100 man ben er al denk ik. Dus ja, we gaan niks te klagen.
1: En hoeveel steeds je dit nou voor het Bumarok? Want je had dit nou al een paar keer opzetten.
2: Dit is voor u de 8e keer nog.
1: Dus je zit haast een jubileum aan te komen.
2: Dus het gaat, ja, de volgende keer moeten we nog een rutter pakken, ja.
1: Je weet, zit er ook al nog op het programma, Bote?
2: Wat staat er al in op het programma? We beginnen al met Papa J en je nooit komt met Tuzelem, dat is een hudere band, en Vortex. De Nooi hebben een band die speelde voor Queen covers, Queen cover band. Dan hebben we nog Vol Gas, Trieske Boeren Rock. Dan krijgen we nog een Volbeat band, nog een cover band van Rammstein. En we sluiten af met een DJ Fire King. Dat is wat heel wat dwarsbal. Dit is een mensen die net zo van de rock horen. Ik is er een lekker doosje. Eind van de jongen, dus dat moet helemaal goed komen.
1: Ja, want het gaat nog wel even een skoftje trot, denk ik, had ik het programma zei jaar.
2: Ja, het is vrienden tot in, dat is een beetje de bedoeling.
1: En binnen er nou tickets te krijgen voor het festival? Want vooral kon je tickets krijgen ook via MG Tickets. Maar misschien kan het onderdoor ook nog.
2: Ja, gewoon door binnen elkaar zijn, binnen elkaar verkeerd, ja. Dat,
1: en wat kost je die?
2: €25 voor 12 uur lang muziek, dus ik denk net dat het gek is.
1: Nee, en wat is het adres van het festivalterrein in Haaien?
2: Ja, dat is de... Ja, dat had eigenlijk geen adres, gewoon de ijsbaan. Het is een beetje zeker dat is Haaien, hè. En als mensen een beetje goed luisteren, dan komt het vast goed.
1: Dan weet ze het wat te vinden. Ik geloof dat het skeentje hoe de supermerk is, of net?
2: Ja, klopt, ja.
1: En is er weer nog wel op je website misschien of op een Facebookpagina nog informatie te vinden?
2: Ja, op Miami Fans dan staat al informatie in principe voor het festival.
1: Goed, dankjewel Bote voor de taljochting hier in de Weekend News Show. Ik wens je een hele mooie data daarin aan je en een heel soort willen.
2: Ja, je maakt dan succes en bedankt voor dat.
1: Ja, gradien, hoi.
2: Oké, groeten, hoi.
3: Ekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda apenstutje rtvnof.nl. Dit is de Weekend Nieuws Show.
0: Bij Arnold Hiemstra.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Laatste blik in de vinnen van het Dokkinga College. Oud-leerlingen en oud-docenten kregen deze week nog één keer de kans om rond te rennen in het gebouw van de vinnen van het Dokkinga College in Dokkum. Het squalgebouw werd naar de simmer gesloopt vanwege nijbouwplan. Bij het openstellen kwamen een soort ontdekkingsboppen om squaltijd, lessen en bijzondere momenten. Er konden bezoekers informatie krijgen over de toekomstige ontwikkelings op het terrein en voor een soort inwenners van de regio betjutte het een bijzonder afskie van een bekende plak in Dokkum. Tussen deelnemers geniet je van de motoralfsterrentocht. Arune Wieker lutst de motoralfsterrentocht op nij een soort deelnemers en bezoekers naar Friesland. Ik in Dokkum wie het druk, daar het honderden motoren terug de binnenstad rijden op wij naar de volgende stempelpost. Bij de Roetendels dienen een soort belangstellenden om de motoren te bewonderen en de deelnemers aan te moedigen. Trof het mooie waar? Bewenners van het Ameland krijgen de mogelijkheid om mij te praten over het onderzoek naar de Vargul tussen Holwert en het Eiland. De berichtbrens van het Ameland zit al langere tijd onder druk door verzoning van de route voor de veertjeest. Daarom wordt onderzocht hokker oplossings mogelijk binnen voor de toekomst. Omwenners en belutselen kunnen haar ideeën en zorgen delen onder de inspraakmomenten. De uitkomsten van het onderzoek moeten helpen bij toekomstige karren om de verbinding met het eiland hinnen. In Dantemedeel is deze week de nieuwe coalitie presenteren. De partijen hebben afspraak maken over de plan voor de komende bestuursperiode en presenteren daarbij een college met vier wethouders. Onderwerpen als wenningbouw, leefbrunst en verschennings in de dorpen krijgen daarbij een soort ontdekking. De coalitie zei inzetten te wonen op gewerking met inwoners en verenigingen. De gemeente hier bepraat het plan met kwarten officieel.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Je hoort een droge dag met zinnen en er dreeuwt wat hege bewolking over. Met een zwakke, ontmatige west-noordwestenwind liggen de temperaturen rond de 29 graden op de wadden tot 22, 23 graden in het zuidoosten. In de nacht is het droog, klaart het op en is het aan 12 14 graden met een zwakke oostenwind. Morgen en maandag droog met een afwisseling van wolken en zinnen. Met een zwakke, ontmatige westenwind liggen de temperaturen rond de 22 graden. In de nacht van maandag op tiesdag 16 graden en buien. Tiesdag buien, dan 18 graden met een matige tot krachtige zuiden tot zuidwestenwind.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-Eerst-Friesland?
1: Dit is de Rietsagenda.
2: De Rietsagenda van Noord-Eerst-Friesland wordt verteld door Sietse Dijkstra, griffier van gemeente Noord-Eerst-Friesland.
3: Ja, dank u wel. De komende weken komt de gemeente hier van Noord-Eerst-Friesland op 2 juni weer bij elkaar. En dat gaat om tiesdag 2 juni en tongsdag 4 juni. Nou, en ik zal de beide jongen even balans. Beide jongen staan vooral in het teken van de nieuwe coalitie en het nieuwe college. En dat begint dan op tiesdag 2 juni om 8 uur, jongens. Dan zal er je kennis maken met de 5 kandidaat wethouders. Want zoals bekend binnen er 5 coalitiefracties voor de nieuwe rietsperiode. En elke coalitiefractie had een eigen kandidaat wethouder naar voren schoot. Terug het CDA is dat mevrouw Geertje Schoorstra-Boeinga. Terug Sin is mevrouw Dikkie Alkema voordroegen. Terug de ChristenUnie gaat het om mevrouw Lisbeth Vellinga-Zijlstra. Bij gemeentebelangen om Pieter Braaksma. En bij de VVD gaat het om mevrouw Gerda Bos Jonkman. Dus in totaal 4 vrouwen en 1 man. En van die 5 ben er 3 wel redelijk bekend bij de Rie. Want het gaat om 2 zittende wethouders, Vellinga en Braaksma. En de fractievoorzitter van het CDA, Geertje Schoorstra. Maar er ben ik 2 voor de mensen nog volslijn onbekend. En dat betreft mevrouw Alkema. Zij is nu bestuurder bij het Lauwers College, komt dus uit het onderwijs. En dat laatste geldt ook voor mevrouw Bos Jonkman. Ook die komt uit het onderwijsveld. Nou, hoe gaat dat deze dion? De 5 kandidaten die stellen hun vooronderingen, vertellen wat ze binnen, wat hun dwaande houdt. En maakt ze vooral ook kenbaar wat haar motivatie is om wethouder worden te worden in de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Vervolgens kunnen je vragen stellen. Dus kiest eigenlijk zeggen dat het een soort van openbaar sollicitatiepartij is. Dat is tiesdag 2 juni. Dan krijgen we het vervolg op tongsdag 4 juni in het besluit, de besluitvormende vergadering van de RIE. Dan zal onder andere het nieuwe coalitieakkoord, samen bouwen aan een sterke toekomst, zal bepraat worden. Het coalitieakkoord van CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD. En dan zullen ook de 5 nieuwe wethouders terug de RIE benoemd worden. En als extraatje wordt er hier nog vragen om mevrouw Bos een ontheffing te verlenen om wethouder te worden in uw gemeente. Want de gemeentewet schreeuwt voor dat je als wethouder wijen moet in de gemeente werd je wethouder worden. Bij mevrouw Bos is dat net het geval. Zij wint het in de volom. Maar de gemeente kan haar een ontheffing daarvoor verlenen. Dus dat ze toch wethouder in Noord-Eerst-Friesland werken. Dit alweer op tiesdag 2 juni en tongsdag 4 juni in de Rietzeel van het Stadhuis in Dokkum, ingang van de supermarkt. Je kunt erbij wijzen, de koffie staat klaar. Nog een keer op tiesdag beginnen we om 8 uur en op tongsdag gewoon om 11 wachten. Maar je kunt ook alweer wat thuis volgen voor de televisie. Op het kanaal van RTV NOF en ook online op de stream van RTV NOF of op de stream van de gemeente Rie zelfs. Hoe dan ook, ik wens je een heel goed weekend.
2: Dat wie de Rietsagenda voorlezen door Sietse Dijkstra, griffier van de gemeente Noord-Eerst-Friesland.
4: De weekend nieuwsshow RTV NOF.

0: Ja, en dat wie de Bronski Beat met het nummer Small Town Boy. En dan gaan we nou live naar Ronnie, want die staat nog steeds op het Keertsveld in Moarelius, als het goed is. Bist u daar, Ronnie?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Mooi zaak.
1: Ik zit in een wijn.
0: Hoe zit in een wijn?
1: Ik zit in een soort van achterautotrailer, zit ik. Maar het voltallige bestuur hier en nog wat meer mensen van de perske natuurlijk, die hier en een keer. We zitten hier te zien, rugt u te zien op die hoofdklasse Partij van de Mon. En nou ja, daar is nou de eerste omloop in de verkeerd. Daar heb ik al zei dat de partuur 1 en 3 en 4 en 8, die Windeltron uit de omloop, dat heb ik al omneemt. Daar komen we dan nog bij Juri de Groot, Mark Mendes van Jari Visser. Die keert zit Sien Auke Boomsen met Maarten Leijenaar en Jelmer Mierema. En dat winnen Auke Boomsen die met 4 om 4 of 4 of 6. Nou, Auke Boomsen is een oud inwender van Moarelius. Dus die wordt direct uit de plaatselijke favorieten beschouwd. Die had je altijd in Moare winnen, maar hij wint het nu in Jesterijn. Dan hebben we de laatste partij. Dat wie eigenlijk de mooiste partij van de list. Want dat wie Menno van Zwieten naar Rick Minnetsma en Tjesse Steenstra. En die moesten het zien. Martin Bertsma, Hessel Postma en Erwin Sielster. Nou, dat zijn echt waar van de toppartijen. En daar zit ik eigenlijk wel even naar u te zien. En denk van nou, hoe is dat goed? Mooi gelijk op een partij. Maar dat waren het net. Het waren een 4 om 1 en een 6 niks winning van de partij van Menno van Zwieten naar Rick Minnetsma en Tjesse Steenstra. De partij van Martin Bertsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Hien daar een hele prutte hien die boeten. Nou, we hebben nu met die 12e omloop bezig en op bezig. Partijen 1 en 3 en 4 en 8. Die ben 10 de andere gang. Daar heb ik voor hem ook even de uitslagen van een dames hoofdklasse van de eerste omloop. Daar wie partijen, daar ben ik voor jou 1, Iris Veldman, Lisanne Skaring en Sennet Saad. Die keertsen de eerste omloop 10. Louise Krol, Rick Zwinia en Jelde Koopmans. Nou, dat waren 4 wezen gelijk. 4 size voor de partij van Louise Krol. Die. En het traaien fjouwer die keertsen, dat die Roelie Kroonik, Jessica Teps en Noah Elzinga. Die keertsen zijn Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Winia. En dat waren een fjouwer om een 5 en 2 zij zo winnen van de partuur van Smink. Daar in de 12e omloop is daar inmiddels ook al verkeerd, maar daar heb ik nog geen uitslagen van. Dus dat neem ik aan, neem mij bij Roen bij Spat.
0: Tien dank Ronnie en dan putte succes daar.
1: Dank u wel.
0: Goedien.

Munnik, maar het regent zonnestralen. En daarmee zijn wij alweer onder eindkaam van dit twadde oer. En dit wie alweer de weekendnieuwsshow van Sneun 30 Maaie. Wij hadden van genoten. Voor meer nijs en informatie kun je jou terug op www.rtvnof.nl of volg je op Instagram en Facebook en blijf op de hoogte van wat er speelt in deze omjouwing. Heb je een nice tip, dan kun je dit trojan op WhatsApp naar 0511-44-12-02 of mailen naar nieuws@rtvnof.nl. De Jeremij co-presentatrice Hanneke Scarion en technicus Klaas Kempenaar wensen we jou een heel goed weekend.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
3: Ja?
2: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
7: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
6: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
7: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: De pannenkoekrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Windesheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg, maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
19: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Tromeesje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Het is 3 minuten om 12 op deze 30e maaien, de laatste sneu van maaien. Wij stien voor een nieuwe aflevering van Roewij Sport op deze sneu in de midden op RTV NOF. En dat doen we samen met Alle Venstra. Goeiemiddag, Alle.
3: Goeiemiddag, Lutsen.
2: Ja, goeiemiddag. Een bomvolle show. Dat betekent ook dat we wedstrijden hebben die om 12 uur al te beginnen. Die om 12 uur al beginnen. En dat is de eerste zijn we hier. Ja, een kraker. AC Vive Santertje en VCR. Meert Liesinga zit daar. Goeiemiddag, Meert.
4: Goeiemiddag, hier daar in de studio en Harkes om de radio. AC is... stevig van start hier en we zitten in de eerste minuut oefen op de rechterkant en de corner die daaruit voortkwam die werd nu voortkopt terug de verdediging van VCR, maar AAC bleef in balbezit en ja, daar komt weer een voorzet en top. VCR die roept nou even op en nou weer even de rust. Ja, deze wedstrijd begon met Bengaals vuurwerk. Een prutte reed witte reek hier over het veld. Een prachtige sfeer. Dus we zijn los, prachtige voetbalomstandigheden en de stand is na 1 minuut spelen nog steeds 0-0. De wedstrijd zit onder leiding van Rolf van der Meulen en de assistent-scheidsrechters binnen Jan-Paul en Remco Hamstra. Dat we de opstellingen ervoor even bijpakken, dat hebben we nu wel even onteerd. De wedstrijd is VCR had balbezit bij eigen strafschopgebied en probeert op te bouwen. Pak even het bladje, draaien we het even nog eens om. De opstelling van ASC 4 was zondag. Allard van der Bos op de goal. Hille Wiensma, Wiebe Pol, Auke Alma, Tom Schiefink, Sjoerd de Beer. En nou even een scotje op de goal van ASC 4 was zondag. Maar dat kan makkelijk pakt worden terug. De keeper van ASC, Allard van der Bos. We winnen bij Tom Schiefink. We gaan verder met ASC 24. Sjoerd de Beer, Hielke van Dijk, Niels Wering, Timon van der Borg, of van der Bos, sorry, Tycho Borger en Arend Veenstra. Dat zijn de halve spelers van ASC 24 die het vanmiddag dwamaten in deze nakompetitie kraken. En VCR zet het zijn oer. Klaas Dirk Dijkstra, Jorrit Hiemstra, Erwin Raap, Douwe Wiegersma, Ruud de Haas, Jarno van Dichelen, Nick Kai, Iwan van der Meulen, Yannick Haakma, Rink de Haas, Jouke Hoekstra en Jordi Mossel. Dat zijn de alven van VCR die het dwam hadden. Twee Jelien spelen deze twee ploegen action kwam er in de nacompetitie en toen trok ASC om het langste eind. Dus ja, maar de wedstrijd zit altijd wat dichtbij en kwam er tussen deze beide teams. Een oefenwedstrijd in het begin van dit seizoen wie een overwinning van VCR. Dus het kan alle kanten op hier. En ASC had op dit moment een voorzet voor de goal en er komt er een corner uit op de linkerkant. Na 3 minuten speel je in de stand hier nog steeds 0-0.
2: Nou, meer lees ik aan. Hij trapt deze Roewij Sparta. Hij is dus vanmiddag verslaggever bij ASC 24 in VCR. Zometeen kreeg hem van u het volledige oorzaak. We hebben dus vanmiddag met hem aan de horen. Eerst draaien wij muziek en dat komt van ABBA, de Summer Night City. Is de eerste muziek van deze aflevering van Roewij Sparta op Steun een beetje, goeie met je.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Lutsen de Boer.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Alle Veenstra.

0: Abba en de Summer Night CDU uit 1928. Eerste muziek in deze Rondwijs Sparta-aflevering van deze snelle beetje van 30 maaien. Nou, zo had iemand gezegd, wij trappen voor het huis van 12 uur lang met Meert Liesinga. Hij zit dus even met je bij AC 25 in VCR. Nou, de rest van het programma, Veenstra.
1: Ja, dat zal ik even nemen. De eerste klasse, en dat is promotie. Promotie naar de vierde divisie. Dan speelt het Longootje in Broekster Boys. Dan van de promotie naar de tweede klas. Dan speelt het IVC in Bekwiek Dokkum. En daar is voor USB van met je Johannes Douma. En dan haal ik nog uit de derde klasse naar de, of van de vierde klasse naar de derde klasse. ODV in Dokkum. En daar is voor USB Jelle van der Wal. Nee, jawel toch?
0: Ja, ja zeker.
1: Ja, Jelle van der Wal, ja, ja. Ja, klopt. Wel. En dan Correndos, hè, dat gaan we graag even oefenen, maar heer Lutsen, het zien Harkum op einde. En daar gaan we Joert de Soer.
0: Laat het allemaal hennen, maar ja, dat is Hilke, ja, de Graaf.
1: Dat gaat Hilke de Graaf nog hennen.
0: Nou nee, ik hoop dat het er is.
1: Nou, dat het er, ja, die hadden we, jong. Die had een snelle auto. Dan hebben we nog Trien Woden zien RWF. Daar is Bouke Bosma voor u.
0: Corinos is het, nevens mij.
1: Corinos.
0: Ja, ja. Nevens mij, maar dat jij aan van Hilke. Hilke, ja, die weet alles.
1: Ja, Hilke die weet alles.
0: Ja, daarom.
1: En dan hebben we nog promotie naar de vierde klasse. Hè? Vierde klasse naar de vierde klasse. Ja. Daar is AC 25. Dus als je feestje, dan gaan we meer in Lisica. En dan ternaat zien van Woden. Wedstrijd begint om 3 uur. Daar is ieder prins voor u. Dus dat hebben we vanmiddag op het programma. En Ronnie nog, hè?
0: Ronnie, ja. Ronnie, die doet het stapje, hoor.
1: Ja, die doet even voor u moral justus.
0: Ja.
1: En de hoofdklasse. Keertsen.
0: In de week een nieuw show weer ik al die heren. Wij zullen eens even wat de stroom van zaken daar is. In moral justus. Ronnie de Wet, goeie met je.
2: Ja, goeie medie. Nou, je komt er op een heel mooi moment in. Want de plaatselijke favorieten, dat is Partuur C5. Johan Sipma, die komt er uit Lusterswij. En Gabion van Popta en Hendrik Koster bij zijn maten. En die keert zit hier Partuur 8. Dat is Auke Boomsma. Die komt officieel ook hier van Moaren. Wint het nog in de wedstrijd. Maarten Leijner, Jelmer Minema. En daar stond het nou, ik zal even zeggen, 5 niks, 6 12. Dus dat, die partij kan haast dingen wijzen. En de winnaar van deze partij, die gaat rechtstreeks naar die finale ta. Dus dit met slotte partuur van jongens Sipma, Gabriel van Papt en Hendrik Kooster voor. Dus ik neem je mee met deze slag, want ze zijn de eerste die nog een keertje ben. En Auke Boomsma, die stond hier nou bij de boom. Nou ja, die concentreert hem natuurlijk op deze slag. En een keertje die daar laat even zien. Daar brengt hij de bal. Ja, die brengt een heel eind over het perk heen. En dat betekent dat Partuur 5, Johan Sipma, Gabriel van Papen en Hendrik Koetsera, je met 5 om niks en 6-2 winnen en de finale binnenstappen. Nou, dan zie ik hem ook even meenemen naar de rest van de list die het nog de verkeerdste. De eerste omloop wie dat. Dat wie Partuur Remmelt Bouwma, Jon Lars van Beem, even Pieter Talsma. Die winnen met 4, wees de gelijk 6-2. Het is Steven Koster, Pieter Jolijnaar en Gerrit de Boer. Dan hebben we Partuur Traaien, Peter van Suiten, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra, die winnen met 4 van 1, 6-6 van André van Del, Jon Banstra en Lars Pieter van Straten. Werd André met Jon Banstra, die is bijlaten bij dat partuur, want Thomas Dijkstra hem aanmeldt en Jon Banstra komt van Nijtsjerk. Dan hebben we natuurlijk in de eerste omloop Jon Sip met Gabi van Pap en Hendrik Koetsera, die in de eerste omloop het echt net echt zwier. Die won met 4, 2, 6 jou van Paul Dijkstra, René De Haan en Jon Team IJsma. Dan hebben we nog het partuur van Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser, die verloren met 4 om 5, 4 size, ook zien Auke Boomsma, Leijnaard en Jelmer de Minema. Nou, dat daarna hebben we eigenlijk de partij. Dat wie partij van Menno van Zwieten en Rick Minders met Cheers Steden. Ja, die ben natuurlijk, had het nooit eigenlijk haast alles won wat er te winnen voel. En die moesten zien Martin Bersmeijers op pas met hem. Zielst er wat ik een van de toppartijen is. Dus ja, daar ging ik wel even voor zitten. Want ik denk dat wordt een hele spannende partij. Nou, helaas van mij en van alle taskhouders hier in Lusses waar op dat net. Want het waren 4 van 1 en 6 niks voor de partij van Menno van Zwieten. Dan heen we de tweede omloop. Die is inmiddels ook al in partij verkeerd. Dat is de partij Ian. Remmelt Bouwman, Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Die won met 4 van 2 en 6 van 4 van het portuur van Peter Versuyt en Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Nou, dan heb ik hem correct al een naam. Portuur van Johan Sip met Gabriel van Pap en Hendrik Kooster. Die wonen met 5 niks, 6-2 van Auke Boomsma, Martin Leijner, Jelmer Mienema. En die stond nu stil. Dus die heeft zich geplaatst voor de finale. En het EJNO al wachten tot de hele finale. Dat is portuur te zien. Menno van Sweet naar Rick Mendesma en Tjerse Steestra. En die keert ze daarnaast het Remmelt Bouwman, Jolaas van Beem en Evert Pieter Talsma. Nou, dat is hier op dit moment de gang van zaken. De dames keert hier rek en ik zie hem de volgende, als ik de vraag waar hij komt, dan zie ik hem ook even de stand van de dames hoofdklasse Troja.
0: Nou, Ronnie, dat weer een heel verhaal. Dankjewel. Graag tot zometeen. Wij zullen even hier in Stiensgeer. Hoe het de gaat bij Meent. Hij zit bij AC 500 VCR. Meent lees ik
3: ja. Ja, AC, wat hier als een combater de startblokken de wedstrijd omvangt. In de eerste 4 minuten al 3 corners krijgt. En uit de 3e corner, daar kwam dan ook de eerste goal al in deze wedstrijd. Het wie in de 5e minuut een kopbal van Niels Wening. En die, nou, hij kopt hem prachtig in de 4e hoek, keeper kansloos. Dus dat wie de 1-0 van AC is 75. 4 minuten later, dat zie je in de minuut, een scrimmer tweede goal van AFC. Dat rent ook maar krek goed aan en AFC pakt de bal over, neemt de ongeval over, over de rechterkant, of over de linkerkant. Bal wordt keurig terugspelen naar de rechterkant, scoort op een goal. Ja, en Jorrit Hiemstra die probeert nog redding te brengen op een lijn, maar hij tikt de bal in eigen goal. Dus de stand na 11 minuten spelen, AFC, VCR, 2-0.
0: Ja, ging ik rennen. Dat gaat mal daar in Stiensgeer. Nou, we blijven volgen tot ze vier meentlissingen gaan. Gisteren, wat er spelen de finale van de Noordelijke KNVB-beker. En dat is waar spelen in Sportpark Esserberg in Haren. En dat gaat tussen HZVV en FC Sarhusterveen. Ja, en Bauke Bosma en Lammert Brouwer. Zij reizen naar daarheen naar Haren en in de volgende bijdrage.
4: Het is FC Sarhusterveen net lukt om een kers op het bekerseizoen te zetten. Na een prachtige reeks waarin het moen van drie vierde divisieclubs PKC 2-2, Fjouwer 2 winst uit penalties, Flevo Boys uit 1-2 versluin en thuis een 2-0 overwinning op Aldevesten. De hele finale waard woon naar penalties van Lac Frisia nadat Lucas Nieuwenhuis de ploeg vlak voor tijd op 2-2 bracht. Dan joert de finale op de Esserberg in Haren, de thuishaven van bekwiek 1880. FC Sarhusterveen begon voortvarend aan het duel. De eerste zomeruten waren goed druk naar voren zetten en uit een voorzet waard Wiebo van der Werf de laatste verdediger onderuit hellen. Geen penalty, zei de scheidsrechter. Langzamerhand nam HZVV het heft in handen. Dat resulteerde in de 16e minuut in een 0-1 voorsprong. Een voorzet van links van de prima spelende Jens van Rooyen waard inteken terug Joël Zwering. In de 39e minuut maken HZVV de 0-2. Een actie over links werf van diezelfde Jens van Rooyen. Een prima passeeractie en het passeerde de keeper in de lange hoeken 0-2. Sarhusterveen probeerde het wel, maar meer als speldeprikjes lukt het net in de eerste helft. In de 43e minuut een prachtig applaus voor de 12 weken lien verstorende Joost Nieuwenhuis. Wat een diepe indruk maken heeft bij FC Sarhusterveen. Sarhusterveen probeerde het wel in de tweede helft. Het kwam voortvarend uit de startblokken in de tweede helft. Maar wien de intenties goed, in de 44e minuut waren die de groene islijn. Weer een hele goede actie, prima passeeractie van Jens van Rooyen. Hij pakte een meter of 50 en waard onderuit heel een meter of 6 boet een strafschopgebied. De vrije trap van Sander Dremetsiet sloeg in als een granaat, 0-3. De kopjes gingen naar beneden bij FC Sarhusterveen. Ze hadden deze wedstrijd vochten als leeuwen. Ze kwamen nog wel regelmatig tegen bij de goal, maar de krachten vloeiden fjord voort. En in de 63e minuut maken HZVV het dienwerk. Joël Zwering maakt de 0-4. Ook in het laatste jaar probeerde Sarhusterveen nog van alles, maar het lukte net. HZVV wie joert gewoon de betere ploeg en woon dan ik verdienen de Noordelijke Beker.
0: Dat was hier de bijdrage van Bauke Bosma. Hoe de samenvatting van Justin de heren die hier nog nijperteren. Onder andere mij Gert van Duinen, de trainer van Sruisterveen, en Wiebo van der Werf.
4: Bij de microfoon ga ik gewoon voor de Wiebo. Ja, dit maakt de grut volgens mij.
5: Ja, dat is helemaal goed. Dat zei ik eigenlijk bij Omroep Friesland, denk ik. Zei van, gewogen het licht bevonden in de finale.
4: Ja, maar wat heim ervan vochten?
5: Ja, voor elke meter en wie doet het best. En met een periode achter de recht. Ja, keihard. De van werkje willen, maar de kusjes dat is een beetje op ervaren niet, en op slimme giet hard rust.
4: En dan hier ik verwachten, want deze mensen met degradeert u die vierde divisie. Nou, ik denk dan kan er dan net zo'n heel groot verschil in zetten, maar het verschil wie groot vind ik.
5: Ja, het verschil wie heel groot. En waar kwam ik? Omdat wij net al de best van de dijk aan. Ja, dat er zit wat spanning in de ploeg dan. En ja, dan is het wel ploeg met kwaliteit. Ze had ik de beste reeks in de beker del zetten. Dus, en wij ik hem ook wel.
4: Dat heim ik niet, want ik bedoel, ik ga dat zien. Je maar twee vierde divisieploegen heim eruit knikkeren. En dat zei het al genoeg. En dan denk ik, ja, het zijn de nummer 1 in die vierde divisie. Dan maakt er mogelijkheden bij ze.
5: Ja, en...
4: Maar je vond ze net.
5: Nee, en... toch had best nog een paar kansjes, gewoon een paar dreigingjes en het mag ik even krijg mij zitten. En die man die ben vol effectiever, joh.
4: Ja, wat krijgt Vladerus? Ja, dan kreeg hem een enorme kans die de keeper eruit halen. En dat hier de onsluttreffer was, hè?
5: En dan mag het wel de helder maar eens zien, maar... Ach, ja. We hadden een mooie avontuur gehad.
4: Ja, inderdaad. En ik bedoel, in een hele minder periode bij hem uiteindelijk nog midden in zetten. Want je zit eigenlijk niet in een eindcompetitie. En dan zou midden periode achter dat eigenlijk dit opbrengen kennen.
5: Ja,
4: hoe gaat dat niet aan?
5: Ja, de varko wijze. Proberen dat om besteden, maar ik goed omdenken om een koor. Ik heb alleen voor Lucas, ik heb alleen maar respect voor de jongen, de stier.
4: Hebben we proberen gesprekken onderling hoor?
5: Nou, we hebben proberen buurkoolwesters ploeg. En dat is grote klasse. Ik ben Robben.
4: Die zullen dan wel. Dikke dank.
0: Tot zover hier eerste bijdrage. Zometeen nog een peteer mij Gert van Duinen, de trainer van Sruisterveen. Wij gaan eerst nog even in Stierskeer. Stierskeer Sruisum. Dan hebben we door AC en VCR.
3: Ja, VCR dat toch wel een beetje onder de druk van AC wij komt. Gevaarlijk wordt. Nikai Iwan van der Meulen, daar hadden de verdedigers van ASC het behoorlijk moeilijk mee. Hij was al eens een keer Del Lutsen, ze krijgt ook Del Helle op de rechterkant. Leverde een vrije trap op die helemaal oer naar de oorkant van Fjeldgi, weg waar de goal kwam. En toch, ook dan is de verdediging van ASC net helemaal safe, want dat wie weer een scrimmage waar die goal en het komen weer krijgt oplossen weer een troncorner. Nou hebben we VCR al, denk ik, al 12 minuten op de helft van ASC. Werd een vrije trap op de rechterkant. En daar staat bij Jordi Mossel zal die bal nemen. De lange meesken die gaan richting de goal. En ja, en het fluitje klinkt en daar komt de vrije trap. En ja, het wordt een gevaarlijke bal. Ja. En ja, hij gaat. Nou, is even nou wat de scheidsrechter beslist, die houdt doeltrap. Nou, het leek haast wel dat de keeper met ballen al achter de lijn deel kwam. Maar daar zit de correcte 4 voor het VAR. De stand bloot je 2-0.
0: Ja, alleen een spannend moment er bewind in bij ASC en VCR. Wij blijven de valkje. Nou, zoals ik al zei, Jostrione Reisgen, Lambert Brouwer en de Bauke Bosma naar Haren. Over de noordelijke KVB-beker HZVV en Sruisterveen. Je hebt hier al een samenvatting van de wedstrijd. En hij peteert mij met Wiebo van der Werf. Ik hier Lambert Gert van Duin nog even bij hem te steken.
4: Gert van Duinen, de trainer van Sruisterveen, hak bij de microfoon. We moeten het even in het Nederlands, kan het in Fries? Wat nou, doen we?
6: Ik mag de vragen wel in het Fries stellen, maar ik beantwoord ze in het Nederlands.
4: Oké, nou, ik stel ze gewoon in het Fries. Nou, mijn eerste vraag weer al, van hoe is het mij die?
6: Ja, niet zo goed natuurlijk. Ik zei al, mag ik kut zeggen? Mag dat?
4: Ja, het komt gewoon live op de radio doen. Dus.
6: Ik heb het nu al gezegd. Ja, nou goed, zo voelt het. En wat dan vooral zo is, is dat ik vind dat we gewoon... Ja, niet het niveau hadden wat we normaal wel kunnen. Nee, je hoopt vandaag ook gewoon je beste wedstrijd te spelen. En als dat dan niet goed genoeg is, dan is dat zo. Alleen ik denk dat we allemaal wel een beetje het gevoel hebben van... Ja, we hebben wel alles aan gedaan. Gewoon in energie en in blijven gaan. Alleen in kwaliteit was het gewoon niet goed genoeg. Hè? Zowel verdedigen als aanvallen. En dat kunnen we wel beter, maar dat was vandaag niet. En Ja, dat is dan zonde dat dat op zo'n moment niet lukt.
4: Nee, want weer dat HZVV door de linkerkant gevaarlijk.
6: Nou goed, we wisten natuurlijk dat Van Rooyen een gevaarlijkste man was. En ik vond dat we hem ook goed verdedigen. Maar er komen natuurlijk altijd momenten dat hij in grote ruimte in 1 tegen 1 komt. Ja, en dat hij dan, hij bereidt er 3 voor en hij maakt er zelf 1. Ja, dus ja, goed. Dus hij was ook nog goed vandaag. Dus ja, goed.
4: Ik zei niet in die onvoerder, ik zei op een gegeven moment dat denkste. Vierde divisie, onderaan, gedegradeerd. Je mag het trainen, vierde divisie Ploegenheim er dus uiteindelijk uitknikken. Dan moet een kans in zitten, Joord.
6: Ja, maar goed, dat die hadden we denk ik ook wel. Alleen moet je zelf wel goed zijn en goed verdedigen en vaster zijn aan de bal. En dat waren we gewoon niet. En dat zij onderaan staan, dat zegt me allemaal niet zoveel. Ook wij staan onderaan en als je dat wekelijks ziet, dan is dat verschil gewoon heel klein. En dat zal bij hun net zo goed zo zijn. Ja.
4: Wat je hem dus in die wedstrijden tussen, in de bekerwedstrijden wol opbrengen kon, dat kreeg hem je ooit net van, Wander. Gefeliciteerd. Daar leidt hem dit aan.
6: Ik denk niet dat het in opbrengen zit, maar je moet gewoon wel goed aan de bal zijn en goed en slim verdedigen. En dat hebben we nagelaten.
4: Zit daar het grote verschil in?
6: Ja, dat vind ik vandaag wel. We hebben een aantal afspraken en dat doen we heel vaak goed, alleen soms ook een keer niet. En soms was het deze keer direct een goal. Als je de voorzetten die er beide ingaan, ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Dan moet je met genoeg mensen tussen de palen staan en dat gewoon verdedigen. Ja, dat deden we vandaag niet. Ook heel vaak wel, maar in het moment dat we het niet doen, werd het afgestraft. En, goed.
4: Je kreeg hem krijg van die Rustigheim een enorme kans aan.
6: Ja.
4: Die de kippen eruit zocht, dat weer ons de treffer was. Dan hier de wedstrijd eventueel kantelijk kent.
6: Goed, kijk, dat is heel anders. En vlak naar rust ga je ook op zoek. Ja, dan geef je vrije trap weg, 3-0. En dan is het natuurlijk eigenlijk gespeeld. We hebben die momenten wel te weinig afgedwongen. Maar voor rust hadden we een minuut of 10, denk ik, dat we een paar keer daar kans op hadden. Ja, en als dat gebeurt wil ik het ook wel weer eens zien. Maar dat zeg ik, hè. Er staat nu 4-0. Valt zo'n 2-1 binnen. Ja, dan kan het heel anders zijn. En dat zit hem in zulke kleine momenten. Ja, maar over zijn geheel heeft HZ2 terecht gewonnen.
4: Goed. Het avontuur is gebeurd.
6: Ja.
4: Maar nee, weekend dan krijg je het nou weer, hè?
6: Ja, we verwerken eerst deze even. En dan gaan we later deze week weer kijken naar volgende week. En dan zorgen we dat we er weer staan.
4: Oké, wens je een improde succes.
6: Dankjewel.

0: Het kwam uit 2018. Lucas en Steve, I could be wrong. Ja, dat kan altijd gebeuren. Wij hadden ze even bezig met voetballen. Dus snijden met je. Hilke de Graaf, hij is al reizigen naar Rode School. Nou, voor de moment tijd van de zwaar hoor. De Graaf.
1: Nee, dat valt daar. Ja, we krijgen een applaus. Ja, net voor mij, maar ja, daar houden we het al.
0: Hallo.
1: Je kijkt er heen praten, maar...
0: Nou, we kunnen eerst even bij mij jaren hoe het daar is. En dan komen we zo
1: niet.
0: Nee. Ja. Nou, Hilke zet met niet veel werk meer, dus dan zijn we zeggen, ja, dat het nou veel werk is bij ASC en VCR.
2: Nou, VCR krijgt wat meer vat op ASC en de wedstrijd is nog wel aardig gelijkwaardig. Een paar rare scrimmetjes waar de goal voor ASC, dus voor hetzelfde hield hij direct 2-2 in een voorzet van onder andere Jannik, Nika Ivan van der Meulen, die ging ze voor het inrennen, maar Jannik Haakma, die rent in plak van de bal, rent er de keeper om vier. Een voorbeeld ervan. Daarna weer een corner. Weer een rare bal daarvoor die goal en die gaat ook maar wegkrijgt. Nou, toen de 24e minuut, toen losten ze hier maar een drinkpauze in. En ik kom mooi jaren wat Siebrand Smit, de trainer van VCR, sinds die manschap zei. Hij won meer energie zien en de wedstrijd die wordt 90 minuten, dus alles is nog mogelijk. Ja, en dat is inderdaad, alles is nog mogelijk. Want voor hetzelfde geldt hier de stand 2-2 West. De stand is nog steeds 2-0 in voordeel van ASC 24.
0: Dat zijn vier meer lezing. We zelfs even in Rode School. Ja, dat de Graaf de meeste vuurpijlen al weer belust had. Ja, dat wil.
1: Ja.
0: Nou, maar wat heb je er?
1: Gooien.
0: Ja, dat gaat er naar wij.
1: Ja, ik zit even te zien achter de goal. Er zit die piraat van vorige keer zit voor mij weer achter de goal, dacht ik. Bij Harkem op einde. Ja, ik zit te zien, ja, dat is een nepper, ja, natuurlijk. Maar bovenop op het vangnet. Ja, mooie Giel Griene. Het vuurwerk kwam trouwens voor Corena's. En dat Giel Griene gebeuren, dat komt je nou van Harkem. Maar heeft zien hoe het erin stiert. Maar het gaat naar de seconde, dus dat komt je net op het veld. Dus we kunnen gelukkig starten. Maar ik ben weer verstaanbaar. Dus we gaan maar even... iets voor verhaaltjes ook bij ons even. Nou, die vraag even, voor morgen. Beetje hinderen, nou, ik moet zeggen, je rijdt vrij snel heen, mag ik zeggen. Van ons uit Harden is 35 kilometer. En dan ga je mooi naar het zuiden. En we zitten op 10, dat 15 kilometer van Del Silo. Dus, mooi matje, dacht ik. Mooie zin, een kwart broekje, jongen. Dus ik ben er wel klaar voor.
0: Ingrediënt minder al jaar.
1: Ingrediënt minder wel, zeker. En de skijderaad rijdt direct. En dat is de heer Stefan de Rijke. En volgens mij komt hij uit Arsten. Die wordt assisteerd door Joran de Gries en Ruben Potsen. Even hoe de Harkema is vierde klasser een periode behalen toen er steeds in Jastermar. Nou, ik krijg nog even van waar komt dit bij? Ik denk dat dit Harkema is. Corena's derde klasser eindigt op het 12e plak. Ik ga zijn, is een straf om terug te keren naar de vierde klas. Nou ja, dat hong even een beetje van de selectie over het oren seizoen. Je hebt een keeper voortkomt, keeper terug, horen wat spelers op. Maar ze zitten ook in hele goede klassen zijn ze. Dus dan is het even een wachten hoe en wat. Maar ja, het Harkema dit trok komt, omdat ze zien een winnaar van Polster of Niekerk. En dan bij de vierde klasse. Ja, dan lijkt het toch iepen dat je misschien toch wel een grote kans hebt naar de derde klas. Maar goed, eerst dit maar. En ik praat correct even hier van de staf van Harkema. En die zei, het wordt trainen voor de Harkema. Binnen 90 minuten. Nou, ik zei, dan heb je de hoornvoetje. Maar dat zullen we zien. We zijn een punt van aftrap en ik neem even snel de opstellingen door. En dan begin ik even met Harkema. Dat is Martin Alma, Menno Mozes, Zietse Wouda, Wietse Couperus, Jesse Pander, Jesper Hoeksma, Harm van der Heijden, Alex van der Tuin, Rowan Altsema, IJzerstwarm, Andries Vrom. En ik zal even mijn klokje even doen. Wat was dat? En dan lees ik daar ook weer op achter. Ja. Van Corena's. Carretero Seinhorst. Dan moet ik even denken. Dennis. Dennis Carretero Seinhorst. Mag ik dat goed zeggen? Dennis Molema, Christian Uyl, Daan van den Berg, Sven Knot, Daan Elso Pesciwara, Joran Knot, Jordan Muller, Brian Patiwal, Kevin Haan en Mark Springsma. De wisselspielerzone komt van Harkema er binnen. Theo Kooistra, Twan Polder, Geert van der Tuin, Jordi Veenstra, Paul van der Heijden. En de laatste is Joost Eerde Demmink. Als je bent op sterkte, zet het wijze keer zijn ze in Harkema. De wisselspeler is aan de kant van Corena's binnen. Anniant en Harkel, Germen Tamsma, Mike Bolt, Robert van Dijken, Stefan van der Ploeg, Jur Oosterhof en Mark Monden. De eerste komst van Harkema en ik word van Jan Spieler Nijst. Dat weer even. En dan gaan we even naar de staf. En de staf is, dan moet ik even zien die als apart zet. Zeker, oh, blitje te waar. Dat is de trainer, coach bij Harkema binnen. Sidu Bouke Jonker en Jon Harmen Jonker. Dan hebben we Jitse Vroom en Liewe van der Heijden en Jon Lammert van der Velde. En bij de tussenploeg is dat... de trainer coach Marco Pessiwaar, Risa. En dan moet ik even zien naar het veld. Nee, Scottje in de hand van de keeper. Even zien. Daarna hebben we een Thomas Koens, Frits Meeuwis en Robert Pieterman. En dan hebben we een assistenttrainer is Wesley Dijksterhuis. Nou, volgens mij heb ik alles benoemd. En we zijn inmiddels weer 2-3 minuutjes onderwijs. En de eerste poging weer van Harkema. Maar het zit nog 0-0.
0: 0-0. Ik ben hardtrappen derde in Rode School bij Hilke de Graaf. Bij Corenos, Tjen Harkema bij de W, dus hele middag ik volg je. Er ben op meer velden werd er al ballen halen. Er is nog niks bad.
3: Nee, er is nog niks bad.
0: Legde voor de.
3: Ja.
0: Ja, of Broekster Boys, joh, dus niks gebeurd. Nou ja, het is ik, nou maar krijg ik onder de gang. Wij zullen nog even jaren bij Ronnie. Hij, dat is een heel oren ballenpartij, zeg maar. Dat is het Keertsen. Heer een hoofdklasse in Moiraljussus. Ronnie de Wet is daar van de Farus aanwezig. En hij hier alweer wat nice. Toch?
4: Nou ja, dus ja, we zijn nu bij de hele finale bezig. Bij de heren hoofdklasse. Dat ben de bedoeling, het zie je er niet in. Dat is de bedoeling, man of a sweet. Dat ik minstens met Jesse Steester, die de favorieten binnen hier hoort. Die had het nu, want ik alle vrije formatiepartijen has won. En die heeft de eerste temperatuur in. Remmelt Bouwman, Jon Laas van Beem en even Piet Tasman. Nou, ze ben krek las. Het stort even zien, nog 0-0. En Sijs. En even zien, pak die bal. Ja, Rick pakt die bal. Die bal wordt uitslaan. Kees laat ongeveer jouwwijs het field. Maar ja, even Piet Tassen slaat die bal uit. Die bal komt helemaal achterin. Maar hij is kwart, te kwart dat Rick Menes met een kwartje kan. En dat betekent dat Petur Man of Sweden mij hier nog voor komt. Dan zoek nog even hier de dames. Want die ben je rek ontkeertsen. En die hebben natuurlijk ook wat aandacht te krijgen. Nou, de hek van hem even. De eerste omloop, dat in jouw parturen, de eerste omloop is daar inmiddels verkeerd. Dat is Iris Veldman, partuur 1 en mij, Lissanne Skaanis, Sennet Zart, die winnen mij, nee, die verliezen vier wisten gelijk voor jouw sites voor Louise Kral, ik zie niet meer Jelte Koopmans. En dan hebben we Roelie Kroondijk, Jeske Terpster, Noël Elzinga en die verliezen met jouw nummer 5. Is twee sites voor Larissa Smeek, Anouk Smeek en Jeanette Wienema. Dan is die tweede omloop is inmiddels echt verkeerd. Dat is partuur 2 Louise Krol. Die verliezen mij 12-5 en 6 gelijk. De eerste partij hebben ze gewonnen en nu verliezen ze. En dan hebben we de partuur 1-4. Dat is de partuur van Iris Veldman. En die winnen mij 5-2 en 6-2. Van de partuur van Larissa Smeek. Nou, daar hebben ze dus alle partijen in Verlijn en in won. Dus dat is aan heel spond. En daar zijn ze ook bezig met de trede omloop. En dat is op dit moment hier de stand van zaken in Moiraljussus.
0: Dat was hier Ronnie de Wet. Dankjewel Ronnie. Wil jij nog even bemiend in Stiersgea C25 VCR?
5: Ja, in de 34e minuut krijgt een vrije trap voor AFC, waar terug de nummer 5 Tom Schiewik voor de goal zet. En daar zou Ian even uithellen, maar die rekken de bal net, die rekken de tegenpartij. En hij rent nu wat hinkend weer om. Ik kies even net zien wie dat is, maar VCR neemt de ongevaloer en oer de linkerkant... Gingen ze er van terug. En ja, VCR had op het moment deze fase toch wel de betere van het spul. AFC is net meer zo nadrukkelijk overheersend als in het begin van de wedstrijd. Het gevaar van AFC komt met name van de linkerkant mij Arend. De snelheid van Arend Veenstra. Die werd ik vaak zocht. En ja, daar had ze nog iets meer grip op. De man van VCR in de verdediging. Dus de stand. Na 36 minuten baljen is het hier nog steeds 2-0 onder heerlijk voetbalomstandigheden.
6: Elsje Sneun van 2 on 6.
7: Roewij Sport.

0: Een van de vele meesterwerkjes van mevrouw Carly Simon. En Coming Around Again. Uit de VNMF Roemwij Sparten, dus sneuren met je. Het is 18 minuten voor draaien al. Wij zullen eens even een rondje bij de Vjellen, de Eldwan. Te beginnen bij Hilke de Graaf in Roodeschool.
1: Ja, dat hebben we. Nog geen goals. Lutsen 0-0 nog steeds. Ik heb me wel wat dingetjes opschreven. Dus het wel, nou, niet een padje wel. Want de tussenclub Corena's, die beter collega van zich gewoon. De man Jochen Danelso, Pesci Barissa. Die schijnt toe. Keeper Martin Alma, gelukkig oerdoel henne. Dat we hier een eerste serieuze poging. Die enige tot nota. Daarna weer toch de Harkma. En dat weer veel Rowan Alsema. Twee keer. En de beste weer Alex van der Tuin uit een Kanderwij. En ik denk 1,16 meter de veder op een keeper. En dat is Dennis Carretero Seinhorst. Maar die is uit het goede keepershout gesneden, zeg ik maar. Want die ranselde de dingen even naar best uit. En ze bleef weer een mooi op 0-0 staan. Ik heb hem alleen op kunnen harken op einde. Ik ging er met de trein zo. Het was toen alleen nog ternauwernood in de vierde klasbleun. Moesten ze nog zijn groen om beslissing partijken. En nu gaan ze al van de promotieploeg. En dat is onder het eerste hier onder de Groenbroeders Jonker. Nou ja, dat is ook wel lekker. Het is hier mooi vol, maar mooi precies publiek. En de harde kiep, ik wil een dikke bus mee. Dus alle ingrediënten zijn straks ook al neemd voor een mooie pot voetbal. Nog steeds 0-0 tussen Corena's en Harkema Peinde.
0: Stel eens even, ja, is de eerste keer bij mij in Lissing, bij AC Vivesandertje VCR. Want die rent al richting de eerste 44 minuten.
2: Ja, klopt. We zitten hier in de 41ste minuut. En het wie na 12 minuten in. In de 39ste minuut werd een aanval van VCR hoe de linkerkant. En die waren weer vastzet. En ja, de verdediging van ASC 4 bestandig is, had het er wel dreig mee. Want die is net zo vers met die bal die van de zijkant nakomen. Het wie dan echt de nummer 6, Jarno van Dichelen, die koe hem op een goal tikken. Maar hij belandde voor ASC in de peloen. En dat wie maar goed echt voor hun. In de herkansing. Wie het nummer 9, Rien de Haas, die de bal meter roer de goal in de jaagde. Maar voor hetzelfde hield, dus wie het waar in je west. VCR, wat eigenlijk op jacht is, dus naar de aansluitingstreffer. Ik wil vertien het op dit moment. De stand, 42 minuten speel, 2-0.
3: Altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
4: Dit is Roemwijk Sport.

0: De katje is het volle naam natuurlijk. Piet Veerman en Kosjarten. Het nieuwtje 22, Let's Dance. Daarmee waren het 12 minuten vertraaien alweer op deze sneuwe medje. We zullen eens even een rondje langs de velden doen. Tenminste, de eerste 7 jaar bij Meert Liesinga. Want die zit al in de bonusminuten van de eerste helft, neem ik aan.
1: Ja, we zitten hier in de blessure tijd. VCR op het moment de betere ploeg op het veld. Ontsluitingstreffer misschien al wel van de rust. Ze gaan op het moment weer balbezit en ze komen weer op de terug de midden. De bal gaat weer naar de rechterkant. Naar die Nikai Iwan van der Mullen die wel heel nadrukkelijk aanwezig is. Bal wordt voor Joen, nummer 9. En er komt een vrije trap voor ASC, want het is Rien de Haas die maakt het hens in het strafschopgebied voor ASC. Dus ASC 24 had een vrije trap in de blessuretijd en de stand is hier nog steeds 2-0.
0: 2-0, en nog zijn we weer bij Hilke de Graaf.
2: Ja, geen goals, nog steeds 0-0. Ik had weer even twee dingen opsturen, dus we hadden een kwartier gespeeld en ik had een oog opkruimen en zijn. Dus op zich, dat betekende dat het een mooi potje is. Maar de nummer 0 van Harkem op einde, die ging een mooie van me op links van terug. En die ging naar binnen, dus van links naar rechts. En toen kwam Alex van de Tuin, die kwam om me heen. Maar hij ging toch net oorspelen, hij ging naar binnen en hij curfde hem correct door de kruising heen. Dus helaas geen goal. Oeh, ik zei, nee, er gebeurt er niks. En daarna weer de kans voor Correnas, weer een bal in het jepte achter het verdedigingsduo. Ziet ze wel de Witse Couperus. Dan moet ik wel even zien, want ik word erop, Correnas erop weer van terug. Op een sectje meter, nummer 10, ik word naar de tweede peel, speelt er. En die staat even in de sectje wachten en wat kreven. Een baltje wordt voortveegd. Ja, dus dat is voor gevaar. Oh nee, er komt nog een 20 meter score in één keer en die had Martin Alma ter nauwe nood. Ja, komt helemaal goed, nog steeds de nul. Maar Jordan Muller die pakt het baltje achter de verdediging van Harkema en kwam alleen op een keeper en die scared hem nice. Dat weer eigenlijk de gruste kongens, tot nota. Maar ja, tot nota had meer goals, ik net, dus nog steeds 0-0.
0: 0-0 der nog bij Hilke de Graaf. Wij draaien eerst nog eens even muziek. En dat doen we van de Beatles. Hey, deze week.

0: Wie de laatste muziek alweer voor een huis van Trajoer de Beatles en 8 Days a Week kwam nog voorbij. Meert, zou je hem al pauze daar in Stiens Geerwenaars?
1: Nou, er is krek fluiten door de scheidsrechter, maar nog een hachelijk moment. Een hele minuut weer om. Weer een corner van ASC 4 bestond van de linkerkant door Arend Veenstra. En die bal werd weer binnenkopt door Niels Weening. Maar wat er gebeurd is, ik had net jongen, maar de spelers van ASC ben ontjuichen en de scheidsrechter beslist vrije trap VCR. Dus die goal ging net terug en we bereiken dus de rust hiermee 2-0.
0: Nou, duidelijk verhaal. Dank u wel, tot zover hier, Meent. Wij hier nog krijgt even bij Hielkaart en wat bad is. Bij Harkum op einde, zeg maar.
2: Ja, nou, dat is wat bad. Ja. 0-0 nog steeds. Ik zit even een overtreding. Die krijgt die is een van Harkum, maar die gaat er stevig in. Ja, nog lezen ze beide omstekeerd. Op een groen dus. Ik heb ze even net zien water van Harkum. Ik noem het zien. En dat is dan IJzerstwarm, denk ik. Die kegel nog even om de kant, maar is het niet van de harken, maar die dat. Ik heb het net verteld, maar eerder Squal, Rode School, over 110 mensen harken maar 4000. Dus het grootste deel van Corena's besteedt wel uit meisjes uit Rode School. Wij komen gewoon uit Grijns, wij hebben wel Delfziel. Dus het is net zo'n groot club, 250 leden. Voor het tier, best er inkwam via na competitie. Dus vanuit de vierde klas, dus ik in het kampioen of zo. Dus het eerste hier, ja, dat is even afwachten wat er hier wordt gebeurd. Hè. Dus je kind. Natuurlijk, als je hem terugkomt, dan maak je nog een finale patje, dus dan ben je nog steeds net. Maar Harkema is in Iwenders in ieder geval een stuk meer, maar tot op heden is het een redelijk gelijkwaardige partij. Ik ga op Skruun Corijnders, die komt ik wat meer op de helft van Harkema inmiddels. Maar de stand is nog steeds 0-0, nee, wat klokjes zit op de andere kant, dus 21 minuten spelen.
0: Ja, wij nog krijgt in bij Bauke Bosma. Die zit bij een Trajoerenwedstrijd. En die hebben we in Trijwaarden. Trijwaarden tegen RWF. We gaan nog een goede minuut, Bauke. Dus liet voorbeschouwingje dan vertrouwen. Goeie met je.
3: Een goede minuut. Een goede minuut. Nou, dan doen we de opstelling maar. En dan vertel ik haast. Dat horen we wel even. De opstelling. Trijwaarden in de goal. Karst Veenstra. Vierderveld spelers Martijn Postma. Adne Veenstra. Wouter Bakker. Jacob Ruutma. Verder Kingma. Jelte Prins. Johannes Hiemstra. Finn Veenstra. Hessel Breusma. Ruud Algra. RWF in de goal. David van der Schaaf. Harm Buiten. Dion van der Meulen, Jan Seko Venema, Ruben Berkes, Wieger Bosma, Hielke van der Meulen, Jacob Venema, Xander Wagenaar, Jarno Heisma en Mika Jansma. De wedstrijd staat onder leiding van Erik Pauw. Hij komt uit Leeuwarden. Zijn assistenten binnen Xander Leunenberg uit Balzwart en Martinus Bron uit Marm. De spelers zijn van het veld af. Warm is het hier en op kunstgas, dus nog wat warmer. Trajoer geven we je los. Trijwaarden, RWF.
0: Nou, dat is een 4 minuten, Bosma, dus dat komt mooi uit.
3: Ik zit er klaar voor.
0: Ja, nou, wij zijn er klaar voor. Dan doen we eerst de nice reclame even en dan even die aanstelling. Nou, dat zijn we meteen. Nou, dat was net de bedoeling. Ja, dat komt wel eens omdat je met 101 dingen tegelijk wordt gegaan bent. Dat gaan we even.
4: Roemwijs Sport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht.
10: Fortibox.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
14: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
18: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
19: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
19: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
25: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid, waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
30: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
31: Wij onderhouden
32: en verkopen
31: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
30: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
33: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
2: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel.

0: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al has 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Roenwijsport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roenwij Sport.
2: Welkom bij het 12 uur Roenwij Sport op deze steunen met je. Wij zitten in de Nijcompetitie, wat het voetbal in onbelangrijk. We gaan ontdekken voor het Keertsen hoofdklasse in Marelleursedaanse met Ronnie de Wet. Meert Liesinga, hij zit voor met je als verslagjouwer bij AC Vierwezandertje VCR. Die zit nog in de pauze, maar Hilke de Graaf, die zit hier op de school bij Harkema op Eindertje. Nee, ik mag het eigenlijk wel eens omzetten, maar wel het werd maar op die. Hilke, wat is de stand van zaken daar?
3: De stand van zaken, 30e minuut 0-0. Ik ben al op Ekkomonske West voor de Harken, maar ja, de spirit, dat oertuigende schot. Ik zei, ze krijgen een schotje, ik denk nou, meter als Olde, rechts in het hoekje van de sekstje van Jesper, en dan mag ik even zien van mijn hoeks, maar ja. Maar ja, dat is een schotje van niks. Ik kan ze maar oppakken worden door de keeper, Rowan Alsma, hier zijn strijker in de 27 minuten hetzelfde. Ik een schotje van de sekstje meter. Ja, het is al wat heel werk, dus net oertuigend. En zo straks verlieten we het spul met een blessure op IJzer Storm, die hem dus wel weer te pakken. Maar die heeft er weer een paracetamoltje erin en die zit er ook weer in. Dus Harkema heeft net een spiegel kwijtraken. En ik zit even naar een situatie, Correnos, nee, Harkema die ramt die bal voort. Dus ja, het is wel een liefwaardig potje. Dan moet ik even zien, Correnos gaat even een sectie binnen, wat doet maar dan Alma, die komt nog net. Nee, die wordt even voortkoopt, 20 meter zone. Ja, 0-0 nog steeds tussen Correnos en Harkema op einde.
2: 0-0 dan nog. Wij blijven het volgje in. En naast nekken, dus drie horen wedstrijden natuurlijk. Nou, daar straks meer hoor. Wij beginnen eerst even met muziek.
1: Dit is Roenwij Sport.
0: Mij Alle Veenstra.
1: Dit is Roenwij Sport.
0: Mij Lutsen de Boer.

0: Ja, daar gaan we even achteraan. Eens even zien. Wij gaan eerst, wij draaien nog muziek. Dat weer de eerste muziek in het twaalf uur van Roos Spart op deze snelle medie. Wij stellen even een rondje langs de Vianen aan. En dat rondje werd steeds groter. Want wij rijden eens even bij Bauke Bosma. Die hebben hem krijgt voor het Nijsleven. Hij is al reizen uit Trienwaarden in RWF. Bauke.
1: Ja, goeie met je op het knetje mooi lang. In de vierde minuut zitten we 0-0, is nog heel te stoon. Ja, dat is de hele finale in de nijcompetitie voor promotie. Naar die tweede klasse tussen Trienwaarden en RWF. Trienwaarden onder leiding van trainer Stefan Knobbe. Twaar in de competitie. Op romme achterstand van ONT. Zo'n punten weer daar het verschil. En ONT pakte de. Nee, Trienwaarden pakte uiteindelijk de derde periode. Ik zit één maar eens even naar een aanval van Trienwaarden. Dat ligt het gevaarlijk. En het is een kopbaltje van Johannes Iemstra in de hand van de keeper van RWF. Die derde periode. Die worden dus pakte terug Trienwaarden. En RWF onder leiding van trainer Klaas Sandberg. Karakteristiek man, krijgt fanatiek. Ik alweer in de warming-up. Zij waren vierde in die vierde klasse D. Dat is een Friesk Grainster competitie. Achterkampioen Gruttegaard. ODV en Niekerk. Ik zei pak in de derde periode en zij pak niet de laatste competitiewedstrijd, want die won zij met rommelcijfers van de kampioen FC Grootegast 3-0. Ze zijn aardig in vorm RWF op dit stuit. Trienwaarden wil ik voor zelf graag promoveren. Verliende seizoen waar het echt naar competitie helle. Ja, toen ging het al mis in de eerste ronde. Tjen DESZ uit Zwartsluis. Het was 0-1 in het voordeel van de Zwartsluisers. Nou, de opstelling hebben we al gewoon voorlopig geven we even waarom. Na 6 minuten is het hier nog heel duid op een warm keertje mooi lopen 0-0.
0: Hilke de Graaf, daar zullen we eens even bij jaren.
2: Ja, 36e minuut inmiddels nog steeds. Nog geen goals, nog steeds 0-0. Ik zit even de zin naar die opstelling van Hark. Maar ik meen toch ijzers waarom het altijd de Jeftse spits weer. Maar die zit toch, je wordt achter de spitsen. Achter Rowan Altsma, de Jeftse spits. Dat is weer wel opvallend. Ja, normaal gesproken had er, dacht ik, een broertje dood om het verdedigen. En dan maakten ze nou wel even onder de bak. Hoe her, we hebben het waartuig al krijgen ze zijn trekjes. Het zien we nou aan. Nou, ze blijven in je bloed leden van Hark. Maar komen we zo wel even op. Giel de Kaatwitter, ze krijgt wel even. Bij de Jochsbeck zit ze wou daar. Die krijgt iets te let. En gelukkig krijgt Boet een sekstje en dan hebben we hier een vrije trap. En die levert uiteindelijk niks op voor Correnos. Het is een jonge skijt die onbewind is hier in het veld. Skijt de Rijken van mij uit Astenwij. En die had tot nood, vind ik, alles onder controle. Jonge baas die het mooie oerel vrij dicht opbrengt. En waar nodig, Fadil probeert hij aan. Ja, het is een mooie green mat, zei ik al, maar extroperig de opbouw van Hark. We proberen zoals even via de keeper, maar dat komt altijd net helemaal goed. Maar tot nota had het in ieder geval geen single goal te blijven, maar soms wel eens even wat aparte momentjes. Het staat nog steeds 0-0 en we zitten in de 37e minuut, Lutsen.
0: Dat is er weer Hilke de Graaf en Corijn Ast in de Harkem op einde. Wij jaren even bij meer Liesinga, die is inmiddels onder de tweede helft begonnen en gewoon bij AC Tjin VCR. Meert. En daar bleef het stil. Ik meen dat we begonnen weer, maar dat is net zo. Wat wel begonnen is, dat is wat Ere Prins van mij zeer aanreisig is. En dat is de natie van Waarden. Goeie met je, Ere.
3: Goeie met je. Ik zit even de zin, want ik had de microfoon doen heb. Maar we zijn hier een minuut wacht bezig en de stand is nog 0-0. Ben wel een perkomstje geweest. Niet kunnen een prachtige mooie paas van Jan-Pieter Prins van de Naad. Of Jacob van de Veen. Jacob van de Veen die koe eigenlijk alleen maar trok in op de keeper. Die komt van oren ziet komt en die probeert de keeper te verskalken. Maar dat lukt niet. Die bal werd door de keeper pakt en dat levert dus niks op. Superkredder voor de oren komt. Hier een onval van Vivoorden en die werd smoord in Jan-Pieter Prins. Dat levert hem wel een gele kaart op het wiel. Op een roene sectie. Ik huilde op een zitkant en nu die vrije trap. Ja, ik heb niks halen. Dus zaten we nog steeds die 0-0 stand. Ja, nou, ik ben de krediet natuurlijk even een liedje voorgeschouwd nog. Want beide ploegen die hadden een periode kregen. Je bent een springen mee begonnen onder de competitie. Beide ploegen. Die woorden die pakken in 3 uur van niks. En daarna denk ik net. En de laatste weken wordt het crescendo voor beide ploegen. Vivoorden die pakte uit de laatste 6 wedstrijden pakte 4 overwinning en een gelijkspel. Het gelijkspel dat is je beste kwartier. En daarna die pakte uit de laatste 6 wedstrijden 4 overwinning en in je nederlaag dat weer de thuiswedstrijd hier tegen Verdaad. Nou ja, verder ben het eigenlijk alleen nog maar luxe spullen en overwinnings van. En ze hadden we door de beide mei in die... in die na-competitie. De laatste wedstrijd van Tenade bij de Woorden in 1-2. En de laatste wedstrijd van Vier Woorden, dat bij de tuurwedstrijd Tjenhouders en Hagenwetten. Ruststand 1-0 weer in het voordeel van Vier Woorden. En in de tweede helft maakten ze de komende bol over. En dat had het 1-1. De grootste overwinning in deze competitie van Vier Woorden. Ja, en nu maar het duur gebeuren. En waar het dan al je dwaam hadden, dat zie ik je mek even vertellen. Dat is bij Tenade in de goal. Is het zitten van de weg. En dan is Roel Hoekstra, Witsen zet maar. Jetsen Miedema, Simon van der Weg, Gerrit van der Weg, Jacob van der Veen, Jan-Pieter Prins, Alma Sielstra, Wesley Plooi en Keijen van der Kooi. En de wist komen straks blijven en dan gaan we naar Vierwoorden. Ja, die goal. Jannik van der Kooi, Meinder Witteveen, Bouke Rijtsma, Sjoerd Gorter, Diederik Lodewijk, Robert Lodewijk, Nathan Klokman, Witte van der Mark, Jort Erik Haring, maar Hessel Nicolai en Matthijs van der Wal. De scheidsrechter is de heer Pleepol en assistent binnen J. Zwerver en R. Vogelsang. Dan ben ik heel erg hecht hier. De stand is na 10 minuten voetballen nog steeds 0-0.
4: Goedemiddag vanaf Sportpark Tusken de Wallen in Wienwaard. Werd onze regioclub VV Dokkum het in de nijcompetitie opneemt tegen ODV. Tusclub ODV waart tweede in de vierde klasse D met 6 punten af te staan op de kampioen FC Grutte Gast. De vervangende periode wies zodoende voor ODV. Dokkum waart vierde in de vierde klasse C en ik dit weer genoeg om de nijcompetitie te halen. Mij als inzet dus een plakje in de derde klasse. Maar om te promoveren moet de winnaar van ODV Dokkum nog aanrekken je met de winnaar van SVM Mark Nesse tegen Lycurgus. Dan ging ik nou even oren naar de opstellingen. Allereerst de opstelling van Tusclub ODV uit Wienwaard. Robin Kiers is daar de keeper. Vierdere fieldspelers binnen Finn Lindstra, Martijn Akker, Geert van der Molen, Stefan Roffel, Thijs Welvink, Frank Tuinstra, Harm Welvink, Volkert Hoekstra, Joop Welving en Senne Anne Lindstra. Trainer is Gerard Blaakmeer. Dan de opstelling van Dokkum. Zij beginnen met Justin Sielstra op een goal. Vierde fieldspelers binnen Jesse Jan Hoekstra, Dennis de Bruin, Guillaumar Anastasia, Niek de Bruin, Dirk van der Veen, Ismael Dahier, Willem Bakker, Omer Dahier, Patrick van der Velde en Harold Kort. Trainer is Wibo de Brouwer. De scheidsrechter van Medje is Adem Cesar. Assistenten binnen S. Obink en assistent is BK Kleinbergen. Om jouw trainen trapen je uit in dit nijcompetitieduel tussen ODV en Dokkum.

0: We gaan inmiddels 34 minuten voetballen hier in Wien Waard. En de stand tussen ODV en Dokkum is 0-2. Het wie in de 34e minuut een ongeval van Dokkum van links. Er ontstond een soort van scrimmage voor de goal. En in de rebound werd uiteindelijk Harold Korte met de 0-2 voor Dokkum. En dat is echt dik verzinnen. Dokkum is de betere ploeg. Maar hun ongeval is een soort dreiging. En ODV is meer aan het reageren. Het is nog even een lange bal van ODV. En uiteindelijk werd hij goed uitverdedigd door Dokkum. Het is nog een... liet het 10 minuten tot de rust. We hadden een drinkpauze gehad natuurlijk. En de stand hier in Wienwaard nog altijd 0-2.
1: 0-2 daarin in Wienwaard bij ODV Chin Dokkum. Wij hier zijn bij Bauke Bosma in Trivaarden.
2: Werd het nu 60 minuten nog altijd 0-0 is. Beide ploegen aardig aan elkaar weer. Als zeggen, we krijgen een hele minuut lien. Een hele aardige actie van Trivaarden. Over de rechterkant. Een mooie paaske boetekant voert van Johannes Iemstra. Hij stuurt zich in het strafschopgebied in die lijn. Waarom het schot van Hessel Breusma van Krijk boet het strafschopgebied. Die de bal ontvang. Die waren aanraken. En dus wie wil het. Maar wat prima Krijk terug een verdediger van RWF. Met Trivaarden erom denken met de achterverdediging. Deel uit de rond tussen nou en dan. Die hebt de pasen van RWF, die ben nog net goed. Maar net volle kaartens, jongen, in die eerste minuten. Bij Trivaarden had ze goed terugkomen. Dan vaak via de rechterkant, via verder King. Maar nog geen goede voorzet afleveren. En zo is het hier dus na 70 minuten nog heel diep 0-0.
1: 0-0 daar bij Bauke in Trivaarden. Wij jaren even bij Hilke de Graaf.
3: Ja, we zitten hier in een jonge 40e minuut, denk ik. Corner nog van Corijn, dus ik hou weg een oog opschermen. Ik moet me toch even zien, want de corner die gaat daar en die krijgt even net zien. Ik denk dat we even meepakken kunnen. Even zien, ja, wat is er? Nou, dat komt er eerst even zien. Ja, voorzet en daar het waren PLO. Martin Almaai, jongen, mooi even in de bovenhoek bij tikken. Kijk, voort even terug in met de waterkeeper, want die had ik al een fantastische ding zien letten. Eerst weer een actie van Rowan Altsema. En ik zei, IJzerstwarm staat er achter op nummer 10. Nou, die gaat er even omheen, een balje binnen terug. En die skaart op de keeper Dennis Carretero Seinhorst. Ik, een uitstekende redding. En daarna hier we nog een, en dan moet ik even mijn bladje hier wel horen. Een actie van Jesse Pander. Mooier op de linkerkant. Voorzet Alex van der Tuin, die liek hem in de bovenhoek te zitten. Maar daar weer diezelfde keeper weer er weer. Even nog twee kansen van Jordan Mulder. En dan moet ik even zien, een corner van Correnas, wat eruit werd. Twee kansen van Jordan Mulder. En die maakt het de Jesse Pander hier. Heel moeilijk, maar de eerste keer weer Witse Koperis die werd heel misgript. Jordan Mulder die scheert baltje naast en daarna weer Jordan Mulder die Joran Knot in positie zet op een 8 meter van de goal, maar die kopte in de hand van Martin Alma en die liet hem los, maar daar weer gelukkig de verdediging. Wat goed is, had het Jet Lutsen, het wordt verleuten. Dus wij hadden, we hadden 4 minuten blessure gewoon. Maar de stand, ik ga helaas nog geen goals tussen Correnos en Harkum op einde. 0-0 en trouwens opvallend geen drinkpauze.
1: Nee. En als ik hier in de wedstrijd naar boeten zie, dan zoen je dat eigenlijk wel. Maar ja, we gaan de airco hieromheen, dus dat kun je net oordelen, Hilke. Dus, smakelijk maak je graag tot zometeen in 0-0. Daarna zet er even een rondje voor. Ja, even in je kruisje en ik kreeg een hand met rondje ze binnen. Alle.
4: Ja, ik had in de tussenstand van logo 30 zien Broekster Boys. Daar is de stand 0-2. Dus Broekster Boys leidt mooi op koers voor de volgende wedstrijd.
1: Die noteren wij even, dan schreeuwen we even bij. Hè. Nou, waar had ik nog een fabriceerde keerkledersteam van Johannes Dalma, fabriceerder van IFC in Bekwikdokken. Toch, meen ik. Ja.
5: Goedemiddag vanaf Sportcomplex, de Uithen in Niels, voor de na-competitiewedstrijd in de tweede ronde tussen IVC en Bekwik. Bekwik won Aron en Tiesje Jonne met 1-3 uit bij NEC Delfzijl. Vandaar dat ze dus in die tweede na-competitieronde terug te komen binnen. Nou, om die finale te bereiken voor promotie naar die tweede klasse, zal Bekwik vanmiddag winnen moeten. Waar ze dan eventueel uitkomen, zullen tien de winnaar van de wedstrijd Zuid-Laren tien FVC. Ik haar voor je de opstellingen, of in ieder geval de opstelling van Bekwik. En in de goal hebben ze Lolke Dijkstra. Verder komen in het veld Jan-Jaap de Boer, Pieter Raap, Remco de Graaf, Remco Kok, Friso Sterenberg, Anko Tolman, Erben Bijlstra, Rutmer Loonstra, Danny Post, en Gert-Jan Koopmans. De namen van de scheidsrechter en de beide neutrale grensjochten, die hakt nog net. Maar mocht het van belang zijn, dan krijg je hem ik nog van mij. Jelwe draaien, gaan we je los op de Uithenne in Ilst.
1: Tot dan vier, Johannes Dalmo, jij even bij Ierde Prins in Tenaar van Waarden.
6: Ja, ik ga een heel prudde hak net zo, maar ik zit hier te klooien met dat ding. Maar de stand hier nog steeds 0-0 en we zijn even geen jaren, 22 minuten ben we hier bezig. Hier is er nodig in een lidskomstje en nog een corner voor ons geworden. En verder is er eigenlijk niks gebeurd. Het is nog wel een paar details. Oh, jij wil nog niks meer. Ben ik nog wel in de stoel?
1: Ja, zeker.
6: Jij hebt niet een heel hoort ding. Maar, nou ja, je zag 22 minuten voetballen en de stand is nog steeds 0-0.

0: Shirley and Company uit 24 en Shame, Shame, Shame. Nou, we zullen eens even jaren bij meer, zodat hij gaat in Stierskeer als 24 je VCR.
1: Ja, we zitten inmiddels alweer in de 20ste minuut in de tweede helft. En tweede helft, dat beide ploegen in evenwicht binnen. Op beide kanten voor de goal toch wel kansen om afdoensluiten te treffen. Te meten af de stand definitief op 3-0 te zitten. Maar ja, kansen die net benut worden. Ja, de wedstrijd in evenwicht, zoals ik zei. 66 minuten spelen, nog steeds 2-0 voor ASC 24.
0: Ja, dat klopt alle. Ja, mooi. Dat is af hier meer lezen, ja. Wij hier nog even bij Bouke Bosma in Trijwaarden.
2: Hier wordt het krek een hele minuut lien 0-1 voor RWF. Een doelpunt van Jarno Huis, maar de voorzet kwam van de rechterkant. Huis keert op goal en keeper Kast Veenstra ziet er nog wel aan, maar de bal die ging in de uiterste hoeken. En zo staat RWF weer voor. Zeg ik in de 20ste minuut een prima bal van Trijwaarden. Een krek voor de middellijn. Aan de linkerkant een mooie crosspaas naar rechts. Johannes Hiemstra ontvang hem daar. Jelwe de helft. Een goede actie naar binnen. En een schitterend schot. Mijn binnenkant wreef krek langs de kruising heren. Dat hij ook de 1-0 wijze kent van Trijwaarden. Maar zij moeten er nou achteraan. En zij moeten er soms ik om denken. Bij hun eigen aanval dat ze net de volle meezing voor de bal hebben. Dat het RWF nog net uitbuiten onnota. Maar zij staan wel onder lering. Na 20 minuten, maar Trijwaarden erachter. 0-1 voor RWF.
0: 0-1 daar in Trijwaarden. Die noteren we even. Alle gast om al op papieren. Ja, ja. Ja, gast ook nog eens over Brugster Boys. Daar staat 0-2 krijgt. Ja. Oh, die zit nog in de pauze, denk ik. Hè?
3: Ik zal even zien, want ik ben echt druk in de weer met al dat wat hier al hier op mijn zin gebeurt.
0: Dat is al heel erg laat, ja. Hoor.
3: Maar daar is nog steeds 0-2, dus die lezen mooi op koers.
0: Nou, dan kunnen we ondertussen ook nog even wat Jelle van der Wal te vertellen had, want hij zit in Wienwoord bij ODV Tjen Dokkum.
4: Het is inmiddels rust bij de wedstrijd tussen ODV en Dokkum en de ruststand is 0-2. Terug goals van William Bakker en Harold Korte. Een goede opening van ODV, maar daarna weer Dokkum heer en meester. Ze scoren 2 keer en creëren een paar knappe kansen. En daarom is de rust dan ook meer dan verzinnen. Maar ze binden dan net, ze maakt nog een helft. Dus we zullen zien hoe het de tweede helft verint. Graag tot straks.
0: Dat af hier Jelle van der Wal bij de wedstrijd ODV Tjen Dokkum 0-2. Dus daar de tussenstand. Nou, Hielke, hij zit in Rode School bij Harkem op einde. Daar is het nog pauze. Meer Lisica, hij is weer begonnen onder het vervolg van de wedstrijd. Dan gaan we door de tweede helft AC 74 Tjen VCR natuurlijk. Ja, en daar hebben we krijgen al een heel stuk van mist. Want ja, we hebben de triët even kwijt mee in, maar we hadden wel te pakken, hè?
1: Ja, de connectie wie even voort. Ik hoor heel mooi jaren wat er op Orenvelden gebeuren, maar Jim jette mij net. Dus ja, toen had ik alles even op mij omgesloten en we binden weer. We hadden hier inmiddels een drinkpauze, dus een 68 minuten spelen en de stand is nog steeds 2-0.
0: Nou, smakelijk slokje dan even meer. Nou ja, wij even bij hier de Prins, internaat. Internaat Jim Vierwoorden.
5: Ja, we zitten hier in de 30e minuut en we stonden hier steeds 0-0. Het is wel Trijwaarden die eigenlijk een lichte oerweg had. Je bent eigenlijk wat meer op de helft van Ternaat dan op de helft van Trijwaarden. Maar Grutekoon had het net opleverd. De Grutekoon die wien dus wel voor Ternaat 2 keer al in de goal op de keeper hoor. De laatste keer wie het een schot van Simon van der Weg. Maar die ging heel goed. De Wiedruil wordt te enthousiast bezig. Maar hij kan zat rennen naar de keeper. En ver moet een strafroep biedt helder eruit. En die bal nog die vlucht. Hij wil 4-5 meter over de goal in. Dus dat leverde niks op. Het is nu weer Ternaat die van achter nu probeert te voetballen. En de bal even rondspeelt. En dan die lange bal naar voren. Maar daar is de verdediging van Trijwaarden. Die zit heel goed voor. Om die bal in ieder geval te onderscheppen en over de zijlijnen te brengen. Dus een ingooi daar voor Ternaat Huulen op Orenkant Field en Jelwij de helden van Trijwaarden. We zoeken nog even op de stapbord en die staat nu op 31 minuten voetballen. En dan standen hier nog steeds 0-0.

0: Bijna 20 voor jou, mijn chef special en Speed of Light kwam voorbij. Nou, rondje langs de film, te beginnen bij Bauke Bosma in Trinwaarden, Trinwaarden RWF.
1: 34 minuten spelen, 0-1 nog heel de stoom. Ja, die goal van RWF die kwam toch wel een beetje uit de lucht vallen, want heel gevaarlijk winnen zijn nog net west. Het is aan de andere kant Trinwaarden dat volle meer in dat strafschopgebied te vinden is aan de andere kant op die helft van RWF. Maar de stoom is 0-1 in de 28e minuut. Ruud Algeraan, prima actie. Hij stuts het middenveld over. Hij stuts aan de linkerkant Hessel Breusma voort. Een hutskot, maar een goede redding van David van der Skaaf in de 30e minuut. Een vrije trap van Hessel Breusma. Bij de tweede peel weer Johannes Hiemstra die de bal voorkopte. Ja, die bleunt er een beetje op die doellijn lezen, maar koe op het laatste moment nog voortwerken weer terug een speler van RWF daar achterin. En krijgt weer het even RWF dat via Xander Wagenaar centraal door het veld stuts. Toen moest er Ruud Alger even ingriepen en dat deed er goed. En zij zit hier nog heel tijd 0-1. Goed altijd Ruud Alger. En drie woorden dat was ze graag promoveren naar die moeizame jaren de laatste Jeren bij zij weer in de lift. Die race in ONT en dat slagen krijgt net. En wat zo het mooie wezen, een passend afscheid voor trainer Steven Krabbe. Maar er moet er nog wel wat gebeuren in deze wedstrijd waar wij 36 minuten spelen en drie woorden erachteraan mat en nog een vrije trap krijgt. 0-1 is het nog steeds.
0: Dat zag hier Bauke Bosma. We zullen eens even dat Johannes Douma ik op een lijntje 4 zet. Douma, goeiemiddag. Nee. Die is dus net, dan jij even bij Eerde Prijs in Ten Haat.
2: Ja, hier ik had wel wat argumentatie, want het was een penalty voor Vivoorn. Een diepe bal en de spieler van Vivoorn, die rent erop en die wordt in de 16, wordt er even bij door. En die gaat onderuit en de scheidsrechter wie heel resoluut, die leidt die bal op een stip. En Wietse van der Mark, die zou dat wel even pasje. Wie de noemen zoon, een shooter, Gotter, die de bal op in de hand neer en die de bal op een stip leidt. Maar Wietse van der Mark die kwam erbij en die zou die bal wel even nemen. En die hoorde eerst in en toen leidde die bal perfect in de hoeken. Maar de keeper van Ternaat die hier dat in de gaten en die tikte die bal huil nog uit die hoekenwij. En tikte die bal naast de goal. Dus het leverde oornet op als een corner voor Vivoorn. Maar een doelpunt we hadden dat net. En daarna hadden we hier een steeds die stand van. Van 0-0. En ik ga eigenlijk nog een liedje verhoring van het bier net Jan-Pieter Prins die straks die gele kaart kreeg, maar het bier Wesley Plooi die de gele kaart kreeg. En Supercred in de stadsgebied is er wel een gele kaart vol. Maar voor waar kan bier het koekje wijzen netje. Maar misschien hebben we er straks nog te winnen komen. Maar de stand is in ieder geval nog steeds 0-0.
0: Ja, heel turbulent hè, maar nog wel 0-0. Zullen ze weer al contact gaan met Johannes Douma? Nee, dat zit er nog net in. We hebben al wat, maar Johannes ja, dus waarschijnlijk net. Ja, techniek let het spel hier ook wel eens in de steek. Middelisiga bij AC 24 VCR. Doosessel in de tweede helft.
3: Ja, al diep in de tweede helft. Ja. Want we zitten in de 20e minuut inmiddels en de stand is hier nog steeds 2-0. Een wedstrijd die op het moment in evenwicht is. Geen echte kans, een VCR dat wel alles van alles probeert. Maar ik oppassen maar dat ASC net de beslissende 3-0 op boord zet. Want dan is het en een schot van de nummer 10 ASC. En dat is Tycho Borger. Ja, dat verdwijnt naast de goal. Dus ja, dat levert ik weer niks op. Doeltrap VCR. Zullen 20 minuten spelen. 2-0.
0: 2-0. Dat staat nog steeds op het bord bij mij. Nou, dat bloed dus. Ik nog even zo. Tenminste, om hier te gaan. Bauke Bosma, Trinwaarden, RWF.
1: Nog altijd 0-1 en ja, RWF het voor in een paar aardige spelers. Ja, krijg een schot van Hielke van der Meulen. Dan moest Kast Veenstra zich strekken tot het uiterste. Dat weer een gevaarlijk moment weer even aan de kant op die helft er van Trinwaarden. Maar nog hield hij 0-1. Misschien Hessel Breusma nou over de linkerkant. Die gaat er prima van terug. Die had een vrij veld nou over de linkerkant. Ik kan nou wat verdedigers. Ik ken er een actie, maar als de Lotter maar een goede skabeweging zet hem voor. Oh, dan kan er krijg een verdediger poortjes in aankrijgen. langzaam voortwerken richting de zijlijn daar. Maar drie woorden hoort balbezit. Voorzet nou vanuit de rechterkant. Wordt voortkop terug verdedigen van RWF. En de Blue zijn balbezit via Mika Jongsma. En dat weer toch weer een goede actie hè, van drie woorden. Dat, ja, het ziek het wel een beetje om een goaltje. Maar aan de andere kant kiert ik wel 0-2 waar ze kennen. Nou dan, weer een goede actie. Oh, wat krijgen we nou? Een vrije trap voor drie woorden. Een meter boeten strafschopgebied. Aan de linkerkant. En wordt dat, ja, het is er boeten, denk ik. De keersjoch, de rent er nou in. Wordt het een vrije trap? Ja, het wordt een vrije trap, want het is krek boeten het strafschopgebied. En dus mij drie woorden daar op een redelijk gevaarlijk plek een vrije trap nemen. Aan de linkerkant, dan ja, binnen een paar spelers, Jacob Riepma, die de hoorn hem heeft dat de handbreed van Skye zei toen, oh, dit is dan een gele kaart, maar hij houdt hem net. Die scheidsrechter Erik Pauw uit Ljouwert, maar hij luidt hem daar wel deel. En dan is het, binnen er meer spelers die er even heen gaan en dan komt die vrije trap zo dadelijk. Dan stiet verder Dirk King, maar daarin leidt daar ik nog een bij die scheidsrechter leidt Hessel Breusma hem deel. Roster me niet een keer op de goal of dat er het middels een voorzet. Daar komt die bal. Skees Roster fluit het nou. Breusma met Scott en goed Scott en de redding voor de keeper op een latte en de doelpunt. Ja, ja, het is gelijk. De bal valt op een latte. Die vrije trap via de keeper giet hij op een latte en die wordt erin kapt. Terug een speler van drie woorden. Ik zal haast nemen zien waar dat weer, maar de stoorn is 1-1.
0: 1-1. Ja, reken spannend. Drie woorden RWF. Hier de prijs. Daar wou we eens even wat verder. In Tenaat. Tenaat is gewonnen.
2: Ja, we zitten hier in de 41ste minuut. Ik zeg, krijg een oorval van Tenaat. En dat zei ik eigenlijk wel veelbelovend. Want die kunnen ook mensen voorin. Daar hadden we een stuk of twee of jouw mensen voorin. Dat je eigenlijk lieke volle van verloren. Maar er zijn wel mogelijkheden. Alleen de balverlies. En dan is het bij de omschakeling. Woorden, die had nou eigenlijk jouw vier man achterin te staan. Dus door de naad aan de bal is. En zodra ze dan aan zelf weer in bal bezit binnen, dan proberen ze dus bal om te schakelen. Maar en daar komen ze nog in bal bezit. Het is een bal van Hessel Nicolai die bal onderschept. En die veegt de bal in één keer naar de keeper van Tenata. En dan kunnen ze weer mee beginnen. Ja, we hier in aardig naar de Rusta. En wie zit hier nog steeds op een 0-0 tussenstand. Wat het zo bedoelt, weet ik net, maar het ligt erop wat we hier met 0-0 rustig wonen. Maar het is nog een minuut kwart rijden in hier en zo was het wel even weg. Stand 0-0 hier bij Ternaatje in Veenwoord.
0: Hier wij even bij Hilke de Graaf.
4: Ja, er is wat gebeurd. Als ik wat mee kregen of...
0: Nou, ik kreeg van alles mee, maar daarna.
4: Nee, we zitten wat verder voort. Hè. Maar ik zou zeggen, we harken maar dit voor. Dat stien ze ik. Maar ja, 30 seconden alleen maar het 1-1. Wat ik hier zo straks in het begin van het parteer, dacht ik toen ik erin kwam, had ik helemaal net de harkers welkom heten en alle. Maar we zitten even in de tweede helft en welkom even bij deze oordeling hier in de Rode School. En dan zet ik even de Sjen op een linkerkant van Harkema op een. Die feest van denken we voor. Ja, krijg ik er een auto. En noem maar zo. Ja, die pikken we gewoon even meisje. Hoppakee. Harm van der Heijden op nee. Ja. Ik zit hier midden in het publiek, maar dat is altijd mooi, hè. Even zien. 50ste minuut. 2-1 van de Harkema. En ik zal even 1-0 zal ik even vertellen. We hebben een scotje Alex van Betijn, een beetje onschuldig van 20 meter, maar die kwam in de hak van Harmen van der Heijden. En zag hier die achter de keeper, dat was 0-1. En ze krijgen weer Jordan Mulder, een van de betere spelers van Varin. Bij Correnos, die zette Sietse Wouda, gaat er even voorbij. En een mooi voorzetje bij de 12 PL, werd even een oerstapje weer. En daar wie Brian Pattiwal, die de 1-1 aankondigen, of maken. Maar ja, iemand krijgt mij maken. De 2-1, wie ik van... Harm van der Heijden. Nou, dat is een mooi. Krijg een balje te spelen, dan kom op. En de ruststand Niker Polster, want dat is eventueel de tienstander. En dat is op dit moment 1-12 van Polster. Die komt uit Spijk, hier rekent ze viervoort. En mocht het al eens blieuwen, dan maakt ze op een neutraal terrein. Nou, tussen Polster en of Spijk en Harkema op einde. Nou, zie ik je dan maar uit. Dus, maar ze stien er goed voor. 2-1 voor Harkema op einde.
0: Ja, reden spannend daar bij Hilke de Graaf. We zelfs hebben hier hoe het in Steensgeel liggen bij Mientz, Middelisica, AC en VCR.
3: 83 minuten stond er op het scorebord. Het is hier nog steeds 2-0. VCR wat van alles probeert. Maar heel goed opletten met op de counter voor ASC Vierwezond. Vooral de nummer Alben, meisje snelheid Arend Veenstra. Als ze de kansen benutten, dan hiet hij regel 3-4-5-0 stinken. Maar ASC slaat nog met de kansen. En daarom is het nog steeds 2-0. En had VCR nog steeds kans op een ontsluitingstreffer. Maar het einde van de wedstrijd na de 83 minuten en het, als het zat terug kabelt deze wedstrijd, dan liep het erop dat ASC Vierwezond volgende weekend in top 63 een vervolg krijgt.
5: Elsje Sneun van 2 ont 6.
6: Roewij Sport.

0: Volgende keer draaien we Neil Diamond helemaal wel even uit, misschien zorgen Caroline, maar wij willen dan wel even bij de Veelendel hier krijgen voor jou, want ja, de spanning die is niet om te snijden op deze sneuwe midden. Ja, we zitten natuurlijk in de Nijcompetitie en we hadden ons niet om te denken voor de keertsen in de Maraljus. Eerst een jaar internaat, dat hier de prijsdag. Nou, wat gebeurt daar, Prijs?
1: Ja, je moet hier misschien wel. Het werd hier op slag van Rus, werd het hier 2-0. Die is in de 44e minuut. Die het, een bal van Wietse van de Mark van O. De linkerkant en die helle die niet in nut. En die bal die slaat als een bom in. En nog is een bal van O de rechterkant. En volgens mij, ik weet het net 100% zeker, maar is het Diederik Lodewijk die het laatste tikje houdt om die bal oerlijn. En zij is in het teambestek van geen 12 minuten is het 0-2 voor Vivoorden. En daarvoor hoor, die heeft nou een mooie onval van Tenaat. En dat die een Germ van der Weg die het op de rechterkant trok hier. En die denk ik het beste poeieloor liet. Maar die slaat net binnen. Die wordt kret voor de goal langs. En nu is scheidsrechter Paul die zei, jongens, dat is mooi west. Die gaan naar rust. Het is hier in de eerste helft is het 0-2 of je woorden hier op internaat.
0: Dat zag hier in een prins, smakelijk bakje. Wij hier even bij Bauke Bosma in Driewaarden.
2: Werd een drinkpauze gehonderd en de skierzuchter nou na 48 minuten verder rust fluitend. Maar het is een mooie levendige wedstrijd. 1-1 is de stoon. Jacob Riepma maakte de gelijkmaker. En dat weer terecht, want Trien Wouden is de betere ploeg. Maar het moet er aan de andere kant ik omdenken op de chin stitten van RWF. Nou, een schot van een goede actie van Hilke van der Meulen. Die wat keurig pareert de terugkeeper Kuist Veenstra. Giel hebben ze jongen nog voor verder doorkomen. En ja, soms 8 man voor de bal van Trien Wouden. Als hij in aanval binnen Dem had ze wel een beetje om te denken. Een vrije trap nog van Hessel Breus. Maar op de hole van Johannes Hiemstra. Kopt hem naar de vierste hoeken. Maar is die weer hier op de doellijn. En een vrije trap van Johannes Hiemstra nog. Die is hobbelend. Heel nuver naar de goal. En de keeper ja, die krijgt dat corner nog een tikje. Dus Trien is hier een betere ploeg in deze eerste helft. Maar om te denken om die chin omvallen van RWF. Maar voorlopig geven rusten maar een 1-1 staan.
0: Hier daar bij Bauke Bosma. Wij jaren nog even bij Mien, want die zit in de laatste minuten daar bij ACC en VCR. Ja, dan moet ze rustig blijven, Mien.
3: Ja, op het boertje 89 minuten, dus de blessure die het zal direct ingaan. Het wie krijgt in de zondagse minuut nog een vrije trap voor ASC. En die waren nam terug Timon van der Bos. Maar ja, de bal belandde op de bovenkant. Latte. Dat wie ik tevens zien laatste wapenfeit, want daarna waren wisseld. Het krijgt weer een gele kaart op de kant van VCR. In je beet pakken op het middenveld. Ja, dat mag je net doen. Jute daar op het voetbalveld. Dan krijg je geel. Dus de wedstrijd 89 minuten onderwijs 2-0 ASC.
0: Ja, dat is wel moeilijk voor VCR om daar nog wat zin te doen. Wij zijn nog even bij Hilke de Graaf. Nee, Hilke is... Ja, wij zijn wel een bij Hilke.
4: Ja, zo ik zei ze het anders.
0: Ik had altijd een kruisje als het pauze is.
4: Oh.
0: En dan zag ik een rondje achter als het weer begonnen is.
4: Ja, mooi. Dat rondje mooi, jongen, horen.
0: Ja, we hadden het rondje gewoon. Maar ja, we hadden jou weer trainen en 2 uren en 3 uren. Ja. En nou... Wat krijgt u er nou voor zijn, Hilke?
4: Oh ja, het waard waar inmiddels werden correct worden. Terug, noem maar dat even goed, zien. Nummer Alwe, Jordan Muller. En nou hebben we een voorbereiding van Brian Patjewal, die ze strakjes scoorde. Dus het waard waar, ja. Ze krijgt een gele kaart van de coach. Waar Harkema mooi, nou een meter van Meoa, we de Harm van der Heijden onderuit tikken. Maar ja, weer hebben we daar gewaasje. En nou, de coach moest er zo nog zijn laatste wut hoe zeiden. Ja, toen heeft er een kaartje te pakken. Dus al je van mijn... gebeurde van mij. Ja, ik moet even zien, ik had natuurlijk wat meer dingen opschreeuwen, maar ik zit even aan de linkerkant te zien. Nee, dat gaat even mis voor Harkema. Op dit moment 2-2 lutsen. Ik moet zeggen, ze krijgen lid zijn van een levendige pot. Ja, dat vond ik hier ik wel, want ik ga een oog opschreeuwen, dus dat is heel mooi voor mij en voor de toeschouwers om te zien. Maar een mooie evenwicht, helaas nog van de Harkema, dus 2-2. Ja,
0: 2-2, daar wij er nog even bij mee. Het zit er nog wat baat in de laatste minuut, want we gaan er echt uit voor de nice reclame. En ik denk dat het er oren is dan, Miert.
3: Nee, nog steeds net. We rennen in de bal in de blessure. Ja, en het is nog 2-0.
0: Het is nog 2-0, zegt Miert. Dan hebben we nog even weer net meer bij Ierde, want die is om thee, Bouke is om thee. Jelle kregen we als nog weer even te jaren alle feestera.
5: Ja, ja, zal ik nog even hier tussenstand aan doen.
0: Ja.
5: Dat is dan daar we net bij binnen en dat is dan de wedstrijd logo zijn 30 zijn Broekster Boys nog steeds 0-2.
0: Nog steeds 0-2. Kist u zeker nog wat van IVC in Bekwik Dagem vertellen?
5: Ja, daar is de stand nog steeds 1-1.
0: 1-1. Ja. En ODV Dagem nog 0-2? Nee?
5: Dat is 0-3 op het moment, Novian.
0: 0-3. Ja. Nou, die mogen we daarin bijscrollen. Wij gaan eerst even om WhatsAppjes en het nice. Graag dat ze meteen.
6: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dagem en Kalm.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
12: Fortibox.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord uit Jesternaidjerk.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
21: Zo, dat ziet er gaaf uit.
20: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
22: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
20: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
23: Niet onder de ladder door, dat mijn ongeluk.
21: Oeh.
23: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
23: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
28: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
29: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn.

0: efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
4: Bakken. Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
7: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: 5 uur fjouweren op deze 30e maai. 3 uur Roewij Sport op sneeuw middag. We gaan even een kwart rondje langs de velden. En dan beginnen wij met Hilke de Graaf.
3: Een kwart rondje. Nou, best.
2: Ja.
3: Is dit nog steeds 2-2?
2: Nou, dankjewel.
3: Genoeg.
2: En waar is dat?
3: 2-2 in Rode School zitten we.
2: En waar speelt het tijdje waar?
3: Correno's in Harkema op einde.
2: Dankjewel. Bouke Bosma, 3 woorden. RWF.
4: Ja, veel plezier.
2: Bouke Bosma, 3 woorden. RWF. Nee. Die zit nou aan de koffie, zat ik aan. Dan hebben we even bij Johannes Doma. Ja, die gaan we nou te pakken. Johannes.
5: Goedemiddag, Lutsen. Hier van Aijlst, IJverseetje en Bukwik. Stand is 1-1. We hadden even een pauze, een drinkpauze. En de wedstrijd is echt in evenwicht. Beide ploegen hadden mogelijkheid om in die tweede helft een doelpunt te maken. Maar wat kreeg ik al eens een keer zei, het is een ware slijtageslag hier op dat warme kunstgistveld.
2: Ja, dat leven we zeker. Want wij zitten hier kool bij de airco, maar het is boetendoor benauwdachtig. Kun je hem ook nog melden aan de wedstrijd AC25 tegen VCR. Aaron is mijn lezinga die daar hele middag verslag van. Wedstrijd is eindiging 2-0. Dan zie ik even naar de andere kant van de tafel. Ale, hast ook nog een nieuwe tussenstoon uit Lichtenvoorde. Ja. Dan gaan we door logo 30 Sjen Broek de Boys.
6: Ja, die man ben op 1-2 kwam nou.
2: 1-2, dan schreeuwen we dat ook even op. Draaien wij eerst in muziek. Gaan we aan ik nog even bezig natuurlijk met Keertsen. Ronnie de Wit, hij zit die moraliusjes. Der Sjewaasen ook even. Dat dan wel weer naar de volgende muziek van Fleetwood Mac. En dan stap.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Lutsen de Boer.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Alle Veenstra.

0: Eerste muziek naar jou en weer van Fleetwood Mac uit Nieuwtje Zonzondag. En don't stop, wij zullen ze weer bij Ere Prijs. De wedstrijd is ek. We hebben gewoon aan het woord ernaast hier geworden. Laatste keer al wat van de Ere Jaren weer 0-2. Is er al wat vroeger Prijs of net?
1: Nee, ja, want zo lang ben we hier nog net doorgegaan. We zitten nog maar in de eerste minuut hier. Dus de wollen kan voor het daarna die goed uit de stad komt. En voor dat ongeval zeker. En dat levert een korn op en die zal nog wel even aan. Ik denk als er nog ziek om een bal. Nee, die had het kleren. Dus die korn komt er een kevel wel even mee nemen. Het is een lege bal die met de knibbel voortwerkt wordt. En dan wordt er toch nog proberen. Ja, en gaat er via de holle van speelde van. Je hoort gaat die bal verder over de achterlijn. En dan kreeg je voort naar de tweede korn voor tenaat. Dus die zet er even goed uiteen in die tweede helft. Ah, je maakt ook, want je staat er dus achter mij 2-0. En dat, ja, dat ging lekker vlot in die laatste minuten van die eerste helft. Binnen 12 minuten komt Vivoorden hier op een 2-0 voorsprong. En nu is het voor Vivoorden is zin om dat beter te horen. En voor tenaat is zin. De hoofdvloeding komt de keeper die komt eruit en die tegen die bal ook voort. En dan kan ze eruit komen. Dus dan is er in dit hek Weffelbeek. We zitten in de 12e minuut van deze 12e helft. En er stond in de steek 2-0 voor Vivoorden.
0: Bauke Bosma in Trienwaarden, der 7-7 jaren, bij Trienwaarden, Tien RWF.
2: Ja, Treden Ruud zit weer in die tweede helft. We zijn alleen nog maar op de helft van Trienwaarden. West twee corners had RWF gewoon, daar kwam neer uit. Maar ja, vlak voor de rust nog een actie van Johannes Hiemstra, die hier net neemt. En die speelde Hessel Breusma om. Hessel Breusma rjocht om zijn man in een strafschop met Guy onderuit. Maar het weer wat te licht. In de bestuurskamer weer de meningen wat verdeeld. Maar ik vond het eigenlijk geen penalty. Hij joeg hem ik net. Het is Trienwaarden dat er nou even uitkomt. De bal naar Johannes Hiemstra. Een goeie voetballer van Trienwaarden. Onder de achterkant van het veld kan hij een actie dwangen. Een meter 15 over de middenlijn. Hij doet weer een paar mooie schijnbewegingen. En zet hem dan voor richting het strafschopgebied. Maar daar komt net uit. RWF vangt de bal op. En kan we bouwen aan een aanval. In de vierde minuut aanbelonen. In de tweede helft. Ian en Jens Schen. Wat is een leuke wedstrijd verder brengt. In de komende fjouweren. Draaien 41 minuten.
0: We gaan even naar Driost. Dan hebben we even steeds in Bekwikdakken. Johannes Dauma.
3: Bert, we draaien zo'n minuut onderwijs binnen. Stand nog in. Een minuutje in een hele mooie kans voor Gert-Jan Koopmans. Het weer de zeer bewegelijke Danny Post. Die een prima paas onder de achtervleugel. En de keeper kwam eruit. Maar het weer Gert-Jan Koopmans die bal over de goal heen lifte. Dat weer een mogelijkheid. Verder is de wedstrijd eigenlijk in evenwicht. Twee hutwerkende ploegen. Bekwik maakt het wat meer van het voetbal in Hamer. IVC zet een hele potte strijd en wilskracht zien hoor. Maar het is even zien. Ja, 24 minuten. Het rent aan het richting. Waarschijnlijk misschien wel een verlenging hier.
0: We blijven het volgende. Ben je in Drielste bij Helmers, Dauma, IVC. Hebben we het horen zien. Bekwik Dakkum. Hilke de Graaf, hij nadert de 90 minuten nekhaast, denk ik, daar in Rode School.
4: Valt mee. Valt mee. Zie je wat hebben op de klok? Ja, zo'n 20 minuten.
0: Oh.
4: We hebben officieel onderwijs.
0: Ja, zolang gaan pauze en drinkpauze gewoon natuurlijk.
4: Nee, die drinkpauze, zei die man, scheidsrechter, komt er net. Oeh, heb je zin? Nee, die komt er inderdaad. Jong Baaske is wat denken, ik raad erom van mezelf. Maar de speler die denkt dat hij wel zijn bakje gaat wollen. Maar hier gaat er van trucken van nummer 9. Bijna 3-2 voor Corinos. En waar weer die nummer 9 dan? Dat is dan Nelson Pesci Warissa. Daar heb je keeper Martin Alba. Baas en nou nog een keer. Dus het is wat hen. Want ik ga dat ding natuurlijk even... omdat ik ze correct even kwart erin moest. Maar Owen Alsman wist straks ook al even op avontuur. We de blaast met steuten. Scheidrechter, die is hij op Santje Meijter. Geen overtreding. Nou, ik dacht van, ik wil je aanken in de vrije trap. Die er net. Twan Polder er inmiddels in kwam van Menno Moses. Toen hebben we een kopbal van Joran Knot. Van Correnas die toe hier. Rowan Alsma, de spits. Die skijt nog een balje droog heen. En we hadden inmiddels ik 12 wissels horen aan de kant van Correnos. En dat ben de nummer 15 en 14 Kevin Haan en Marks Prinsma ben eruit gingen. En daar ben voor een plak kwam Annie Jan ten Harkel en Germen Tamsma. Wat ik al zei, het is geen drinkpauze. Nou, het is in één keer dat mensen hier al in handen komen. Dus we hadden in één keer wel een drinkpauze, Lutsen. Dan ben je wel op gas trouwens, net op kunstgas. Nou, en we krijgen nog een geel kaartje gewoon van de, eigenlijk de beste man in de aanval van Correnos, Jordan Muller. Die meen dat de Bram Polder die hem in de bal oppakte en even versnelde. Even een tikje naar jou moest. En die heeft een gele prent ervoor. Mist je dat in en ik in evenwicht. Dus ja, ze is hier al in nice mee. Dus we hebben even een breekje. Ja. En wat zeggen we dan? Nog 8 minuten officieel.
0: Ja, nou, dan wil ik maar even een slokje. Ik ga even ja. naar Moira Liusses. En dan gaan we net op voetbal nu, maar dan gaan we het wel ook keertsen. Ronnie de Wet, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag. Inderdaad, we zijn hier bij de finale bezig van de heren hoofdklasse. Dat ben de peturen. Even zien. 5. En jongens, zit met Gabriel van Pap en Hendrik Koots. Dat zijn de peturen. Zie je Menno van Zwieten, Rick Minnesma en C.S. Steenstra. Nou, je hebt heren hier al een gejuich op. Het is Rick Minnesma die hier een bal boven slaat. Het staat op dit moment 4 om het rijden en 6-2 voor het partuur van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en C.S. Steenstra. Nou, die stieren op een gegeven moment draaien om hier voor. Maar het partuur van Joost Sippen kwam helemaal weer om. Nee, draaien heeft een gelijk. Ja, toen pakken ze toch de 4 draaien terug. Nou ja, en daarna hier Rick een geweldige bovenslag op een opslagbal van Joost Sippen die er heel best in. Maar onder jongens. Tikken er die bal boppen en dat betekent nou dat het hier even jouw om het rij staat. Dan willen we deze slag even mij, want ze toch size niks, size met 12 tot het. En de jongen zit met die door de bal opslaat en die brengt de bal boeten. En dat betekent dat Petuur van Menno van Zwieten naar Rick Minnesma met C.S. Steenstra hier op een 5 om het rijen voorsprong komen.
0: Ronnie, we komen over een minuut of 10 om een kwartier werken even bij die denk ik, want we hebben al die finale natuurlijk net missen. Wist er nou?
5: Ja. Oh, sorry, ik ben even. ik ben even niet de warm even wat vregen. Dus, ja. Nee, inderdaad. Het is. Dan hoop ik dat het tot 10 minuten nog net dienen is, want het kind aan was heel snel gaan.
0: Nou, we schakelen jou weer naar dit aan. Tot zo meteen. Alle, yep. Doe haast het
6: ook.
0: Wie mag even naar Bouke? Dan doen we Bouke Siskufkes even omheen. Triwan RWF, Bouke, wat is er aan de hand?
2: 53e minuut, corner van Hesselbreusba aan de linkerkant. Zet hem prima voor en daar is het in een melee van speler. Spielers Wouter Bakker die het laatste tikje jouwt. Het wie haast net als jij, maar hij wrakselt de moeren die alleen. En zo staat het hier in het voordeel van Triwan, nou 2-1.
0: 2-1. Nou, wij ben haast om een nieuwe penne te halen, of net? Naar je tussenstand gingen we toch ook bij Longootchen Broekster Boys. Ja,
7: ze had 2-2 maken, maar die man van Logo, die had maakt zien je man verder. Want die had een rode kaart. Dus,
0: Oké, nou, dan, maar het is 2-2.
7: Ja.
0: Ja, 2-2, die noteren we ook. Ja, we zijn even bij Johannes Dalma in Driost.
3: Met volop spanning is op dit moment en het wie krijgt de mogelijkheid voor Danny Post. Maar hij kan ook echt de bal krijgt net onder controle krijgen voordat er goed uit helle koe. Maar door just het gewoon de spanning neemt je daar met name onder Sidlin al. Er werden wat spelers ik wisselen. Maar geweldig voetbal is het net. De bekwik voetbal wil wat makkelijker gaan zijn. Gutte Korsen had IVC de laatste 10 minuten net gewoon. Maar 28 minuten ben je weer onderwijs. Maar wie kroepen ze staan gewoon richting een verlenging.
0: Nou, we blijven het volgen. Daarom doen we kerst nog wel eens even een lang verblijf van daar in Driost. Maar het is mooi waar, hè? Dus ja. Dat valt daar.
3: Huh? Oh, we zitten mooi in de scène hier.
0: Ja, daarom. Nou, geniet ervan. Succes. Zullen we even in de raad jaren bij hier de prins? Ten aanzien van Vivarden.
1: Ja, het is hier nog steeds 0-2 voor Vivarden. Het is begin van die tweede helden die te halen met de kracht hadden in de eerste helden dat ze vol op de hoofdval zat. En staren gewoon kwam Vivarden beter in het spel. En dat liggen nou ook wat zou er gebeuren. Want Vivarden is het laatste scootje waar meer in boven zit. Als ten aarde al hoeveel het nog krijgt ten aarde de bal weer creëert. Dan ben er ook nog een stukje wat mensen die woeken. Die mag dus wel even nemen. Dat is mee even opdroegen. Dat is Sander en Dirk. Die zitten via de app. Die hebben en die binnen in Amerika. Dat binnen volgers van Vivarden. En bij deze hebben we dat even niet. Dus die beide mannen daar kennen goed bijlusteren. En die kunnen ook knap tevreden worden. Want Vivarden die staat voor. Dan hebben we hier ook nog een uit Aijenwij. En dat is Pieter Groot. En die is bij Aijen altijd. Gordon er een miljoen en het telt er een hoeveel mensen dat er winnen. En dat hier ze hem direct vregen. En die is je kred binnengebracht. En je bent 200 en zo'n zondag betalende toeschouwers. Hier bij deze wedstrijd tussen Ternaat en Vivarden. Maar in tussenstand van 0-2.
0: 0-2. Nou, dan komen we aan even verderom bij Ede. Wij hier even bij Hielke. Die zit krijg op zo'n 20 minuten. Daar kan vast weer 5 of 6 of zo'n bij op. Gaan we richting de 90. Dus,
4: zeker,
0: dan
4: komen
0: we
4: steeds dichterbij.
0: Ja, wat is ik spannend, hè?
4: We hebben hier geen teller. Dus ik heb geen idee, maar het is wel mooi rond het veld. Het is aardig wat meisjes. Dus ik, volgens mij ben er meer dan 1250. Maar een gokje. Een 2-2 nog steeds even. En krijg ik de 12 wissels. Had er, oh, maar wel even zien. Had er daar een dieptebaltje van Corinos. Overtreding of een verdediger van, ja, dat komt goed. Eventueel wisseltjes. Harm van der Heijden, mannen, 2 keer scoort. Dat zei ik het goed. Ja, 2 keer scoort had. En Andries Vrom, bent eruit. Geert van der Tuin en Paul van der Heijden. Ben er voor in de plak kwam. En wie ze krijgt al even. De nummer 14, Geert van der Tuin, die er op Rios vertrok. En ja, die mooie paaskaparool aan Altsema. Ja, ik zei in de eerste helft al, het ontbeert hem wat op oertuiging. Veeg op die goal. Nee, het bij een schotje in de hand van de keeper met Dennis Carretero Seinhorst. Zat Johannes, zei we Steven, waarschijnlijk op een verlenging hoor. Ik denk dat we direct gaan. En nou ja, nog 4 minuten officieel. En er is een wat nodige blessure leedwest. Dus ik denk, nou, een minuut of 8, jongen, hebben we nog te keer.
0: Ja, Johannes krijgt een verlenging, maar dat was het schriftje van de oma waar even omheen, want er weer wat vroeger.
3: Maar, maar dat denkt bekwiek oorzoor, want ja. In de 80ste minuut is het Danny Post die een prima doelpunt maakt. En een hele mooie actie, gang daar vooral goed. Zo net zien, van mij biedt aangetal, maar dit is 2-3 man in die section kwam prima teruglijden op Danny Post. En die helpt prima uit. En de keeper van Ivers wie kansloos. Zadwaan, er is het 1-2, hele minuut daarvoor hier. Danny Post, ik een mogelijkheid. Uit een voorzet van de rechterkant miste de bal op een hierke. Maar nou herstelde er dat. Zadwaan, er komt bekwiek. Na 82 minuten speel je op een 1-12 voorsprong. En het is dezelfde Danny Post die het op dit moment blesseert op een groen leidt. Het is de beste speler van Bekwiek Joert. Zeer bewegelijk, ik mij zien eindpaas. Maar het belangrijkste is natuurlijk de doelpunt op de 1-12.
0: Halen.
7: Ja, we moesten nog even naar Ronnie.
0: Wie mag nog even naar Ronnie? Ja, daar gaan we nog wel kennen. Ja, zeker. We gaan naar Ronnie, want Ronnie zit in de finale en daar gaan we het ook eerst. Dag Ronnie.
7: De insider.
0: Oh.
6: Ja.
0: Ja. Ja, ik zie er niet erop, maar hij wist al dingen dan.
6: Ah, nee, ik, ja, de finale is hier nog dingen.
0: Nou, kun je er nog wat van vertellen, Ronnie?
6: Ja, zeker. Kun je er wat van vertellen. Het is, zoals ik al zei, de Peturen 4-10, Joost Sipman is natuurlijk de plaatselijke favoriet, die komt uit Leusenswij. En die Kees van Gabi van Papt en Hendrik Kooster, die moesten in de finale mannen verswitten naar Rick Management, CS Steenster. Nou ja, dat is al het favoriete Petur, die eigenlijk alle partijen, he, die dat noemen dan won. Dus nou ja, die finale, Menno die verswitten, die kwam heel snel op een traaien voorsprong. Nou, toen waren het weer traaien, dus ja, dat ging hier een gejuichen op, want ja, de meesten, die ben natuurlijk voor Joost Sipman, die hier uit Leusenswij weer komen. En dat ging ik mooi, ging dat werkelijk op draai. Toch van nou, het wordt spons. Maar ja, toen zette toch het partuur van Menno van Zwitten het hun gas echt weer even aan. En rond ze heel makkelijk uit naar een 4 met draai voorsprong. Nou ja, en het laatste eerst. Ja, dat ging heel snel. Trombobbeslag van Rick Minnesma en 2 zitbal van Chase Steenstra. Nou, en de laatste die sloeg Menno van Zwitten op en Dekoen. Een partuur van Jozef met de keerst net voorbij. En daar terug waar de finale won. Terug een partuur zien. Menno van Zwitten naar Rick Minders met Jesse Steenstra. En die won die partij met 3-4 size niks. En dat is hier nood uitslag. Nou ja, ze maken hun je nou kleren op voor de prijsuitreiking. Alles wat je dien. En Sarah aan de prijsuitreiking heeft hier aan. En dan is het hier, nou ja, dan zit ze aan de wol onder het genot van een drankje en een hapje. Ze is hier waar we naar je praten over... hoe dat hier al gegeven is, maar zoals zei, de keertvereniging Waardenbleeuw had het perfect voor aan de ander en het is een prachtig mooie keert, zei Waan.
0: En prachtig mooi waar. Ronnie, bedankt voor die mooie bijdrage heetmiddag en graag rond een andere keer. Wij houden dus weer even bezig met het voetballen. Hielke de Graaf, hij krijgt de 2-2 en over een verlenging heet het daar al in Rode School. Ja, stil het er nog steeds 2-2.
4: Ja, we moeten dan, want ze hebben Corijners is het in de 16. Oh, Martin, allemaal pakken. We moeten net hebben praten dat we in één keer die trade wire omheen krijgen. En dan komen we maar naar de verlengte. Ja, ze krijgen weer toch even een harken, maar dit wilde vastprong neemt in kaarten. Het zit nog 2-2, maar het wie hier Jesper Hoeksma, die mooi van mij hier, 12 meterkens, die en die jongen van Corijners. En dat is dan Nelson Pesci Warissa, die jongen in kaas. En ja, dan komen we even op een tactische overtreding hier. Ik denk dat het spul leidt hier op mijn pak, dan komen we 12 verder. Over een oranje kaart, gewoon hier, die had een oranje kaart gekregen. Maar hier kwam McGill. En volgens mij had hij het tegenstander toen ik een Giel gekregen, want die weet er net helemaal niet eens. En die zo maak ik even een drukker kan, ja, maar voor mij had ze beide een Giel kaartje gekregen. Maar op dit moment zullen we even zien, de laatste minuut van de officiële. En er zit nog steeds 2-2 op de oorkant van Boert, op de oorkant van mij, Lutsen.
0: Nou, dan zijn wij eens even hier bij Bauke Bosma. Trivorden, tien RWF.
2: 2-1 is het hier nog in het vaardeel van Trivorden. En het publiek van RWF, dat staat hier achter me. En elke bal die de scheidsrechter de vrije trap jouwt in het nadeel, daar ageren ze op. En ik van oude bank, dus dat is heel aardig hier. 350 toeschouwers, nou het Trivorden corner onder de linkerkant. Vers een hege bal van Nessel Breusma, zo'n luie bal van oude linkerkant. En dan komt de RWF, ken er nou weer uit. Dat overigens via krijg even een minuut of 3-1 in aanval via RWF. Een goed schot van Xander Wagenaar. Dat een zwabberend schot weer. En dat koer krijg pareert worden terug Kast Veester. Aan de andere kant een prima schot van Wouter Bakker. Dat maar krijg langs de verkeerde kant aan de linkerkant van de peel gaan. Een leverende wedstrijd, een soort uittreding. En nou is het weer de bank van RWF die even oranje spat. Want de vrije trap wordt terecht doen aan RWF. Dat nog vrij trap moet nemen op de middellijn. 2-1 is het hier nog. Nou, eens even zien. Een kwartierke voetbal in die tweede helft.
0: Hier beneden bij Tenatie
1: en
0: Vivaan.
1: En waar jullie die voorzet?
0: Hier beneden.
1: Ja, zeker. Sorry, ik zie het kret even in importeren, want het is hier een kret is hier 0 treven. Een prachtig onval van de Vivaan. Die bal die gooit uit de middenlijn. Door de Hulen naar de linkerkant en daar is Robert Lodewijk. En die houdt een perfecte voorzet. En die kent de Sabinder al weer het rooshoed. Gorter. En zijn maatje die zit in, of zijn broer die zit in Amerika. En die scoort hier de 0-3 voor Vivoren. En we hadden voetballen 18 minuten in de tweede helft.
0: Loopt Bekwiek Dakenmoen het langste in Johannes Douma daar in het Rielstenaar?
3: Nou, we zitten in de 88e minuut en het is inderdaad nog 1-2. Het is, ze proberen het wel even te zeggen, maar de kansen hadden ze nog net. Gewoon Kreklin nog een keer een corner. Maar dat leverde niks op. En dus nu onder de achterkant Bekwiek wat er weer uit is. En Bekwiek rijdt een corner te nemen. En de 89e minuut is het, daar gaat het scorebord op. Maar we krijgen al wel wat blessures erbij. Hè? Want het is, Krek Danny Post is mij een enkel blessure van het veld gegaan. Dat is een aderlating voor Bekwiek Dakken. Want wat weer de beste speler van het midden. Nou, corner. Dus even zien. Die werd nam terug Anko Tolman. Die bal komt leeg voor de goal. Maar daar is de verdediger van IVC er erbij. Maar Erwin Bijlstra, die onderschept die bal. Maar nou kan IVC er gevaarlijk uitkomen. Aan die linkerkant. Maar daar is het Jan-Jaap de Boer. Die bal mooi over de zitlijnen werkt. Zadwaan, daar staat het hier. De klok staat op 90. Nog steeds 1-2 in het voordeel van Bekwiek.

0: Diane de Zille kwam nog voorbij. Het is Kruidsiaal, we vijven op RTV en we hebben bij Sport op deze snelle midje. Ja, en het is rete spannend op al die voetbalvelden hier in Nederland. Dat kunnen we gerust halen. Als toe is de wedstrijd lang gaat zijn, Broekster Boys al die noemen.
1: Er is nog steeds twa-twa en die wedstrijd is bijna oren.
0: Werd er dan echt verlengingen?
1: Nee, want die hadden de eerste wedstrijd 2-0 won.
0: Ja. Nou, ja, dan dus, ja,
1: ja, ja, dus die gaan naar de volgende ronde.
0: Ja, ja, bij deze stand dus.
1: Bij deze stand, ja.
0: Ja.
1: Dan gaan nog 3 goals, meisje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, zullen we hier bij Hilke de Graaf, is die al kleren in rode scholen net.
2: Ja, al kleren maar in 90 minuten. Of ja, hoor, in 90 minuten.
0: Ja.
2: Maar ze lezen me al gestrekt en twaalf is het nee, vier uur en 90 minuten. Dus
0: ja.
2: Nou, we gaan wel even een drinkpauze.
0: Ja.
2: Dus we gaan een verlenging zo in. Nou ja, ik ben. Wat zei Alex? Ja. Dan hebben we niet meer. Vorige keer hikken week een beetje de geluksfactor dat we iets in Gruno en toen had ik opbereid. Dus gaan voor de positiviteit uit. Dus no. We gaan het zien.
0: We zullen even bij Johannes Doumejaren. Die de klok van
3: Johannes.
0: De klok van Johannes. Ja, dik in blessure tijd, sorry.
3: Wie zit al dik in blessure tijd, maar de scheidsrechter telt al, kijk, elke keer de bal dat eruit gaat. Wie is continu op zijn klokje. Maar hij verzekeringt aan. Krijgt een onder de achterkant een mooie aanval van hem. Maar weer keeper Lokendijkster die mij de voeten redden ten koste van een corner. Die corner werden heek inbracht, maar die werden jonkende goal kapt. Maar het is nou weer IVC onder de achterkant. En die werd echt, die mat even waarom. Maar dan komt die bal weer heek in die 16. Maar daar is het Erben Bielstra die bal voortkomt. Maar die bal werd voortdadelijk weer geretourneerd in die 16. Maar het is de Remco de Graaf die bal onderschept. En een lange bal. Nou is bekwieker Ruud. Nou. Dat ze dit even het spelen, dan moet het beslikken worden. Oh, die bal wordt verkeerd teruglijn. Volgens mij door Juri van der Meij. Maar daar is het wel bekwikt wat weer in balbezit is. En ik denk dat ze even verstandig zijn. Dat ze even die bal in de ploeg houden. Want anders gaat de bal weer continu heen. Weer, dat blijkt nou alweer balverlies van bekwikt. En de keeper van bekwikt mij een doeltrap. Van IVC mij een doeltrap nemen. Zat we aan de 1-2 nog.
0: Het waren nog alle. Wat was daar nog wat nice op die briefje te staan?
1: Ja, einde wedstrijd in promotiewedstrijd. ODV zien Dokkum 0-3. Dus Dokkum gaat verder naar de volgende ronde. En verder.
0: Die is dien.
1: Ja, die is ik dien.
0: Oké. Okay.
1: Dus Jelle die hier wordt proberen op te schoenen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is helaas. Ja. Dan geven wij nog even bij Ere Prijs internaat naar Vierwaarden.
4: Ja, we zitten hier in de 24e minuut van deze tweede helft. De tussenstand is nog steeds 3-0 in het, of 0-3 in het voordeel van Vierwaarden. Vierwaarden is eigenlijk de betere ploeg. Alleen zo nodig dan wees, gaat daarna even een opleving en dan komen ze eruit. Dus die bol in het voordeel van daarna de hele kaart, want die haalt 3 hele kaarten, handje in Vierwaarden. En nu even zien. Nu stel ik me eigenlijk wat in paard, want wat er gebeurt, maar in ieder geval de spullen van de nadier en die bal voor de achterlijnen. En dan wordt er fijn, ik heb niks van aan. Ik moet net zien wat er gebeurt, want ik ben te letten me hier een licht beetje het zegt om hoe ze erbij te komen. Nu even zien, ja, nog een wissel aan de kant van Vierwaarden en ik aan de kant van de naad. Er worden wat spullen inbracht. Jetzt Mieren, maar die eerdere lucht en daar is die Alex van de weg voor in. En nu is het Gosser Reinde King, maar een hoogspits van Ternade die nu in het veld komt. En aan de kant van Vierwaarden is het de nummer 10, die ga ik net hier op papier staan. Dus dat mag aan even jaren waar het is. En Roel Hoekstra je eruit die en wie Ternade. Dus dat ben eigenlijk de alweer ingrediënt. Ik zal direct even vragen waar die noemt zien die erin kwam is. En dan jaren we dat straks nog wel even. 25 minuten voetballen, nog steeds 3-0 in het voordeel van Vierwaarden.
0: Ja, we zijn bij Bauke Bosma, Vierwaarden in RWF.
5: 22e minuut. Twa ploegen die het goal maatje wel een levende wedstrijd. Een hele leuke wedstrijd om naar te zien. Het is nou wedstrijd geworden dat hij een aanval is. Maar het hier, deze aanval zeg ik even, mijn nemen zeg ik even vertellen. Het hier ik wel twa twa's tegenkend. Krijg de eerste even die aanval van Trivoorn. Aan de linkerkant en er wordt een ingooi uithellen. Ja, een prima voorzet van nou de rechterkant. En er werd Jarno Huis, maar die vrij voor de keeper finaal over de bal heen en maaide. Weer mazzel voor VC Trivoorn. Het bloed is nog heel te twaaien. En een bal, ja, voorzet. Ik van Jos, die giet het strafschopgebied in. Snoei het in Sinnehoorn of net. Het likken je wij wel dat er hands maken. Maar ja, zonder camera's is het moeilijk te zien. Is de bal dan langs het lichaam of net? Maar het likken wel een handsbal. Skiersjochter voert er niks van weten. Dus dat ik onbestraft. En die bank en het publiek van RWF hier achter me, die leven fel mij hun ploeg. En dat is ik heel leuk om te zien. Want RWS is op zoek naar de gelijkmaker. Maar aan de andere kant kan het ik wel traaien worden. Leuke wedstrijd. We hebben nog een dik kwartier te voetballen hier. Twee nog heel dit voor VC Trivoorn.
0: Tot af hier Bauke Bosma. We zijn bij Johannes Dalma.
3: Wat ik nog steeds bezig ben, we zitten in de zesde minuut van de blessuretijd. En het is nou een blessurebehandeling van een speler van IVC. Het is IVC wat alles op doen van Smit. Zullen krijgt ik banden heen in het pad gooit. Maar het is steeds bekwiek wat dat, over, dat als overwinnaar uit die strijd komt. Nou krijgt de keeper van IVC krijgt die bal in de hand. En die zullen lang uitraburen van hem. En dat is de hele wedstrijd toestjost. En dan uit zijn de eerste 20 minuten. Deswijn de bekwiek dat de IVC verzuimde de 2-0 te meiden. Maar daarna hield het redelijk onder controle. En het is nu een schot van IVC wordt gewoon heel tergend langzaam de goal van keeper Holke Dijkstra got. En er lezen een paar spelers van IVC mij kramp. En het is ik Ankel Talman van, of Talman van Bekwik die het gestrekt leidt. Maar ik ben benieuwd hoe lang het scheidsrechter trok inleidt. Maar hij let de fysio's waarvan beide ploegen even in het veld komen om te helpen. En de wit nou nog weer wisselen bij Bekwik. Dus Zadwaande hobbelt het hier nog eventueel. Maar Bekwik doet hele goede zaken dat ze deze wedstrijd winnen. Dan maakt ze tjen, de tjenstander. En volgens mij is het weer nu de wedstrijd van Zuid-Laren tjen, FSC. Maar wie is tjen op dit moment de blessurebehandeling ben nog bezig.
0: Dat is af hier Johannes Dalma, U3-Ost 2. Hij verzeet in een Bekwik. Dokum, het was dit het er. Nou, als het zou blijven, dan lukt Bekwik hem over de streep. Dat zou mooi wijzen.
1: Ja, die maakt dan zien, op het moment nog zien FSC. Want die staat maar 0 in je voor, als je zult laren.
0: Ja. Nou, ja. Mooi is dat ik in B-Hart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoor ik in B.
0: Ja. Dan Hielke, die zit in de tussenpauze voor de verlenging. Let me het samen zeggen, ben je hem alweer rond voetbal in Hielke daar?
2: Jazeker, 4 minuten ben we onderwijs. Ja, even zien, een vrije trapje van wel links. En die werd voortstomd door de keeper van Correnos. Het zit nog steeds 2-2. Maar weer eens even opmerkelijk, ze krijgt een minuutje al in, denk ik. Weer. Goed, maar dan denken we, die jongens, komt je op de bal en die raden snel, die noemen die jongen. Nee, dat komt goed. Nee, we krijgt even een mooie omvaltje van Harkemeijer op de linkerkant. En die heeft de baltje en in één keer de poefte van die man van Harkemeijer. Gewoon even zien we de oren. Dat weer Theo Koistra en, als invaller trouwens, die erin kwam voor Rohan Altsemer, zeg ik dat goed? Ja, dat denk ik, nee, dat zeg ik net goed. Die erin kwam van Jesse Pander, maar die kan altijd zien. Zien Rowan Altsma aan. Dat is beide weer opstaan, maar ik zie Rowan Altsma er nog goed keer. Ik heb last een multi volgens mij gekregen. Dus die harige bad kregen. En daar kwam nog in de plak voor nummer 15 Jordi Veenstra. Dat ik al liever bijwerken. Dus nou ja, Corinus start de batter in de verlenging. Harkema neemt het nog weer toe. En we zijn nu op een huis van Harkema op oren komt mijn ingooi. Dus 2-2 de stand. En we hebben 4 minuutjes ongeveer ballen in de eerste verlenging.
0: Dan komen we juist weer bij die Hielke. Dan zijn we even hier bij Johannes Dalma. Einde wedstrijd, begreep ik.
3: Ja, inderdaad. Het is bekwik wat de wedstrijd met 2-1 wint. En die gaat naar de finale ronde om eventueel promotie naar die tweede klas. Dat is de hele wedstrijd. Dus voetbal in Wien zit de betere ploeg. Maar volgende week, dan gaat het er echt om. En dat maakt ze zien de winnaar van Zuid-Larens en FVC. Dus we zullen al wachten hoe dat volgende week weer aanrond. Maar zie haar nou 2 na-competitiewedstrijden won. En het staat er goed op. Alleen nog een enkel blessure is ook van Danny Post. Die kreupelt krijgt van mij langs. Zien dat ze die deze week weer fit krijgen. Want dat weer van mij wil je goed de man van de wedstrijd. Terecht overwinning dat ze het samen hebben gezocht van Bekwik Dokkum.
0: Dank u wel, Noma, voor die bijdrage hedenmiddag bij de wedstrijd. IVC Tim Bekwik Dokkum eindigen dus in 1-2. Dan even bij Bauke Bosma in Trivorden. Trivorden, CNRWF.
5: We hebben 75 minuten plus 2. Ja, zo'n 70 minuten hebben we hier spelen. RWF proberen tegelijk maken een beetje, maar echt gevaarlijk worden zei ik net. En Trivorden ik net. Op Matic zeggen, 2 minuten Limwol. Want toen werd er een overval en kregen Hessel Breus maar de bal op een ronde van het strafschopgebied. Onspelen, hij skeert, bal weer onrekken en bal geeft in de peel aan. David van der Schaaf zeggen nee, maar die zeggen hem op een peel. Dus dat ging net terug. Dat bleun dus 2-1. En Trivorden dat het bal bezit. Nou aan de linkerkant, dan komt een ingooi. Verder door King, maar wordt onspelen. Die zijn lichaam er goed tussen zet. Dan een prima crosspaas aan de rechterkant. Falco Doornbos, kan die de bal nou voorzetten? Die, die leidt hem op een 16, maar dan wordt hij slecht aan hem. En dan kan RWF er weer uit. En dan is de romptes op het veld weer steeds groter. Het Trivorden krijgt weer balbezit. Stekbaasje van Hessel Breusma, maar die wordt weer voortwerken. Toch een speler van RWF. We hebben hier nog een minuut of 10 te spelen. Voorlopig 3-1 aan de goede kant van de score. 2-1 steeds zij voor in RWF.
6: Altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
7: Dit is Roemwijk Sport.

0: De heren van Talk Talk kwamen nog voorbij. En wij waren het kwartier voor 5 naar de VNWF. Op de 30e maai, rondwijs sport op sneeuw met je. Nee, competitie, keertsen. Ja, wat hebben we net op de verschillende onvaaksteden halen. Neem het maar op. Nijpeteren, stil, leer.
1: Alles.
0: Een bewegelijke midje hier Roemwijs Sport op deze 30e maai. Nou, Roentje Loonterveld, daar zijn we even bij jaren bij Ierde Prins, internaat van Waarden.
2: Ja, we zitten in zo'n 30e minuut hier en het is nog steeds 3-0 voor van Waarden. Ik weet net dat de wedstrijd hoe goed gespeeld wordt, want samen met jaren betrekken al wat naar schoolwerken. Hier om je zin te spelen. Zolang dat het net op veld komt, hinder het neer. Maar ik short net Duits erin, maar dat wist ik maar nooit. Ik ken het zo'n paar van die gekke wijze die hier met veel voor ben. Het is nog wel veel woorden. Het is even zien, ja, dat is Robert Lodewijk die de bal weer inbrengt. En een moeilijke poging van de keeper, maar je had hem al. De keeper van daarna, die kan die bal zou oppakken. Volle koning ben er net best. Het is wel een... een verwoorden wat beter is als Ten Haag, maar dan mag je mensen ook mee aan dat ze trouwens wel alles zo doen om in ieder geval een goed resultaat te hebben. Je vechten ervoor om het leven. Maar het, ja, je komt gewoon wat te kwart en er gaan alle wat wissels best. Alex van der Weg erin kwam en Laurens Kramer erin kwam, Wesley Plooi en Jetse Miedema, die binnen druk die in de onderkant van Ten Haag en die Vervoren bij het Jury van Dijk, die onder nummer 10, die er straks in kwam is. En dat die hem eigenlijk naar verschuldigd. Maar de scheidsrechter die had fleuten voor een overtreding. Precies op een middenstip. Mij Vervoren die mij die bal daarin brengen. Maar dan kregen we eerst nog een 12 wissels aan de kant van Vervoren. Dat is in de nummer 9. Dat is Robert Lodewijk die gaat eruit. En de nummer 9 die komt erin en dat, ja, zeg het maar. En mag even zien. En de nummer 4, Herkomo, die komt er in. En die horen die druk goed, dat is even zien, ja. De nummer 8, dat is Diederik Lodewijk. De beide Lodewijk is eruit. En dan zou we hier verder in deze laatste minuut nog een minuut of 6. Hier nog eens een drinkpauze hebben we de tweede helder net om, dus je had net volle tijd om bij te trekken. Ik denk dat het nog een zijn te worden in deze wedstrijd hier en die worden dit nog steeds bij 3-0 voor.
0: Bauke Bosma bij 3 woorden in RWF.
3: In de 83e minuut is het Stefan Koetsier die hier waarschijnlijk de wedstrijd beslist. Hij krijgt de bal als speler Jochs in het strafschopgebied. Hij draait een keer om zijn aanzinnen en veegt hem in de vierste hoeken. En dat is de trai. En het is RWF dat nog steeds net knakt, want het probeert het nou nog heel tijd. Maar een lange bal nou. Maar de romp is weer steeds groter. En dan kan Trien Waarden uitvallen via Hessel Breusma. Hoe aan de linkerkant het een beetje rond gaat om zijn man heen. Dan de houdt hem op een ronde sectie en dan komt er het schot en dat schot is van Jelte Prins en dat gaat 4 over de goal heen. Dat ja, die gaat er over heen. We hebben nog een vrije trapsjongen van Hielke van der Meulen van RWF in de hand van keeper Kaas Veenstra. Die hier heeft geen moeite mee. Maar de krachten vloeien voort. Het is warm. Het tempo leidt heeg. Het is een leuke wedstrijd, maar ik denk dat er beslist is. Maar nog een minuut of 5 te spelen en is het nou 3 in je voor 3 worden.
0: Eentje verder van huis nou, de andere kant uit. Dan gaan we naar Cornelius Tjen Harkema op einde. Hielke de Graaf, hij zit in de verlenging daar.
4: Jazeker, niks beslikken. Nog steeds 2-2. Ik moet even een compliment aan Harkema. Die verzwaring me hier goed met een banaantje en een bidonsje met water. Ik denk dat die jongen die moet al scherp blijven. Nou, dank daarvoor. Toch wel een 2 dikke kongens opskrummen voor Cornelius. Dat is voor Joran Knot, die van de 16 in volley die. Maar gelukkig is Martin allemaal Jordi Goeiedwaan die zevende die bal even mooi de bovenhoek bij. Even letter weer te snelle dan Nelson Pesciwarissa. Die er op de rechterkant vertrok hier en alleen op Martin Alma al kwam. Maar gelukkig voor de Harkemagie die het voorzet of tenminste de inzet verloos. Op Oorveld, Niekerk, Polster, Stierik, Treien. Nou, dus wat ik net waar de tienstander hier verwerkt. Voor degene die het later inschakel ha, is het ruststand weer 0-0. De 0-1, Harm van der Heijden blijft het slaan, zit Alex van der Tuin. Maar Alex keert en het weer echt wel zien hakken. van Harm van der Heijden was hier direct net ingegaan. Dus 1-1 Brian Pattiewal en 1-2 Harm van Heijden. En Jordan Mulder, de beste aanvaller, aan Corene zijde, maken 2-2. Dat is op dit moment de stand van zaken. En de 2-2 trouwens in de kaart is ik kwam. Want Germ Tamsma, die torpedeerde, ze krijgt even, ik denk, twee polder op de andere kant. Dus daar staat het 2-2 in. Dus wie haar, dan moet ik eens even zien, want ze is helemaal een kwartier, hè. Dan hebben we de eerste verlenging, zetten we bijna op.
0: Ja, met die een mooi middagvullend programma, de Graaf. Dus,
4: ja.
0: Ik wil...
4: ja, zeker. Ja, mooi man. Ja. Dan gaat het ik als een turbo voorbij. Hè?
1: Ja. Ja, ja. En ik had tussenstand Hielke bij Niekerk in Polster. Er is 3-3, dus we zijn kan verlengen.
4: Yes, ja. Ja. Ja. Zeker. Mooi. Ja.
0: Al je spanning.
1: Al je spanning.
0: Ja, zeker. Komt de spanning ook nog even om internaat? Dat denk ik net hier de prijs wel. Of wel?
2: Nee, ja, want de klok die staat hier op zo'n 80 minuten. Dus we hadden hier minder dan 3 minuten officieel nog eens een keer. En Vivoorn zit nog steeds met 3-0 voor. En hier krijg ik wel fjouwer werk. En een fantastische bal. Een boerskort, maar een heel goede redding van de keeper van Ten Haag. Die Ten Haag kon daar in het begin van de wedstrijd heel nog in leven horen. Toen ze die penalty stopten. Maar ja... Later dan moet ik toch nog 3 keer capituleren. En Sardwana City 3-0 tussen stond hier. En dan weer een vrije trap. Voor het daarna die was 4 inbrood. Wordt erop vangen en dan is het daar de invaller. En dan is het de Jury van Dijk die die bal daar brengt. Wie een oren invaller. En dat is Sander van der Graaf. En die stak Jekyll een beste kansstreek. En de derde hoorn hebben we een grote keeper die pakt de Graaf beet. En de scheidsrechter die wist nog voor de tweede keer naar de stip voor Vivoorn. Dus die krijgen hier nog een penalty. En de klok die staat inmiddels op 8 dus minder dan 12 minuten te gaan. Als de krets aan einde wordt, als in het in de eerste helft, dan kregen we aan ze nog een doelpuntje. Want toen voelen we in de laatste 12 minuten echt 2 doelpunten. Nog even zien wat het Noordwaan zelf het is. Het is Krets had straks de nummer zoon die de bal kreeg. Maar hij mag je net nemen. De bal die gaat naar de nummer Njontje. Dat is de invaller. En, ja, ik weet net wat het is. Maar hij, de keeper zit er daarom. Ja, maar hij gaat een kus kunnen vormen van de keeper trouw. Door de drie wie net goed iets kent. Maar het is de bal. 0-4 hier en ze hebben aansnijd wel die uitgekregen waar die noemen die hondje die invaller is. Dus even hoor wat je en dan meld ik straks wel even. Stond hier 0-4.
0: Slikken, dat kan ik wel zeggen bij hier de prijs. Dan houden we op daarna het zin voor woorden. Dan is ik beslikken bij Bauke Bosmeuner.
3: Ik denk het wel, want we zitten inmiddels in de 12e minuut van de blessuretijd. 3-1 is het nog heel tijd in het doelpunt. Wie toch echt van Pier Koets hier, de invaller die die bal geweldig houdt maken. Maar het is het RWF dat nog wel een ingooi krijgt. En dat door ze noemen dan heel fier. Dat is de man, maar een nummer 3. Dion van der Meulen, die kent het heel goed. Gooit hem 4 het strafschopgebied in, maar die kan voortwerken worden. Terug VC Trivoorden, Kast Veenstra, die staat er in de goal. Hij vervangt Sander Dijkstra, die al tien blesseerd is. En ja, dan gaat het er wel in nog even. En dan is het 3-2 in de blessuretijd. En pakt hij van de RWF die bal snel, dat is de aanvoerder. En dan rennen zij met een geswinde draf naar de middenlijn. En dan krijgen we misschien nog een paar hachelijke momenten hier. Maar die keeper Kast Veenstra die het heel goed ontnoten. Hij vervangt Sander Dijkstra. Die stembandproblemen heeft 6 kilo afvallen. Is moeite hier mee slikken. En nou is het in blessuretijd. Dus de trainer Klaas Sandberg komt al bij me. Hoe lang hebben we nog? Ja, dat weet ik net. Maar ik ben geen skeersjochter. De bal gaat nu naar voren, naar Hessel Breuksma. En dan Masmin Brouwkap had het maat lutsen. Want we zitten...
0: We zenuwachtig van het muziekje. Nee, die kan ik een beetje zachter zetten.
3: Oh, dan heeft het muziekje er al in zetten van het meisje.
0: Ja, we gaan okay. 1 minuut 35, dan is het echt om.
3: Nou, ik zie dat die skeersjochter het Debin lid. Maar hij maakt het nog geen oorstalten. Maar Trivaan is 4 van de goal. 2 meter van de corner. Vlaag aan de linkerkant krijgen zij een ingooi. Zet door rustig aan. Die bal wordt nou ingooid. En is het een duel? Daar in het strafschopgebied. Hoort er hier wel een bal bezet? Bal gaat naar het hoekje. Daar denk ik, nee, er komt toch een voorzet van oude linkerkant. En dan wordt hij voortkop, maar dan hoort er hier wel een bal bezet. Via Steven Lind, de ooreninvaller. Die paast de bal nou richting de penaltystip. En dan is het ter WF dat oornemen kan. En er is een rondte op het veld. Dan heeft zijn rondte een oertal. Er komt een hele lange bal naar voren, maar dan kan Trivoden ingrijpen en die bal naar voren taperen. Dan is het keeper David van der Schaaf die eruit verleent en een invaller spelen, Tom Skiving. Dan kan RWF nog één keer misschien, maar de bal is nog steeds op hun eigen helft. Dan wordt er weer een onderuit kegelen van RWF en komt er een vrije trap en een gele kaart nog even. En nog een gele kaart voor praten, voor wie het al hier is weet ik net, want het randje van met die gele kaarten. En het is hier spanning alom en Klaas Sandberg die erop. We worden kijk net jaren met de koptelefoon op, maar ja, vrije trap voor RWF.
0: 14 seconden
3: nog. Traaien. Scheidsrechter, wat doet er? Hij jouwt die vrije trap nog. Dus ik denk dat ik naar 5 er dan maar even iemand lutsen. Ja,
0: we kennen het nog eens. Ik krijg dat zo meteen. Dag, hoi.
5: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
6: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
20: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
20: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
24: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Een fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veilig stelde. en zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
26: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
27: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
29: Peppe? Mike, ik ben Peppe op de stoel.
30: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
29: Baarsmazitcomfort.nl.
31: Roenwijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roemwijk Sport.
2: Fjalmen uit Noveven. Roemwijk Sport, wisse sneunen met je. Zit in de slotfase van...

0: Vierwaarden die is Arlanders eindig in 0-4. Bauke Bosma, hij zit nu bij Trivaarden RWF. Het stiekrijk treien 12 voor het Nijs. Ben je nog een voetbal in daar?
1: Nou, we beginnen weer te voetballen, Lutsen. Want dan is het net Leeuwen, die vrije trap, we hebben hem uitgang. Die kwam het strafschopgebied in. En daar weer Jan Sikko Venema, die de treien in de touwen jagen. En die hier de treien 2 ik al maken. Dus ik zei, de wedstrijd is beslist, maar Rion Dalnet. De minuten daarna weer drie woorden, dat wankelde. Maar ze helden de finish voorlopig. De 90 minuten en we zijn nu aan het verlengen. Er is kraktorst en deze mooie wedstrijd gaat nog even terug.
0: Ja, Wedrek Trochgiet, dat is in Rode School. Daar zit Hilke de Graaf nog.
2: Jazeker, maar we hebben nieuws. We hebben nieuws. Twee treien van de Harkema.
0: Twee treien.
2: Ik denk dat een minuut is voor jou te spelen is.
0: Nou,
2: wat zei?
0: Twee treien van de Harkema.
2: Jazeker, jazeker. Ja, Corijn zweven in de sectie. Petri Bolder gewoon prima. Even zien, wat gebeurt er? Ik zou zeggen, we gaan naar penalties en we hadden 12 fantastische keepers, vind ik. Alleen ja, IJs is 12, zo strijken ze op 20 meter van de goal, die doet dus een scotje. Ja, en toen weer Dennis Carretero Seinhorst, die doekte er wel op, maar die doekte weer die bal heen. Nou, dat weer even een mooie meivaller, dat weer 12 treien, dus dan haal je waar van je yield hoort. En dat weer 12 euro kostte mij dat, maar ik had een mooi potje. En we zitten nog maar een minuut, dus 4 denk ik officieel nog. Dus het ziet er goed uit voor de Harkema.
0: Halle, heeft u nou wat van de Orenvelden mee gekregen?
3: Ja, ik heb wel wat van de Orenvelden mee gekregen natuurlijk. Maar ook nog dat volgende week de wedstrijd, of 3 juni, wordt de wedstrijd Dato Broekster Boys voetballen. Want Dato die had die wedstrijd won. En dan de zaterdag de thuiswedstrijd van Broekster Boys in Dato. Dus het logo 30 Broekster Boys wordt dus 2-2. Dan hak ik nog uit die orenklasse. IVC in Bekwik Dokkum, dat is 1-12 Jan. Dus dan is de finale orenwieken, dan is Bekwik Dokkum zijn FVC. En dan uit de orenklasse, dat is die vierde, hè? Dat is naar promoveren is naar de derde klasse.
0: Ja.
3: Daar speelt het Dokkum zijn Mark Nesse. Dat is eigenlijk de finale. En dat oren, dat is nog net bekend. Hè? Ja, Van Worden die speelt het dan negen weken zijn RKO.
0: RKO?
3: Ja, dat is Rutten uit de polder.
0: Oh, nou.
3: Ja, jij stak wel eens wat, hè?
0: Ja, nou, ja, zeker. Maar daar ben je toe voor, hè?
3: Ja, so, daar ben ik nooit mee bezig. Dus,
0: ik dacht al, dat is uiterst geconcentreerd. Dus ik zal je net langer storen. Wij draaien eerst de muziek. Ja. En dan gaan we eerst nog even weer om naar de veld natuurlijk. Nijverteerd, naar de klok voor Seizoeren. Roemwij Sports op RTV NOF. En wij staan er met muziek in het over van Paul Abdul en Straight Up.
4: Dit is Roemwij Sport.
5: Mij Lutsen de Boer.
4: Dit is Roemwij Sport.
5: Mij Alle Veenstra.

0: Tell me, baby.
1: Voetbalveld, geen orde tussenin. Dus,
2: Ja, zeker. Ik weet niet wat er nog een interview straks komen, maar je had er ook een oog, denk ik.
1: Ja, de steed ik dan wat klaar, maar kletseraad nummer 1 in deze kant op. En dan zien we die wel verschillen en dat we u bij ons dan voor 36 en de jas niet hulken. Dus,
2: prima, dan hebben we een korte interview. Je komt helemaal goed.
1: In ieder geval eerst bedankt voor die bijdrage. Wij schakelen jou over naar Triwaarden RVF. Waar wij in de verlenging zitten werd ek gejuich is. Had het ook wat om hakken, Boosmaner.
3: Ja, dat publiek van de RWF is zelf. Wij gaan iedere keer over. Die binnen het werk ergens net mee eens, want die wil een corner terwijl het gewoon een doeltrap is. Maar dat mij Triwaarden nou deze doeltrap nemen, die nemen er alle tijd voor. De bal wordt naar voren, daar rost werkelijk weer bij een hege boog. Giet er op de helft van RWF. En daar is het Jan Sikko Venema die de bal ik weer op een pantoffel neemt. En dan komt er weer op een andere helft. Dat hebben we een dueltje omgegaan. En dat duel wordt woont terug RWF. Dat goeie voetballer die Hielke van der Meulen die goeie actie doet en dan gaat RWF het strafschopgebied in, maar dan kan Adne Veenstra even op tijd ingrijpen, maar dat doet er wel ten koste van een corner en die worden al je naam terug Hielke van der Meulen en die doet dat nou aan de achterkant van het veld die ja, de krachten vloeien daar ook wat voort. Hij leidt hem nou del door 200 omheen wat het betreft, dat weet net in hier, maar daar komt die bal, die wordt heel goed indraaid. En voortkap terug in van Triwaarden. Kessa hem verder verlengen. Nee, bal gaat weer naar Hielke van der Meulen. Op de achterkant. Die brengt hem weer heeg het strafschopgebied in. En ik heb Falco Noorenbos kunnen opruimen. Maar dat doet er net heel dal goed. Want waar is het RWF dat opvangen kan? En dan gaat die bal. Dan passen zij die bal naar de achterkant. Daar kan ze daarvan misschien weer een voorzet. Goeie stekpaas nou. Dan komt de voorzet van RWF. Maar die kan opruimen weer terug VC Triwaarden. En die gaat richting de helft van RWF, maar ik zeg ze. En dus is het gevaar even geweken. Werd, ik denk een minuut of 12 in de verlenging zitten inmiddels. En er staan dus jouw treien is in het voordeel van Triwaarden.
1: Nou, tot zover hier Bauke Bosma, daar uit Triwaarden. Wij gaan even hier naar Emiel Liesinga. Hij is weer met je aanwezig bij AC Tien VCR.
4: Goeie Miggy, je nog een keer uit Augustinus Geer. Van de wedstrijd ASC is 25 tegen VCR een kwart nijpeteer. De spelers zitten al hier lekker in het zins hier. Beide teams genieten hier volop van een lichtelijke alcohol feestje. Dus ik heb geen idee hoe het hier razend oorint en wat er blaastest noemderwijs gebeuren. Maar even een kort samenvat deze wedstrijd. ASC 25 wat als een speer uit de startblokken komt, binnen 10 minuten op 2-0 voorsprong komt, daarna eigenlijk instakkert en de wedstrijd eigenlijk zich nog bijna uit handen houdt met hachelijke momenten voor eigen goal, waar het VCR geen gebruik van maakt. En zag je richting de rust met 2-0 voor ASC 25. De tweede helft, een wedstrijd meer in evenwicht. VCR wat van alles probeerde, alle wisselmogelijkheden broekt had, maar net tot kansen kwam. ASC 25 wat, hinder de kansen beter uit spelen, ik de stand gerust naar 5-0 til ik hoeg. Onvallen oer links of rechts, alleen nog op een keeper en rollerkus in plaats van de bal breed te lezen en simpele golf te meten. Dus kwart samenvat, ASC 25 wint deze wedstrijd met 2-0. En mijn nieuwe week

0: Nog een keer in de bak. Het is een top 63. En dat, die ploeg die komt uit Toppenhuizen. Dat leidt vlakbij Snits. Ik wens je hem verder een goede middag toe en bedankt voor het luisteren.
1: Tot af hier, meneer Lissinga. Bedankt, meneer, voor die bijdrage. Hedenmiddag van ASC 24 in VCR. Wij gaan weer naar Trimwaarden. Bouke Bosma.
2: Nog altijd vier treien. Behalve het opvang terug iemand van RWF achterin. En die ben nou oer de held waarin. Onder de achterkant had zij balbezit. Dan gaat de bal even weer om naar het middenveld naar Wieger Bosma. Die stekt aan de Hielke van der Meulen voort onder de achterkant. Die houdt balbezit. Die zekert nou een verdediger op. En dat doet er heel goed. Prima stekbal. En Hielke van der Meulen geeft de strafschop bieding. Oh, wat een geweldige kans van Hielke van der Meulen. Maar die shit hem een meter neerst, denk ik. Een hele goede aanval van RWF. Geert krek naast de goal. Daar wankelt Trimwaarden weer even. Maar voorlopig ploegen zo rein. Even een krampgeval aan de kant van Trimwaarden. Want ik zei het al, dit kost bakken en bakken on energie. We hebben dik over de 100 minuten inmiddels zetten. En nog altijd is Tom jouw treien. Straks nog maar een minuut of achtje te spelen nog. Een hele tweede verlenging. En nog een deel van deze eerste.
1: Dat staat hier. Wij hier Bouke aansnemen weer. Dan krijgen we ook nog een eipeteer. Ben natuurlijk Johannes Dalma. Hij wil je vermidden bij IVC Chin Bekwik. En hier René Dijkstra nog bij hem te steen.
3: René Dijkstra, jullie winnen vandaag met 1-2 van IVC op de achtergrond. Allemaal vreugde muziek uit jullie kleedkamer.
4: Ja, natuurlijk. Mooie ontlading. Als je wint in een na-competitie, dan is er altijd even een feestje. En daarna weer verder naar de volgende tegenstander.
3: Even teruggaan naar het begin van deze wedstrijd. Jullie komen weer achter met 1-0. Vorige week, afgelopen dinsdagavond tegen NEC Delfzijl ook.
4: Ja, klopt. Dat was wel iets anders. Maar vandaag deden we in de beginfase niet goed, vond ik. Brachten we de tegenstander ook in hun kracht. Nou, maken ze ook een doelpunt. Nou goed, daarna doen we dat wel beter.
3: Ja, vond ik ook. Zij kregen nog een mogelijkheid op 2-0. Maar gelijk na die mogelijkheid scoorden jullie 1-1.
4: Ja, klopt. Hè. Eigenlijk, zij stonden best wel hoog. En een bal van achteruit eroverheen. Hè. En die maken we goed af. Nou, en daarna hebben we eigenlijk de overhand. Gaan we ook wat meer voetballen. Hè. Als je onder de eerste druk uitvoetbalt, lag er echt genoeg ruimte om te voetballen. Nou, dat deden we toen ook. Dan trekken we door naar de tweede helft. De tweede helft zijn nu bijna niet meer op onze helft geweest. Afgezien van wat uitvallen en wat dode spelmomenten. Hè, dan heb je de controle. Alleen je moet nog wel het doelpunt maken. Nou goed, dat doen we richting het einde van de wedstrijd. En dan kunnen we uiteindelijk nog grotere uitslag maken. Maar goed, 1-2 is ook genoeg.
3: Inderdaad, afgelopen dinsdagavond NEC Delfzijl. Vandaag IVC. Aanstaande zaterdag FVC of Zuid-Laren. Weer een uitwedstrijd volgens mij.
4: Ja, klopt. Want we hebben dan niet het thuisvoordeel. Maar goed, we hebben nu 2 keer uitgewonnen. Dus voor die 3e keer gaan we dan ook. En ik begreep dat FVC voor stond. Ja. Dus dan wordt het waarschijnlijk FVC. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie het wordt. Hè. Als je naar die tweede klasse wil, dan moet je uiteindelijk van iedereen winnen.
3: Even richting zaterdag. Ik zag Danny Post uitvallen. Toch wel een hele belangrijke speler. Met name ook vandaag.
4: Ja, zeker. Danny is een goede speler. Die is ook weer terug. Geen lang blessure leed. Even schrokken. We dachten dat het zijn knie was. Dat was het gelukkig niet. Dus dat is fijn. En we moeten kijken hoe dat gaat. Hopelijk is hij erbij. En zo niet. Ja, dan moet iemand anders er staan. Ja.
3: En Frits Venema volgende week ook weer aanwezig?
4: Ja, hij is wel aanwezig. Maar dat zal niet in het veld zijn.
3: Nee, is hij langdurig geblesseerd?
4: Ja, er zit nog vocht in zijn knie. Dus het is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ik hoop voor hem dat het meevalt. Maar dat moet nog verder beoordeeld worden.
3: Deze week even rustig trainen, want dit zijn toch wel slijtageslagen.
4: Ja, helemaal als je zaterdag speelt en dan moet je dinsdag en dan weer zaterdag onder deze omstandigheden. Dus we komen wel bij elkaar, we gaan rustig trainen. Sommige jongens gaan wat fietsen en dan gaan we weer op naar zaterdag.
3: René, heel veel succes op weg naar de tweede klas.
4: Ja, dankjewel.
1: Tot af hier Johannes Dalma, Jermaas nog even bij Wibo de Brouwer. Oh nee, dat is... die komt van Jelle van der Waal. Ja, ik ben hier staat de hele riege kleur. Dus het is ik net wonder dat je er op lijst niet verslaat. Nou, gelukkig gaan we nog hier live wedstrijd. En dat is Bouke Bosma. En dan gaan we door Trimwaarden en RWF in de verlenging.
2: Ja, het is rust hier. En aan de kant van Trinwoten liggen hier drie spelers met krampen. Die een verzwaren worden. Want middelgaan erop, denk ik. Ja, dat hadden we vroeger, Lutsen. Middelgaan, ik weet net wat ze er zien.
1: Dat is een wondermiddel trouwens.
2: Dat is een wondermiddel. Ik roek het net. Dus ik denk net dat het middelgaan is. Maar het is even pauze hier. En de laatste minuten weer Trinwoten. Dat de bal, ja, elke bal zo'n beetje op een pantoffel nam. Ze komen krek het strafschopgebied nog uit. Maar de achterhoede, dus het is horen en keren, maar voorlopig staat het hier nog vier uitdraaien van Trinwoten.

0: typisch pauzemuziekje van Billy Joel. En she's always a woman to me. Ja, waar ik pauze in de verlenging ging, dat is bij het Riewoudens in RWF. En hij bleef er maar zitten. Dat zit er goed, zeker Bas, maar dat.
1: Het zit hier heel mooi. Ik zit nou in het skaat. Eerst het 10 minuten dacht ik, dit wordt wat voor media, maar...
0: Ik kan er bij zitten, hoe is het naar het veld?
1: Dat is weer. Ik hier ze nou dat ik wel even bij lezen gaan ken, maar ik zit nog steeds. En Trivon, dat is nou eventjes van de eigen helft in de derde minuut van de tweede verlenging. Onder de bal, onder de linkerkant, een ingooi van een invaller, Steven Lin. Die brengt hem naar Ruud Algera. Ruud Algera, ja, goed alt Ruud Algera. Die doet het nog heel goed. Ja, daarachterin bij VC Trivon. Dat via Falco Noordenbos met een goede actie onder de achterkant hoort er bal bezit. Kan er het horen? Nee, nou is zit er nonchalant, is hij de bal kwijt en komt er een lange paas, althans die zou er komen, maar die kan onderschept worden terug een speler van Trienwoorden en dan doet hij niks hoor, die bal weer naar voren rossen. Dat betekent dat RWF wel balbezit had, maar wel op eigen helft nog. Dan ben zij even aan het bouwen onder de linkerkant. Dan komt de paasje, maar dan krijgt diezelfde speler hem weer om. Dan is er invaller, Daan de Boer krijgt de bal nou. Daan de Boer brengt hem naar de achterkant. Dat doet er achter zijn man, dus net goed. Maar die man hoort balbezit, dat is Rowan de Jong. En dan staat alles van Trivon, staat achterin op een 16. En dan komt die lange bal van RWF, maar die giet oer alles in die drieën heen. Beide keeper in de hand. Van de RW van Trivon Karst Veenstra. 4 minuten in de tweede verlenging zitten we inmiddels 4-3 de voorsprong van Trivon.
0: Nou, commissar bij die weer om, Bouke. Dan gaan wij even Jeren. Ja, Ere Prins. Hij is vanmiddag aanwezig bij Tenaatje Finwoorden.
2: Ja, Jeren, nice me, de trainer van Finwoorden, Wilco. Een prachtige overwinning, Jere.
3: Ja, 4-0. Ja. Ja, dat is erg super mooi. Lijn doorgezet, nog één te gaan.
2: Ja. Ik vond Ternaat de eerste 10 minuut kwartier vond Ternaat bovenleden de PT. Oh. Daarna neem me door. Ja. En dat heeft hem eigenlijk net bij wij, jong.
3: Nee, het is een beetje zoeken. Ze spelen veel lange ballen. Hadden een paar jongens die vanaf de zijkant toch echt veel diepte hadden. Nou, dan moest ze het even op goed zetten. Nou, dat doen die mannen hartstikke goed. Daarna kunnen wij ons spel spelen. Hoogdruk, helft tegenstander. Volgens mij hebben we dat gewoon hartstikke goed uitgevoerd.
2: Nou, en hoe nog verder? Wie is waar de volgende tegenstander is?
3: Volgens mij is dat RKO. Ken ze niet. Ergens Flevo. En dan neutraal terrein, zaterdag 6 juni. Mooi.
2: En wie stek al waar dat spelen wordt?
3: Nee, we hebben wat voorstellen gedaan. Ik heb nog niks definitiefs gehoord. Wilde ik eigenlijk ook niet. Want het gaat om vandaag. Ja. En vanaf nu gaat het over volgende week.
2: Okay. Nou, ik wens jullie daar alle succes in. Joert verzinnen won. Ja. Verleden 14 jaar alleen de laatste wedstrijd. Dat weer een apotheose voor de hele competitie natuurlijk. Ja. Die zien in. Ja. En Joert zei, je kunt aan goed oorsluiten, 9 weken. En dan toren hier naar Rapta.
3: We gaan er wat moois van maken volgende week.
2: Oké. Okay. Houd die maar. Wie zult er wel wat bij zijn?
3: Ja, oh, hartstikke mooi. Altijd welkom.
2: Denk je wat. Bedankt, hè?
3: Hey, je bedankt.
2: Oké. Okay.
0: Dat was weer de bijdrage van Heer de Prees van hedenmiddag bij Tenaat Tjin Finwoorden. Ja, nog even bij Bouke Bosma. Zit in de tweede helft van de verlenging. Vjouwe treien de stongen krijgt.
1: Nog steeds via het rijden. Prima schot krijgt van Hielke van der Meulen. Een dito redding van Karst Veenstra van Trivon daar in de goal. Maar het is RWF dat omzet. Dat probeert het nog even via de linkerkant. Nou, dan komt die bal voor van nou links het strafschopgebied in. Ken Veenstra die keeper de bal pakken. Voordat een speler daarvoor in van RWF gevaarlijk wordt. En wat doet er? Hij even geen rust bij die keeper. Hij ramt hem in één keer weer naar voren. Dat betekent balverlies. Maar via een gelukje komt Trivon weer in balbezit. Dan is het Veenstra die bal heel slecht verwerkt en een samar onspeler van de RWF jouwt. Tot frustratie van trainer Stefan Knobbe. En weer een scot van de RWF en weer een redding. Een leeg scot, een stuiterend scot. Karst Veenstra die doet de hand ervoor en pakt een beet. En die rost hem nou even over de zijlijn. Want ja, daar luidt weer in mij kramp op de groen. Ik denk dat het een van Trienwouden is. Ja, die binnen een beetje aan op hun torskvlees aan het voetbal. Maar wat een reclame hier voor het voetbal. In de leegramen teuklossen. Wat een prachtige wedstrijd hier. Vier treien, twee ploegen die hier strijden voor elke meter. En die wedstrijd winnen willen. Zo'n doelpunt. Vier voor Trinwoorden en treien voor RWF.

0: titel weer wel bekend, maar Robert van Hemert, die zong het Mona Lisa. Bauke Bosma, bij Trivorden RWF.
1: De marge is weer twa, het is 5-3 worden voor Trivorden, maar nu is het RWF weer dat een voorzet van O-Links, een voorzet van O-Links in de hand van Kast Veenstra. Dus daar is de ronde, die wordt nou even onderuit hellen. Krek wat vindt Veenstra onderuit hellen. En dan weet van oude krachttermen van oude baan Klaas Sandberg weer de lang net meer. Zij zei, de bal wordt spelen, dit is onzin. Maar voorlopig is het dus 5-3 in het voordeel van Trivorden. En het doelpunt weer van Finn de Vries. Een prima bal van oude Rjochs in het strafschopgebied in de linkerhoeken. Roste hij die bal en zei ze dus 5-3. Nou is het op mij dus de marge trouwen. Het vier krijgt wie dat ik zou mij nog een minuut of 3 te spelen. Maar we hebben ook nog een minuut of 5 te spelen in deze wedstrijd. Maar de krachten vloeien natuurlijk. Ik voort om beide kanten. Werd Stefan Krabbe zijn man nog even een oorspoort. En misschien alle in de uitzieken ken van waar dan de tjenstander wordt. Wordt dat dan Sios of wordt het ons Wetter Boys? Ik weet net dat alle dat al even pensioen heeft.
0: Ja, die man is drok bezig. Ik steek je met erop met een zwaai. Ja, maar hij is er wel.
2: Er staat 2-2 nu, dus daar ben ik aan het verlengen.
1: Daar ben ik aan het verlengen, dus het is al hier aan elkaar wegen. Maar Trivorden krijgt een vrije trap. 5 minuten hier nog op de klok. Nou, zullen ze deze marge van 2 naar vol over de streep loeken? We weten het, hoe 4 minuten.
0: We hebben wij bij die. Alle, volgens die Orenveld nog, want er is, zoals dat zei, er is op meer plekken verlenging.
2: Ja, dat is hem, die wedstrijd, dus de Sios in Oost-Wester-Boys. Wedder-Boys. Dat is de stand 2-2, dus de Benzek kon verlengen. En dan de tjenstander van Harkema, Nijewieken, die Kerkje Polster, de Benzek kon verlengen. 3-3 is daar. Dus... Dan hebben we nog net, een tjenstander.
0: Ik weet het, Tienes is hier al, maar zonder het oprijden voor 6 niet hoor.
2: Nou, ik weet het net.
0: Het wordt een hele toer.
2: Het oren hak al hier wel kleren, maar dat is...
0: Draaien naar een kwartplaatje van de Beach Boys.
3: Elster Sneun van 2 ont 6.
4: Roewij Sport.
0: En God Only Knows.

0: Nou, we onderbreken toch even die plaats voor 12 minuten. Want Bouke die maakt het wel heel spannend daar voor een beetje. Bouke Bosma.
1: Ja, het is nog 3 minuten, Lutz. En ik weet nou dat plaatje hier misschien krijgen. Maar het is wel spannend. Ja, want RWF dat zet nou nog even aan. Bal voor keeper Veenstra. Die pakt die bal. En dan schopt er een Wessehut. Hij neemt helemaal de tijd niet meer. Hij wil die saai strijden. Ik nog. En eentje en eentje wel achterin. Want alles van RWF staat ik voor de bal. En dan... Oh, Hensbal. Nee, geen Hensbal. Doorspelen. Wordt er onderuit halen. Nee, Steven Knobbe boos. Maar het speelt dat golf van links naar rechts. Dit wie een mogelijkheid voor Trien Wallen om het helemaal die werk te maken. Maar het doet ze net. Dus geven we naar de andere kant. Trien Wallen, RWF, aan de linkerkant. We Jarno Heisma bij de achterlijn alweer. Zet hem voor. Tware peel. Daar staan 2 man van de RWF. Dan is het Hielke van de Meulen die het hem weer omlaait. Oh. Wat een redding van Kaast Veenstra. Vingertopjes. En hij wipt die bal over de goal op het dak van de goalballon. Hij sprong heel goed. En dit hier ik de 5-jouwer of wijze ken. Maar RWF het haast. Corner aan de linkerkant van het veld. Handje komt omheen. Alles in dat strafschopgebied. Daar komt hij. Hessel Breusma kapt die bal voor. Is het de invaller Alayhan Hai die hem naar links brengt. Weer een bal. En die komt voor. Maar die valt over de goal heen. Is het nog even Sjen. Nog oren minuut denk ik. Nou, ik pak mijn tas van even op. Ik ren vast. Dus een in de richting van de trainer. Hebben we er nog tijd voor, Heel Lutsen? En hoor je het wel.
0: Doen we dat voor live.
1: Ja, dan doen we dat voor live en dan horen we het even kwad. Ik weet net hoeveel interviews als nog het. Maar het is toch al een knotsgek een beetje mezelf op wedstrijden. Alle tijd neemt drie woorden daarvoor. En dan... wordt die doeltrap nou nam. En Stefan Krabbe heeft misschien, hij hebt me misschien wel het zaai eventueel om even live in de uitzending. Dan, hij hebt me net, maar of hij dood of jij er me net, hij stiet er een meter van bij jou. Maar Trimwaden gooit die bal nog, RWF gooit die bal nog een keer de jept in. Maar daar stiet Ruud Algera, de man met al die ervaring, die bloed rustig. En dat doet er heel goed. Trimwaden had bal bezit. En een lange roos naar voren nou. Nog... een lange bal naar voren, wordt voortwerken over de zijlijn. Terug RWF, scheidsrechter, shot nog net op zijn klokje. Maar dit kan toch net meer misgaan, zo het is. Het is een ingooi voor VC Trimwaden. 10 meter over de middellijn. En ja, de UEFA grensrechter Patrick Inia, ik leider van Trimwaden, die laat het alles even een beetje. Goeie stekbal nou, gaat mis. RWF er weer uit. Wef Seisman voor de bal. Dus och, wat een romte op het veld. Die hebben de bal nog een keer. Ruud Algram met vol in de sprint. Hielke van der Meulen die pakt hem en dan is het Ruud Algera die in dat mijn uiterste inspanning had. Een geweldig schot. En Kast Veenstra's die het in het paard rocht op hem. Oh, hij pakt hem in 1 minuut. Steekt de scheidsrechter zijn hoorn mee. Ik pak mijn tas. Ik ren vast even naar Stefan Krobbeta. Want we zitten in de laatste minuut van deze verlenging. Nog een bal van de RWF over die probeert het nou misschien nog een keer, maar ja, 2 goals in een minuut, dat wordt wel heel moeilijk. Maar het is Hessel Breusma die de bal onderskept. Maar die rent ik op het torstvlees en die griept even naar zijn koet, want die had ik kramp. Maar RWF, linkerkant van het veld. Nog een meter of 10 bij de achterlijn. Kan er dan nog een voorzet komen? Dat kan. Voetkopt, terug Trimwaden, bloed in het strafschopgebied. Nou, nog een schot. Ja, Kast Veenstra pakt die bal. Die speler van RWF, die rekken die bal net goed. En wat Veenstra de hele media al doet. Hij rost die bal naar voren. En ik ren even naar Stefan Krabbe. Stefan, even een eerste reactie.
2: Geweldig.
1: Nou, wat een geweldige overwinning voor je.
2: Ja, geweldig. En nu moeten we door.
3: Dit is mooi.
1: Jullie moeten door. Ja, hij hoort het even heel kwaad. Eens even zien. Dan even Hessel Breus, maar even Hessel.
2: Fantastisch.
1: Fantastisch, hè? Want Joep meer met haast naar voren, hè?
4: Ja, zonde. Maar goed, dit is zalke gevoel. Mentaal hadden we nou weerbaarheid toont. En fantastisch. Dat
1: wat,
4: allemaal
1: wat een mooie verlenging.
4: God, prachtig. Kan het beter.
1: Dit nou, het wordt Sios of ons verder boys, want ja, die zit ik in de verlenging.
4: Ik ben
1: benieuwd. Nou, is kramp, hè?
4: Ik hou er al kramp. Ik hou er al last van.
1: Nou, eerst maar even smaren dan. Succes, Nijwik.
4: Zo kon Nijwik.
1: Nou, dat wie Hessel Breusma en Stefan Krabbe hier geen tijd. Maar zij pakken hier een 5-3 overwinning op RWF. Zij gaan terug naar de finale van een eikompetitie. Ik heb hier een prachtige mediation van een week van een media tussen Trimwaden en RWF. 5-3 na 120 minuten voetballen.

0: Kurt Iversen was het met de heren van de Beach Boys. En God Only Knows. Wij draaien nog wel even nu van die lijst te tellen. Halen. Dat vond echt het beste daar in Trivon.
1: Nee.
0: Nou, had een heel rietje voor je te staan, want er winnen natuurlijk Jorna meer wedstrijden. Nou ja, zoals dat zei ze mij, zo'n live wedstrijd, ja, dat er was niks meer weer, maar er was zeker nog wat. Hè?
2: Nou, ik dacht gewoon even de uitslagen van Jord. Dus dat wie uit de eerste klasse naar de derde divisie, hè, promotiewedstrijd. Longo 30 in Broekster Boys, einduitslag 2-2. Dan promotie naar de degradatie. Hè, dus Bekwiek Dokkum. FVC tegen Bekwiek Dokkum. 1-2. En dan wie Johannes Dalma vroeger zo met je. Dan promotie naar de derde klasse. Hè, uit de vierde klasse. Daar spelen ODV tegen Dokkum. Maar Jelle van der Wal. Einduitslag 0-3. Nou, Correndonos. Correndonos. Ja, daar wie Hilke voor u is, daar spelen Harkemasse Boys, dus Harkema op einde.
0: Correnos.
2: Correnos.
0: Correnos, Harkema op einde.
2: Ja, Harke. Correnos, Harkema op einde. Hilke de Graaf hier voor u is live aanwezig en daar worden dus dan 2-3. En je had Suverkret nog live meekrijgen, Bauke Bos, maar wie bij de wedstrijd 3 worden, zien RWF einduitslag 4-3. Dan promotie naar de vierde klasse. Daar spelen AC, CVCR, Miet Lissinga wie daar voor u is aanwezig en daar werd de stand 2-0. En de laatste wie ter raad zien Veenwoorden 0-4 en Ire Preens die daar live verslag. Dan levert dat op wat voor 9 weken. Dan eerste of van de week speelt het op Wazione Broekster of de Deto's in Broekster Boys. Dat is nog steeds de tussenronde, dat is nog geen finale. Dus, en die speel je dan de 6 juni thuis, ik was in Deto. Dan wel promotie degradatie van het derde klas van het derde naar de derde. En dat is wel promotie-degradatiewedstrijd. Net voor Bekwiek. Maar FVC die speelt in de tweede klasse. Dus die kan degraderen als Bekwiek wint. Bekwiek, maar dus in de finale opnemen in FVC. Neewieke. Dan is de wedstrijd Dokkum zien Mark Nessen. Dat is een vierde klasse. Zien vierde klasse. Die kunnen promoveren naar de derde klasse. Dat is identiek om mijn Harkema op einde en Trinwoorden. Die moet het ek opnemen zien. Vierde klassers, maar die wedstrijden die zijn nog net oran, dus dat binnen nog het druk aan voetbal in der, dus dat zullen we op penalties uitrennen, maar daar hebben we nog niks van. Dan nog de laatste, de vierde klasse, en dat is uit de vijfde klasse, de kerst promoveren naar de vierde klasse. Daar hebben we dus top 63 zien AAC, dat is ook een finale, en RKO zien van Woden, dat is eigenlijk finale. Dus dat binnen 9 weken al je de wedstrijdjes. Al je finales.
0: Ja, dat denk je leuk op het iets is halen. Dan hoeft niks in te voeren. Het systeem net. Nee, en, niks. Van, we zetten het op klak.
2: Nee, maar eigenlijk had je. Ik ga in mijn eigen klatsje.
0: Ja, maar daar heb je nog volle meer werk van. Het ligt op scrabble of niet?
2: Ja, dit is krat bingo.
0: Dit is krat bingo.
2: Ja.
0: Nou, ik dacht, waar bellen we hier? We bouwen Bos wel bellen. Er is nog tijd. Dus hebben we het schufje dat even omheen. Maar nou. Ja, we hadden even tijd al, Bouke. We hadden nog zo'n minuten om precies te werken. Hast u nou wat bij de microfoon te staan, Rietri Waarden?
3: Ik heb Stefan Knop even aan het jaske lust. Nou, nog even wat zeggen hoe we nou dat woord er wel. Dus die staat je nou naast me. Stefan, wat een medje.
4: Ja, fantastisch. De aanlopen naartoe, de hele week fantastisch getraind. Dan is het eindelijk zaterdag en dan mogen spelen. En dan 5-3 win uiteindelijk na verlenging, prima.
3: Er zit wat spanning op, hè, de eerste helft.
4: Ja, ze waren wat gespannen, dat zag je ook. Maar ik vond het al met al wel eerste helft ook al aan de bal beter. We hebben, denk ik, 8 goede mogelijkheden gecreëerd en 3 grote kansen. Nou, komen ze op 1-0 of 0-1 in dit geval. We waren eigenlijk de eerste keer dat ze gevaarlijk werden. Nou, toen hebben we ons rug gerecht en zijn we doorgegaan.
3: Ja, en dan een prachtige tweede helft. Nou, dan kom je op 3 in je voor en dan ben we de 90ste minuut, denk ik. Dan denk je van de kat in het bakje. Maar en dan?
4: Nou, dat was inderdaad zo. Met 3-1 stand. Ik dacht van, oké, nu is hij binnen. 89e minuut, ik haal verder Durk eraf, aanvoerder. En ik denk, hij is klaar, hij is binnen. Maar toen viel de 3-2 en heel snel daarna viel ook de 3-3. Ik denk, oh, het zal toch niet? Het hadden ze misschien ook nog een kansje op de 4-3, maar ja, dat weet ik niet helemaal meer.
3: Je wankelde nee, maar je hebt de rug recht en in de verlenging 2 mooie goals en mooie overwinning.
4: Ja, ik denk al met al ook verdiend. Terechte overwinning. Alleen, dat vind ik zo mooi dat die jonge jongens dan allemaal een doelpunt maken. Ze komen erin en ze scoren zo belangrijk. Daarom doen we het met z'n allen.
3: Al je invallers, hè?
4: Al je invallers en daarom doen we het met z'n allen. We hebben 22 man in de selectie. De jongens van 19 zijn er mooi bij. We zijn één team.
3: Dan wordt het zien alsof ons werden boys. Het zou voor jou heel mooi zijn om mijn promotie af te sluiten hier, hè? Naar Fjouwer hier.
4: Na 4 jaar zou dat fantastisch zijn. Zou echt fantastisch zijn. En dat je dat zegt, bij oké, ik krijg kippenvel op mijn armen. Zover is nog niet. We moeten toeleven naar zaterdag. En dat is een nieuwe wedstrijd.
3: Nee, week aan de bak. Ik denk dat wij er wel weer bij zijn. Een heel soort succes, Stefan. En geniet hier heel eventjes van. En na je week, dan mag het gebeuren. Heel veel succes.
4: Dankjewel, Bouke. En tot volgende week.
3: Tot volgende week. Dat weer, Melutsen.
0: Nou, dankjewel voor deze legendarische middje. Van haar Triwaden, Bouke, Triwaden RVF, Bouke Bosma. Nogelijk weekend op Bosma.
3: Ja, dankjewel, doe ik, Lutsen. En de meisjes die je nog te juichen hier aan de zitkant.
0: Nou, juich maar even mij nog. Wij gaan nog karakter voor een nijpeteren, want Jelle van der Waal, hij reist vanmiddag naar Wienwaard. Dan gaan we door ODV Tjen Dokkum. Hier nog nijpeteren met Wibo de Brouwer.
5: Ik ben hier vanmiddag bij de nijcompetitiewedstrijd tussen ODV en Dokkum. Inzet een plakje in de derde klasse. Ja, de eerste horde is genomen, Wibo.
6: Ja, de eerste horde is geweest, ja. Ja, nou ja, goed. Jammer is dat het dan over twee wedstrijden gaat. Want als het over één wedstrijd was geweest, dan waren we spekkoper geweest. Maar ik heb mijn team gewoon een groot compliment gegeven. Hè. En aan het begin van de wedstrijd vond ik ODV direct goed beginnen. En maar daar overheen zetten wij gewoon zoals we graag willen voetballen. En daar hebben mijn mannen met een heel goed plan uitgespeeld. En toen werden we eigenlijk, vond ik, beter. En vaster aan de bal. En de kansen die we kregen, die maakten we ook direct. Dus dat was wel een positief iets.
5: Zeker weten. Ja, jullie waren voetballend gewoon een stuk beter dan ODV. Je verwacht van de nummer 2 van de vierde klasse D toch iets meer, denk ik.
6: Nou, dat hoopte ik ook een beetje, dat het voetbal het zal gaan winnen. Natuurlijk ben ik trainer van Dokkum en ik vind dat mijn ploeg heel goed kan voetballen. Maar mijn ploeg kan ook heel goed voetballen, want dat heb je vanmiddag wel kunnen zien. En dat maakt vandaag het verschil. Ik vond ons in alle fronten tactisch heel sterk. Ik vond ons aan de bal sterk. Ik vond onze hoofdrolspelers aan de bal geniaal. Waar ODV eigenlijk geen antwoord op heeft gehad.
5: Je maakt op de juiste momenten de doelpunten. Dat hielp ook wel mee, denk ik.
6: Ja, zeker weten. Je gaat met 2-0 de rust in. Dus dan verwacht je dat een ODV... Ik heb hier voor een paar jaar terug met Bellingham gespeeld. Dan gaan ze razen, gaan ze schreeuwen over het veld. En dan komt er iets los in dat team. Ja, en als die 2-1 dan valt, dan wordt het spannend. En die jongens die hielden dat zo goed schoon. En dan kom je op een mooi moment op 3-0. Prachtige goal trouwens. En dan heb je het eigenlijk onder controle. Maar toen waren we nog wel wat onrustig op de bank, vond ik. Want we zagen dat eigenlijk dat... het was geen tactiek, maar... Dankjewel. Er gebeurde van alles in het veld. En ja, dan ligt het 1 keer open. En dan gaat onze aanvoerder helaas slijding doen. Ja, scheidsrechter geeft hem rood. Ik denk die met geel had ook... Misschien dat de scheidsrechter er wel eens over nadenkt. Misschien had ik hem ook wel geel kunnen geven. Was op zijn plek geweest.
5: Ja, dat was eigenlijk het enige smetje op deze wedstrijd, denk ik.
6: Ja, heel sneu voor mijn aanvoerder, want het is een geweldige voetballer. Maar ook in het team een verbinder. En ik heb net wel even een traantje samen met hem gepikt, ja.
5: Ja, daar moet je dan weer mee dealen voor volgende week. Wat staat volgende week op het programma? Welke tegenstander?
6: We gaan dit van het weekend gewoon lekker vieren. Jongens mogen van mij vanavond echt lekker dat vieren. En dan gaan we de knop omzetten maandag. En dan gaan we kijken wie de tegenstander wordt. Gaan we op ons weer verdiepen. En dan gaan we zien waar we die gaan spelen. En wie het wordt. En dat zijn de wedstrijden. En als je dit niveau neer kan zetten wat je nu hebt gedaan. Ja, dan maak je misschien 50-50 een kans met de tegenstander. Zo eerlijk ben ik wel.
5: Ja, nog 1 finale richting die derde klas. Is Dokkum er klaar voor?
6: Zeker. Dokkum moet eigenlijk in mijn optiek een stap maken. Maar die maak je niet zomaar. Daar moet je heel hard voor werken. Dat doen we met z'n allen ook. Binnen de club, buiten de club. Alleen, wij zijn wel een team die graag een stapje omhoog wil. En die ambities hebben we. En ik heb wel tegen de mannen gezegd, lukt het niet? Zijn we wel heel trots op onszelf. Want we hebben wel iets gedaan wat we graag willen. En nou, we voetballen hiervoor.
5: Jullie hebben vandaag in ieder geval voetbaltechnisch bewezen dat jullie klaar zijn voor die derde klas, denk ik.
6: Absoluut, absoluut. We hebben in de derde klas denk ik dat mijn ploeg nog veel beter voor de dag komt. Maar we hebben nog niks. We hebben hier vandaag gewonnen. ODV is uitgeschakeld. Dokkum gaat door. En die gaat de finale spelen tegen de tegenstander. We gaan het zien.
5: Ja, bedankt voor je reactie en heel veel succes volgende week.
6: Dankjewel. Jullie bedankt jullie de waren.
5: Top, dank je.
0: Tot af hier de bijdrage van Jelle van der Wal van hedenmiddag. Nou, alle, daar is de winnaar een paar verlengingsdingen.
2: Nou ja, ik had de tjenstander van Trinwaarden een week en dat is Oostwetter Boys. Oostwetter Boys, dus okay. Dat maakt het tjen.
0: Nou, tje. Nou, dat win je hem. Ja. Dus krijg voor seizoen. Staat er nog één kantje in om het samen te seizoen. En dan wensen wij Jim nog een goed week heen. En dat doen we van The Cure en In Between Days.

0: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternijtjerk.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
12: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
13: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
12: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
13: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op... Seis Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden twee vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip vrijdag goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Hondius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
22: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
21: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: Voor een gratis hoortest.
20: Minkobouw

0: professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
0: Voor een gratis hoortest.
2: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.

En zo even rond naar de jaren 70. Al die de Hollandse tappers natuurlijk, hè. Dus in plaats van Britten, Crière. Dat is al even moeilijk, hè. Ja, het valt net uit dat je er wel moet doen, hè, ja. Dat is een goede vraag naar de Hollandse tappers. Welbekende zaterdag. Zonnige zaterdag, ja. Het water is genoffelijk dat. Ik moet even mooi wagen met een boendat ik in hem.

Ik ga van de week hebben, het is een mooie plaatje, ik zag dat. Op dat goed is natuurlijk in. Dan zullen we wat muziek door zeggen van ja, lang net yet, hè. Telefoon is 0411 44 en dan de 12 02.

Het is tussen 6 en 8 echt gezellig bij de show waar alles kan en mag. De Hollandse Toppers.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
12: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
17: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
14: WOQS.nl.
18: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
19: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
18: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
19: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na een grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veilig stelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd.
0: Kijken we nog even naar het weer.
22: Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
25: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
24: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
23: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Pakken. Zullen we even op een stoel?
29: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
28: Baasmazitcomfort.nl.

Dan zijn we in de plaats van Connie Vink natuurlijk. Dit is de plaats in Moskou. Ik heb het bij dat ik net in, hè? Dat is goed, die maken we naar de Horse Tuppers. Zaterdagavond houden we de Sensais en nacht natuurlijk.

Telefoon van de goed verzoek is 05 11 44 en dan de 12 02, dus 05 11 44 12 02. Ik luister van de week een steekje dat ik ken hem daar in Fries dan niet, want 98% dat versteert en praat hier Fries dat. Goeie. Dus we hopen dat het zo blauw is, maar hè.

Dat je werkt naar de Hollandse Tappers zaterdagavond. Met muziek dat je denkt van ja, lang net jazz hè. Dus een goedenavond. O tarallo runa mikani kaitu no takarani tu hoi guamra kuna mana kungana kangi chichu taf.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
18: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
17: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
19: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
20: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
21: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
22: Zo, dat ziet er gaaf uit.
21: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
23: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
21: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
24: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
26: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
15: Dit is RTV NOF.
27: My No, Hollands op zijn best. Dit is Hollands op zijn best.
28: Gezelligheid op de sneuntejoen tussen 8 en 10.
27: Maar Joege en Jikke op RTV NOF.

Ja, maar een heel bijzonder goeie jong, de harkers van RTV NWF. Je bent weer dan weer, Jogen Jekke, met het programma Holwes op zijn best. En dat jong werd dus genacht en zingen horen. Je wens je de harkers een hele paar de harkers nog taakjes zeggen. Harkie gezellig mee en reageer even op het telefoonnummer 05-44-12-02. Met optie 4. En dan gaan we naar, ja, we hadden nog een eigen kusje hier op deze kant. En dat is de Moonlights, als de bouzoekjes klinken. Want dit draai ik even, en dan begin je bij de verzoekjes hier op deze kant, harkers.

Ja, als de bezoekjes klinken in 2024, de moonlights. En ja, er zijn een flink wikker binnen de 12 verzoekjes lezen blijven hier op deze kant. En ja, boven natuurlijk daar nou echt bij beginnen. Want flink wikker is lezen blijven Tineke van der Wij en Henk Smedema. En Tineke van der Wij die wil graag voor Tante Mintje een mooi plaatje draaien van Duo Onbekend, Rode Rozen op Witte Zijde. Henk Smedema die wil graag aan de Berkenlaan even jaren letten van Jolanda en de Sunny Boys. Het jongetje 82. Moest even draaien weer een voor Jikke, een voor Mem, een voor alle oude vandaag, een voor Pietje, voor een Tietje en ik even voor Henkje Zelts.

Dana Wender, jij leeft. Dat wil altijd toonstrijd draaien. Draaien even voor Romy Kempenaar, Ferentietje en elke in die zitten hartje naar Hollands op zijn best. En hartje, er kan natuurlijk nog steeds reageerd worden naar het welbekende telefoonnummer 0511-44-1202. Romy Kempenaar, die wil graag zitten van der Werf met Hamme Hos. Even jaren letten, dat moest even draaien worden. Even voor Willem Kobus, Stien van der Zee, Ippie Ros, Gerry en Ali, Piet en Ali de Haan. Eén voor Ferentietje, Piet en Grit. Eén voor Boukje, Eldinga, Jon Lap, Jon en Jannie. En ik één voor Bouke en Tjitke, Jelly Westera, Gerrit Westera, Ate Toonstra, Kobi Hellinga en wie hier in de studio.

Willem Kobus die wil graag voor Boukje Kobus, Johannes van der Veen, Greet van der Veen en voor Boukje Eldinga. En voor Romy Kempenaar, Annie van der Wal en voor Henk en Sietse en ik in Verhuisdier een plaatsje draaien van Jasje en de Joris. Nu leg ik rozen op je grafiet jongetje 81 en dat is ook alweer 45 jaar geleden, hè. Jan Lab die zei van kerst in een mooi plaatje draaien van Anneke Doma in de leiter van de Zetikstjet en Huske. En als dat dan even draaien was, dan even voor Romy Kempenaar en even voor Jikke.

Ja, nee, die krijgt hij een beetje te laat, hè? Maar dat maakt het verder niks uit. De zomerzoon van Koos Alberts, die werd zij direct even draaien, even, want dat vreegt s'avonds sloten, hoor. En die wil de plaatsje graag even draaien, even voor Watse, zien heet en mem. En ik even voor Kees Wiestra, de JP van de Bandstichting, Betty Prins, Ferentietje, Annie Ut Marm, een voor Andries en ik even voor Hilbrand. En ik even voor Geert van der Molen, collega's Tokkum, een voor Simon Durk, een voor Jelly Westra, s'avonds en wie en elke in die zette harkje en het had direct werd Koos Alberts draait mij de zomerzon. Kees en Annie die verwees je papke even better skipta en ik even Dini natuurlijk en ik even voor Ieske, Jan en Teertje, Siert en Henny en dat moest dan Ronnie Tober wijzen mij welke stel, ja ik geloof het al hè. Welke de stel? Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Ja, dat is een ding dat zeker is hè.

Ja, Frank en Mirelle met de verzonken stad, de momentje graven draaien voor alle harkers en voor u hier in de studio. Daarvoor is hartelijke dank. Sierse Maddie wil graag het plaatsje van Herman Lippenhoff, de Engel. En die hebben we even kleren staan.

Ja, en voor het neus kan ik nog krijgt even een plan, een verzoekje draaien. Ja, twee verzoekjes eigenlijk, want ja, de twee verzoekjes voor een en dezelfde plaat. Dat is de Vrijbuiters, Twee Armen en een Zoon uit 1998. En ik zei, ze krijgt hem bij Herman Lippinghout. Maar ja, die beste man die zit echt al 40 jaar in het vak, want de Sandegoreren draait de man al, hè. Menke die wil graag een plaatje draaien van de Vrijbuiters, Twee Armen en een Zoon van Gerton en Tineke, voor Albert en Vrouwtje, een voor Sikke, Helly en de Ben, een voor Paken Sikke, even voor haar mem en wie hier in de studio daarvoor u dank. En Henk Smedema die vreegt hetzelfde plaatje om voor zijn mem, voor Pitje, Verre Titje, voor Elke Nali, voor Henkie Zelts, voor Joge Jekke en alle vrienden en bekenden. Ik zou zeggen, tot naar het meest.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Has die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidscherk.
10: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, njoggen oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakt een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Lyon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
17: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
18: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
17: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
13: Dit is RTV NOF.
9: Mijn Hollands

Ja, ik zal je maar een hele goede unit wensen. Welkom bij het 12e uur van het programma Hollongers op zijn best. Ja, en je leest nog een hele prutte mooie plaat die ik draai mij. Dus ik zal heel gauw beginnen. Ik begin als eerst even met Jantje Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen. En daarna komt er even een shantycore. Want Aaltje wil haar graag haar familie vreunen bekennen. Even een plaat aanbieden. En Aaltje die vreeg even om een shantycore. En verder die wil eventjes Ellie en Stuart een plaatje aanbieden. Merk Vakje, Romy, Aten, Tietje, Grietje, Jitske, Toon. Gerko en Angelique, Sapensloot, Ilke Ali, Tjitske, Henkie en Pietje. En wie?

Ja, en ik geef verder mij Toon uit Brabant. Die wil graag alle vrienden en bekenden even een plaatsje aanbieden. Ja, en Toon zei van, zie ik jezelf maar even in op. Nou, dat gaan we even dingen. We draaien even in van Harm Wiersma. En Ineke die wil graag even Vrouwtje een plaatsje aanbieden. Gary en Ali. En dat moest even Maud en McNeil wijzen. Maar ik zie een ster. Maar ik begin even met het plaatsje van Toon. Harm Wiersma, maar ja, het is mooi.

0: Ik vind het ook wel wonderlijk, Joris. Zag gewoon sa in stritten dat er treien stroom liepen winnen. Nou ja, een heid en een man met haar zongen. Dat ze hier wat ompikten en ik dacht die beestjes haar vers toast. Ze kwamen hier bij de door, bij de studio. En ja, we haar gauw een bakje wetterdeel zetten. En ik ga nog om een stukje balen zacht. Maar ja, dat is je net. Maar toen joegen ze hun ek overal. Want ik vind het schandelijk. Want de vogeltjes zijn nou om deze tijd ek toast. En dan zie je ze misschien om eten of om wetter. En ik vind als je dat dan sjoggen, dan mag je er wel op passen.
1: Ja, dat is een ding dat zeker is. Want er is overal trouwens een brudde droogte. Ja? Maar ja, toch maar. We hadden hier in je water gewoon. En dan is het voor die vogeltjes is het echt ziekje om een wetterplassen. Wie het net te vinden is natuurlijk.
0: Nee, en dat zou zo mooi wijs dat een helpende meisje kan dan. Want de prutten die gaan een prachtige mooie tuin. Ja. Als ze dan even wat wetterdeld zetten en eventjes wat ziet. Ze mjaas erop de dokers mee ek uit bed, zou je vertellen. Dan zitten de mosjes al op het dak en de
1: tarteldokers.
0: Ja, de tarteldokers, maar die klisters. Ik hoorde ze dat opkomen. En een jongens met zuiver bed. En dat het nog vier woorden is, of zes oren. En ik had gedien al iets beetje omheen gedien. En ik zie die vogeltjes, zei jongen. Dan ben ik net haar, dan wil ik u bij het. En dan wil ik die vogeltjes eventjes wat zie het, Jaan. En dan staat wat wetter. Nou ja, een appeltje kan op het heden net, want dan haast al je miamels. Nou, daar hoor ik dan net zo van. Ja, die moet ik eten. Ik snap het wel. Maar ik wil er net alles onder. Maar een steekje balen vinden ze echt lekker. Of even een paar kereltjes, risers wat dan ook. En dan vind ik dat zo mooi om eventjes op die beestjes te passen. En strakjes nou, dat maak ik nog even kwijt. Want zo'n soort dingen, dat zit me dan echt net goed. Er wie even een vrouw die wie even lul, die stiep op Facebook die wie heel leuk op een man. Want die liet het hondje rennen. Maar de fiets, Joert.
1: Oh.
0: Dus dat kan ik me ook even begrijpen. En wie zei dat haast alle jaren weg. Denk er een beetje om. Want dat gluwen zeer onder fieltjes. En de hondjes kunnen haar fieltjes ek verbanen. Dus denk erom je net in al te hitte. Meis een beetje naast de fiets of hoe dan ook te rennen. Want echt, dat kan het. Even kunnen wel denken. Het valt wat daar, maar het valt net daar. Dus ik hoop dat al uw scharkens daar even al iets beetje om denken. Want als ik het soms zag, dan nou, kan ik eigenlijk wel googlen. Het geeft me zo aan het haar die heren mijn beestjes. Ze de tonkjes op een knippeltjes en ze kennen net meer en toch willen ze vaak naar mij lutsen met de fiets en ik vind dat zo schande.
1: Ja, daar was dat een oude december. Maar ja, bij het winter daarna had ik liggen. Ik heb mijn prus niet of zo. Als ik liggen, wordt last van een poortje zeggen.
0: Ja, maar ik vind dat alles, jongen. Ik kan niet schillen. Ja. Ik vind dat alles en ik vind de meeste maar een beetje om te denken. Maar daar komen de beestjes niet om haar heen binnen. Want ja, winter is dan ziekjes om eten. Maar simmers ga ik oorzen toast. En wist wat ik dan zo mooi vind? Dat ik dan zo'n bak mijn wetter had te stingen. Daar komen er meer een hek op houden.
1: Ja, dat is een ding het zeker is.
0: Ja, maar die drinken echt. Ja. Haast van die stek meer. En ik ga het wel eens even jongen. Ik ga het nou wat verder af. Maar die drinken. En dan vliegen ze mooi weer fjord. Dan gaan ze echt wat beter. Dat is een hele aardigheid. Maar ja, even hoe van een hoen naar de kleine waker.
1: Oh ja.
0: Een kleine waker, want dat is een hondje en die gaat heel goed op zijn baas gepast. Nou past die Lietse Bruno van mij ook heel goed op mij. Want zelfs doe mij eens het om, ik kom van een hatter die. Shit, dat haak hem net leert. Dat haak hem net leert.
1: Ik had al een paar keer haak het leien wondervoel.
0: Nou, dit is dan ook een kleine waker en dat jonkt Henk Wijngaard. En dan wil Gerard Wester graag even jaren. En hij zei dat ik wil gewoon voor alle jaren draaien litten. Maar ik even van Margriet van der Meulen en Annie en Jelly. Nou, de kleine waker, die staat klaar, Gerard, en die draaien we dadelijk. En Geert Bekkema van Drachten, die wil graag jaren Jan Smit in mijn hart. En het wil er voor elke nien draaien litten. Ik begin even met het verske van Gerard Westra.

0: Ja, zeg, dat is ook hartstikke al waarom. Het loopt alweer naar de klok van het zingen horen, jongen. We gaan nog een paar verzoekjes hier te lezen. En die willen we graag draaien. Doe hartstikke even een verzoekje mijn om dat even op te lezen.
1: Ja, dat komt van Aafke Postma. Die wil graag de Every Brothers hier letten mee on the wings of a nightingale. En nou we dat dan even draaien, woning voor Grit en Jitske, voor Sitske en Klaas, voor Anneke, Smit, alle harkers en weer in de studio.
0: Ja, en dan begin ik aan snack even mij en daarna kregen we van de havenzanger s'nachts dat weer. Want Geert van der Molen, die wil het graag even draaien, let op voor Sapensloot, voor u is hier in de studio en elke ding in het harkert.

Ja, Harkes, en dan heb ik nog 12 verzoekjes te lezen. En wie kennen ze gelukkig allebei er nog even draaien. Bernard en Tineke, de busvreun van Gerrit en Ali Brouwer uit Engwierum. Die kregen een plaatsje om een beetje van Bernard en Tineke vanzelfs. En ze wonen graag even voor je met draaien, litte Gerrit en Ali. Huisje bij de brug van Wies Café. Nou, daar begin ik aan, snack mij. En daar achterom komt Klaas Henstra mij. Jongensdrem, want Tineke van der Wij wil het even draaien, litte van haar tante Mientje, Henny Rozema, Eldie Harkert en Verhuis.

0: Ja, en dan zit het er voor u zo op, joh. Wie kon eraan snippen, Corrie aan de regels, maar je rekelt dagen en nachten.
1: Ja, klopt. Maar nog even waarom te komen op de verschil van Klaas Hensterhein. Het zit wel in de familie, heen. Rommie, Trinus. En hoe heet die waar ik was? Ja, nou, zijn broer Seert. En nou, Klaas, dus wat dat hier. Het is wel een muzikale familie, hè?
0: Ja, prachtig. Is haak al je hele goede stemmen.
1: Ja.
0: En ja, de Veskes ben gewoon een echte meisje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is zo. Maar het Veske van Corrie is eigenlijk een echte meisje, jongen. En
1: ja.
0: Ik denk dat de harkes aan zijn al je er nog even goed van zitten kunnen om het laatste Veske te jaren en nog even goed meilallen. Want ja, het wordt weer een week ver als wie er weer binnen te meesten bijzonder wezen.
1: Ja.
0: Maar dat zet ik er alle dagen, alle keren bij. Want dat is wel heel belangrijk, bijzonder wezen.
1: Dat een ding.
0: En ik wil de harkensjongen voor zelfs hartstikke dankjewel zeggen, want het weer op het top geweldig. Ik ben eigenlijk gast naar bij de telefoon waar je was. Nou, zei jij dat ook. En er waren zelfs gewoon die zijn wie haar de radio boeten zijn. Die had een compliment, jong.
1: Ja.
0: Want de radio ging lekker goed even mijn boeten.
1: Nou, dan.
0: Dat een jongen hier kan jaren. Net? Of net?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik zou zeggen, bijzonder wezen tot 9 weken.
0: Ja, en ik wil alle harkens nog even een heel noffelijk weekend daar wensje.
1: Ja.
0: En dankjewel zeggen. En lekker sliepen straks. Doeg.
1: Hoi.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Als die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
9: tdnoord.nl.
10: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
11: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituli, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: baarsmazitcomfort.nl.

0: doe maar rustig, joh. Maar geweldige uuropener. Eloise is een hitsingle van de Britse zanger Barry Ryan, geschreven door zijn broer Paul. Een melodrama orkestisch nummer dat 4 weken op nummer 1 van de Veronica Top 40 stond en totaal wereldwijd meer dan 7 miljoen keer over de toonbank ging in 1969.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, mijn voorgangers bedankt voor de mooie muziek. Ja, nou ben ik aan de beurt en ja, moet ik er weer wat moois van maken? Nou, de luisteraars helpen mee. Dat... Nou, het hadden we vandaag weer een heerlijke dag. Nou, de hele week trouwens. Nou, mag voor mij wel zo blijven tot aan de kerstdagen. Nou, ik begin maar met het eerste verzoekje en dat komt van Aafke. En dat gaat even om een nummer. Dan moet ik even haar terugzoeken. Want, ja, Aafke wou dat graag horen of gedraaid hebben voor alle luisteraars van de Hittijdmachine. En speciaal even voor Sita met de boodschap: na je wieken gezellig weer even een bakje. Nou, dat bedoelt ze koffie mee. Dus nou, ik voel me aanbevolen. Nou, het gaat om het nummer T is Famous. Van de T-set komt uit 1968.

Een plaatje ging echt over thee, echte Chinese thee. De T-Set was een nederbeatband uit Delft, die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf de begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van de T-Set zijn Ma Bellamy, 1969, She Likes Sweets. En voor het Nederlands nummer 1 hit in december 1970 was dat. En componist Hans van Eyck, dat was in de tijd het muzikale brein achter het geheel. De band was opgericht door Peter Tettero. Nou, bedankt. Ik ga verder met het verzoekje van Romy. En Romy wil graag een plaat horen van The Brotherhood of Man. En dat gaat om het nummer Angelo uit 1977.

De Brotherhood of Man, een Britse popgroep die vooral succes was in de jaren 70. In 1976 wonnen ze het voor het Verenigd Koninkrijk en het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses for Me. Dit was het mooie nummer Angelo, aangevraagd door Rommy. Bedankt Rommy. Sita had ook een verzoekje, die heb ik er gauw even tussen gezet. Hoi Dickie, graag. Goedenavond, ik had nog een plaatje, maar ik kan me voorstellen dat het al een beetje laat is. Nou, het is heel snel gevonden. Dan is het de rest voor volgende week, maar dat komt wel goed. Voor alle luisteraars en fans van de hitheidmachine met vriendelijke groeten vanaf de Vjuk internaat. Oké, graag gedaan Sita. Hier is die I Started the Joke uit 1969.

heerlijke muziek om bij weg te zwijmen. De Bee Gees en het mooie I Started a Joke. Dat is een nummer geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb. Goed, even kijken. Ja, de Hollies. Ja, er komt trouwens in de drieluik volgens mij ook eentje van de Hollies. Ja, maar dat hou ik nog maar even geheim. Maar ik had deze zelf al klaarstaan van de Hollies uit 1972, het nummer The Baby.

De baby uit 1972. Ik heb een verzoekje wat vorige week, toen had ik het al liggen, maar is het mij wat ontkomen. En ik heb Aten beloofd dat ik het vanavond zou draaien. En het gaat om het nummer van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. En het was nog een hele toer om de goede te vinden, want die hebben zoveel muziek gemaakt. Dat is onvoorstelbaar als je daar doorheen gaat. Maar hier komt hij aan, Aten, speciaal voor jou.

Ah, mooi stukje Hammond orgel er nog achteraan. The Dark Side of the Moon is een album van de Britse muziekgroep Pink Floyd. Het verscheen op 24 maart 1973 en betekende Pink Floyd's doorbraak bij het grote publiek. Bassist Roger Waters componeerde de meeste nummers en nam vanaf dat moment de leidende rol binnen de groep op zich. Het nummer is tot op heden het op één na best verkochte studioalbum aller tijden. De verkoopcijfers liggen tussen de 50 en 70 miljoen verkochte exemplaren. Nou, kun je nagaan. Maar dit is het titelnummer van de LP The Dark Side of the Moon. En het titel heette dus ook The Dark Side of the Moon. Nou, bedankt Aarte. Het is precies tijd voor de drie luik. Ik zal de mail er even bij pakken. Pieter en Jikke schrijven. Zaterdagochtend, de samenstelling van de drie luik is klaar. Maar nu nog afronden en een klein stukje erbij schrijven. Heb ik iets te vertellen? Nou, nee, niet echt. Verhalen genoeg natuurlijk, want ja, ik ben oud genoeg om veel verhalen te hebben. Maar een muziekprogramma is geen plaats om heel veel woorden in kwijt te kunnen. Of het moet gaan over de muziek die gedraaid wordt. Dan is het functioneel en ook interessant. Nou, dan maar gelijk beginnen met het drieluik. Nou, dan gaan we dat doen. Even kijken. Het eerste nummer is een van Spooky en Sue. Komt uit 1974. Nummer 1, Swinging on a Star.

Spooky in Sue met Swinging on a Star als eerste in deze drieluik van de 30ste van mei alweer. Ride My Seesaw uit 1968 van de Moody Blues. Dat is de tweede in deze drieluik.

Geschreven door basgitarist John Lords en geproduceerd door Tony Clark. Dit is een nummer van de Britse band The Moody Blues waar ik het over had. Het nummer verscheen op hun album In Search of the Lost Chords uit 1968. Op 12 oktober van het jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede en laatste single van dat album. Even kijken. Ja, we hebben nog één in deze drie luikers. Een van de Hollies gaat op het nummer On a Carousel uit 1967.

Kijk eens aan, dat was de derde alweer in deze drie luik. Maar nou heb ik een dilemma. Want ik heb op 22:39 vier goede oppassen gekregen. Want ik denk dat zal er wel eventjes duren. Maar de uitkomst van deze drie luik, die heeft Pieter erbij gezet. Speeltuin, en tussen haakjes, maar speeltoestellen is ook goed. Of andere oplossing met het woord spelen of spelen. Als blijkt dat de oplossing te lang was op zich laat wachten, had hij nog wat mooie tips. De eerste was, meestal is het er heel fijn. De tweede, en pleisters zijn soms onontbeerlijk. En tip 3, af en toe, tussen haakjes gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe. Deze tip kan in drie delen in principe, ja. Maar dat is ook niet meer nodig, want ik heb een goede antwoorden binnen. Nou, ik zou zeggen, wordt het even makkelijk. Hans en Mieke, jullie mogen mooie platen vragen. Afke mag een platen vragen. Bert en Gea, die mogen ook een platen vragen. En in principe komt wat Janine had ook daarop neer. Dus allemaal attracties, ook met spelen. Nou, ik zou zeggen, jullie mogen allemaal wel een leuke plaat aanvragen. Ik ga eerst een verzoek draaien voor Dick Offiga. Die heb ik er scherp staan. En dat gaat op een nummer Ich bin wie du van Marianne Rosenberg uit 1976. Pieter en Jirke, bedankt voor deze toch mooie drieluik. Want ik had ook verwacht dat het iets langer zou duren. Maar het is toch heel snel gelukt.

De Duitse zangeres Marianne Rosenberg met het nummer Ich bin wie du uit 1976. Speciaal aangevraagd door Dick Offringa van Emmeloord. Ik kom nog even terug op Dark Side of the Moon. Ja, daar was een. Ik had hem gevonden op YouTube met een mooie clip erbij. Met helemaal op de maan gedaan met die oude beelden van de Apollo-vlucht. En op het einde zie je dus wat er een vlag geplaatst. Daar staat op een rak. En nou, ik wou eigenlijk nog even daarop aansluiten met een nummer van David Bowie. Het nummer Space Oddity uit 1975.

Ja, het nummer gaat in principe over Major Tom, een fictieve astronaut. Space Oddity is een nummer van de Britse muzikant David Bowie. Voor het eerst op single uitgebracht op 11 juli 1969. Ja, ik zei net 1975, maar dat, zo stond het in de MP3. Maar ik denk dat komt niet goed. Dus ik heb het even opnieuw opgezocht en ik heb het ook direct veranderd in de MP3. Dus het gaat echt over 1969. Het werd een wereldwijde hit ten tijde van en kort na de eerste bemande maanlanding van de Apollo 11. Het is tevens het openingsnummer van het album David Bowie uit november van dat jaar. Nou ja, zouden ze in de toen geweten hebben dat hoe de Dark Side of the Moon eruit zou zien? Want ja, daar zijn ze dus dit jaar omheen gevlogen. Dus hebben ze die kant ook een keer kunnen bekijken. Oké, even verder met muziek. Nummer van de Marbles, Only One Movin'.

Prachtig nummer van de Britse muzikale duo The Marbles. De band nam Only One Woman op in juli 1968 in de Londense IBC Studios. Het is enkel in mono opgenomen en door Polydor op single uitgebracht. De productie lag in handen van, kan ook niet missen, Barry en Maurice Gibb en de vaste Bee Gees producent Robin Stigwood. Nou, ik zit op klokje te kijken. Ik denk dat de nieuwslezer haast aan de beurt is. Dus ik ga er maar uit met de nummer van Exception, nummer R.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswald.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting 100.000 pond op, ongeveer 115.000 euro. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffons. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

Lonely Boy werd in augustus 1958 in New York opgenomen met muzikale begeleiding van het orkest Don Costa. De single werd pas 9 maanden later uitgebracht nadat Anka het zong in de film Girls Town. Dat kwam uit 1959 in principe. Goed, ik heb het eerste verzoekje klaarstaan en dat, ja, van de drie luik. En dat gaat om een nummer van Urza Fire. Ja, daar ben ik ook weer heel erg mee ingenomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973. En dat wordt aangevraagd door Janine. En ja, tevens ook door Bert en Gea. Nou, we hadden allemaal goede antwoorden. Dus nou, bij deze, hier komt hij aan.

Ah, geweldig. Bedankt jongens voor dit mooie nummer aan te vragen. Want ja, ik geniet er iedere keer weer van. Maybe tomorrow, maybe tonight. Nou, ik heb nog even een aansluitertje op de drie luik. Want dat kwam dus ook in de tips naar voren. Ging om een oud nummer van, weet ik zo niet, de uitvoerende. Maar in ieder geval de titel was af en toe gaan pa moe naar de speeltuin toe.

Nou, het was Helentje van Capella. Want ja, die mp3 die ik hier had, stond het verder niet bij. Maar even snel googlen en dan kom je er wel achter. Het plaatje, ja, het jaartal, dat ben ik nog niet achtergekomen. Ja, 1951, kijk eens aan. Nou, zijn we weer allemaal bij. Ik heb hier eentje van de Rubens. Gaat om nummer Sugar Baby Love uit 1974.

In 1973 brachten de Rubbits het nummer Sugar Baby Love uit. Het schrijversduo Wayne Bickerton en Tony Waddington hadden al enige tijd lopen leuren met dit liedje, waarvan de bekendste herkenningspunten de hoge valletstem en de Bob Shuadi achtergrond zijn. In eerste instantie werd het nummer opgenomen door een groepje willekeurige muzici. Ze namen een demo op, maar dat werd niks. Maar het werd later een grote hit met de Rubbits. Goed, een nummer van Gloria uit 1969. Het nummer heet The Merry Dance.

Merry Dance van ja, Gloria was het toen nog in 1969. Later is het Unit Gloria geworden. Ja, verzoekje van Aafke voor de drieluik nog. Gaat op het nummer van Skeeter Davis, The End of the World. Komt uit 1963.

prachtig nummer om te horen. Ja, ze hebben me vanavond wel te pakken met jaartallen. Want hier heb ik weer een dingetje. Er staat dat dit nummer uit 1962 komt. In mijn MP3 stond 1974. Maar origineel, als je goed googelt, dan kom je wel op 1963 uit. Nou, The End of the World is een popnummer geschreven door componist Arthur Kent en tekstschrijver Sylvia Dee. Die vaak samenwerkten. Ze schreven het nummer voor de Amerikaanse zangeres Skeeter Davis. En haar opname ervan was begin jaren 60. Zeer succesvol. Het bereikte de top 5 van 4 verschillende hitlijsten, waaronder de nummer 2 in de Billboard Hot 100. En het nummer, ja, dat werd later talloze keren gecoverd. Maar dit blijft toch de mooiste. Goed, Sue Thompson heb ik hier nou toch in begin jaren 60 zitten. En in 1961 gaat om het nummer Norman.

Prachtig nummer van Sue Thompson. Het nummer heette Norman. Goed, we gaan even naar de jaren 70. Ja, heel begin jaren 70, 1970 om precies te wezen. Gaat om een heel mooi nummer van de Moody Blues, Question.

Prachtig nummer om het weer een keer te horen. Question is een nummer van de Britse band The Moody Blues. Het nummer verscheen op hun album A Question of Balance. Zo zou het nummer eerst ook heten, maar dat hebben ze toch maar wat ingekort. Het kwam uit 1970 en op 24 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als de enige single van het album Question of Balance. Dick Offringer die vroeg nog even een mooie plaat aan. Hij zei, nu we toch in het begin van de jaren 60 zitten, heb ik ook nog een hele mooie van de toen 14-jarige Helen Shapiro. Gaat om het nummer You Don't Know.

Ah, prachtig nummer. Ja, ze was toen 14 jaar, kun je nagaan, maar toch wel een hele goede stem. Ja, wat anders. Ik zie ook, ja, dat verzoekje komt er direct aan. Eerst had ik deze nog scherp staan van The Hurt from the Underworld uit 1967.

Nou, heerlijk nummer om ook weer een keer te draaien. Nou, ik heb een verzoekje van Hans en Mieke, want Mieke heeft dat uitgevonden. Die zei, die vond See Emily Play van Pink Floyd een goed nummer voor. Maar het sluit ook wel een beetje op het drieluik aan. Het heeft wel met speelluiden staan, met de speeltuin. Nou, hier is die.

Het verzoekje van Hans en Mieke, uitgezocht door Mieke. Nou, heel mooi gevonden. Prachtig nummer, want het was een beetje een forgotten 45. Want hij stond ook niet bij mij in de lijst. Dus ik heb hem er nou in gezet, dus dan blijft hij ook staan. Goed, even kijken. Een nummer van Gary en de Pacemakers. Ja, het heeft natuurlijk allemaal met voetbal te maken. Maar ik heb toch de echte oude originele maar even opgezocht van Gary en de Pacemakers. En dat gaat een nummer uit 1963. Het gaat om het nummer You'll Never Walk Alone.

Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool FC. En het nummer wordt bij elke wedstrijd daar massaal gezongen. Tegenwoordig zijn de woorden You'll Never Walk Alone opgenomen in het clublogo. Zie, dat is toch in Engeland begonnen. En hier hebben ze dat allemaal weer gekopieerd. Ja, alleen die heeft dat toen ook gezongen. En ja, dat was voor Rotterdam en voor Feyenoord. Maar ja, ga zo maar door. Goed, een mooie van de Bee Gees. Want die had ik wel in de lijst al klaarstaan. Maar die zou ik de eerste uur al draaien. Maar dus, toen kwam er een verzoekje van de Bee Gees voorbij. Dus heb ik het even laten staan. Maar ik draai hem toch nog maar even. New York Mining Disaster uit 1941 uit 1967.

Dat is een plaatje, dan moet je hem denken, want die houdt zo in één keer op. New York Mining Disaster 1941, een nummer van de Britse band Bee Gees. Het nummer verscheen op hun eerste internationale album Bee Gees First. Dat was in 1967. En op 14 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van dat album. Het is 11:45. We hebben nog tijd voor een paar plaatjes. Ik heb deze opgezocht van Buffalo Springfield, Expecting to Fly uit 1967.

Geweldig nummer. Buffalo Springfield. Ik zou zeggen Dusty Springfield. Maar dat is ook geen familie van elkaar. Maar in ieder geval Buffalo Springfield met het mooie nummer Expecting to Fly. Ja, we kennen het allemaal van Tieneke die het iedere avond omstreeks 12 uur draaide op Radio Veronica in de tijd. Ook een mooie deze van Roger Whittaker. Het gaat om het mooie nummer uit 1970. I Don't Believe in If Anymore.

Een van zijn vele mooie nummers die hij gemaakt heeft. Roger Whittaker was een Britse zanger en songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Whittaker stond ook bekend om zijn fluittalent dat terug te vinden is in volledig gefloten nummers als Maximum Whistler en Irish Whistler. De nummers uit zijn repertoire zijn onder andere Steel Man, de hit If I Were a Rich Man, Durton Town, The Last Farewell, die ook heel veel op uitvaarten hoort, River Lady en Love You Because. Nou ja, hij was een veelzijdig man, want hij was ook veel op de Duitse tv te zien, maar hij kon eigenlijk nooit een woord Duits spreken. Dat viel me dan wel op. Ik denk, ja, dat had hij toch ook wel een beetje moeten leren. Goed, nog eentje van Cilla Black, Love Is Just a Broken Heart uit 1966.

prachtig nummer nog wel even ter afsluiting van deze hittijdmachine op 30 mei 2026. Dat was Cilla Black, Love is Just a Broken Heart. Maar ik ben in mijn archieven aan het zoeken om uit te vinden hoeveel jaar of de hittijdmachine nou precies bestaat. Want mijn archieven die lopen tot 2018, maar volgens mij was dat veel eerder. Dus volgens mij zitten we al op een 10 jaar. Maar ik zal het even zien uit te vinden, want er zijn vast wel mensen die dat weten. Ik weet wel dat we er in 2016 al over spraken. Dus volgens mij was het in die tijd. Dus ik ga ermee bezig. Maar iedereen bedankt voor het luisteren vanavond en de vele reacties weer. Ik ben er volgende week zaterdagavond weer met een nieuwe hittijdmachine. Nou, dan zijn we al in juni. Straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op de National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland, bij de grens met Rusland, is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schrijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.